0: is 2 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er waren explosies in havensteden aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan, en ook in een havenstad aan de straat van Hormuz en op een eiland in de Perzische Golf. De VS ziet het als vergelding voor de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz begin deze week. De Amerikaanse president Trump heeft intussen ook nog gedreigd met veel ergere aanvallen als Iran opnieuw een aanval zou uitvoeren op commerciële schepen. Hij schreef dat op sociale media met een afbeelding van een Iraanse brandende stad erbij. Wie naar Brussels Airport wil, moet opletten op de ring rond Brussel. Vandaag starten werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er 2 nieuwe bruggen. Daardoor verandert de ligging van de afrit, zegt Marijn Struijf van Bouwheer De Werkvennootschap.
1: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: Morgen, vrijdag, spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Er was een persmoment en doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, zei daar dat hij het een goede zaak vindt dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
2: Ik denk in de wedstrijden waar wij niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral worden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan te kunnen tegengaan op hun helft te spelen. Druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: En straks is er al de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Vannacht minimaal rond 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Overdag krijgen we veel zon met wat stapelwolken. En het wordt ook warm, maximaal tot 31 graden. Ook het weekend wordt zonnig en nog enkele graden warmer dan tot 33 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: een schone lounge set.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken?
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: M&M Live.

plus 3 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Belgische kledingketen Paprika is failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank. De 30 nog bestaande winkels in ons land sluiten. 151 mensen verliezen hun job. 2 jaar geleden ging de groep al door een faillissement waarbij 23 winkels in België moesten sluiten. Daarna volgde een doorstart, maar nu is ook de nieuwe vennootschap achter Paprika failliet verklaard. Eerder dit jaar moesten alle winkels in Duitsland en Nederland al dicht. Het Vlaams parlement heeft woensdag het nieuwe radiodecreet goedgekeurd. Dat zijn de spelregels voor wie radio wil maken en uitzenden in Vlaanderen. De nieuwe regels gaan ook over digitale radio-uitzendingen via DAB+. Zo komen er ook voor digitale radio duidelijke procedures om frequenties toe te wijzen en krijgen ze net als bij FM een erkenning van 9 jaar. En ook lokale radiozenders krijgen nu de mogelijkheid om op DAB+ uit te zenden. Mexico wil stappen ondernemen nadat een Mexicaan in de Amerikaanse staat Texas is doodgeschoten door de immigratiepolitie. Dat gebeurde dinsdag in Houston. De man probeerde volgens de politie te ontsnappen aan een politiecontrole en hij werd doodgeschoten door een agent van ICE. Volgens de Mexicaanse president Sheinbaum is het ontoelaatbaar dat Mexicanen in de VS mishandeld worden. We bereiden maatregelen voor, klonk het, maar welke stappen de president precies wil nemen, is nog niet duidelijk. De familie van het slachtoffer wil ook dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Bij eerdere dodelijke schietincidenten met agenten van ICE kwamen de verklaringen van de politie niet overeen met wat er op beelden te zien was. De serie Hex, die bij ons te zien is op Canvas, heeft 24 nominaties voor de Emmy Awards binnengehaald. En ook de ziekenhuisserie The Pitt is 25 keer genomineerd. De Emmy Awards zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen, vergelijkbaar met de Oscars in de filmwereld. Ook bekende sterren als Steve Carell voor zijn rol in Rooster, Jamie Lee Curtis in The Bear en Michelle Pfeiffer voor haar rol in Margo's Got Money kunnen een Emmy binnenhalen. Nog een bijzondere nominatie is er ook voor de 100-jarige David Attenborough. Hij maakt kans met A Gorilla Story en Ocean. Vannacht minimaal rond 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Overdag krijgen we dan veel zon met wat stapelwolken en het wordt opnieuw erg warm. Tot 31 graden. Ook vrijdag in het weekend wordt het zonnig en nog wat warmer. Maximaal tot 33 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: M&M Live.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op verschillende plaatsen in het Midden-Oosten zijn er explosies en luchtalarmen. Dat is het geval in de golfstaten Bahrein en Kuwait. Mogelijk gaat het om Iraanse aanvallen. Het land kondigde aan hard te zullen terugslaan als reactie op Amerikaanse aanvallen op doelwitten in Iran. Van een staakt het vuren in de regio lijkt geen sprake meer te zijn. Begin deze week waren er meerdere Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz. De VS voerde gisteren nacht en ook deze nacht vergeldingsaanvallen uit. En nu zijn er dus ook mogelijk opnieuw Iraanse raket- en drone-aanvallen. Doelwitten zijn wellicht Amerikaanse basissen in de Golfstaten. Mexico wil stappen ondernemen nadat een Mexicaan in de Amerikaanse staat Texas is doodgeschoten door de immigratiepolitie. Dat gebeurde dinsdag in Houston. De man probeerde volgens de politie te ontsnappen aan een controle en hij werd doodgeschoten door een agent van ICE. Volgens de Mexicaanse president is het ontoelaatbaar dat Mexicanen in de VS mishandeld worden. We bereiden maatregelen voor, klonk het. Maar welke stappen de president precies wil nemen, is nog niet duidelijk. De familie van het slachtoffer wil ook dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Bij eerdere dodelijke schietincidenten met agenten van ICE kwamen de verklaringen van de politie niet overeen met wat er op beelden te zien was. Het WK voetbal dan. Morgen, vrijdag, spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK tegen Europees kampioen Spanje. Doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het alvast een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
1: Ik denk in de wedstrijden waar we niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral worden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: Dat is voor morgen. Straks vanavond is er de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Minimaal rond 18 graden de komende uren. En straks krijgen we dan opnieuw veel zon met wat stapelwolken. En het wordt warm tot 31 graden. En ook de dagen nadien blijft het zonnig. En het kan nog enkele graden warmer worden tot 33 graden in het weekend. Ik wens je nog een fijne nacht en ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Energreen. Energie Rebellie.
2: M&M Live.

0: Het is 5:00, goedemorgen, 14 nieuws met Betty van Rompuy. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze 4 Amerikaanse militaire basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aangevallen. Bahrein had eerder melding gemaakt van explosies in de hoofdstad Manama. En Kuwait zei dat ze raketten en drones hadden onderschept. Er is nog geen melding gemaakt van schade of gewonden. De aanval is wellicht een reactie op eerdere aanvallen van het Amerikaanse leger op enkele havensteden in Iran gisteravond. Het is opletten voor wie naar de luchthaven van Zaventem moet. Op de ring rond Brussel beginnen vandaag werkzaamheden aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. En daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats, zegt Marijn Struijf van bouwheer De Werkvennootschap.
1: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen. En dan kom je wel op je bestemming.
0: Het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid tegen minderheid. Het begrotingstekort is opgelopen tot 2,2 miljard euro. En dat komt onder meer door de stijgende inflatie. Die zou volgend jaar wel gecompenseerd worden door hogere dotaties van de federale regering. De Vlaamse regering gaat pas vanaf volgend jaar weer streven naar een begrotingsevenwicht. Morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Een speciale wedstrijd voor doelman Thibaut Courtois, want hij speelt al jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid en woont in Spanje. Maar dat zal geen rol spelen tijdens de wedstrijd tegen de Spanjaarden, zegt hij.
2: Ik woon nog al 11 jaar, dus dat is natuurlijk al een hele tijd. Maar ja, uiteindelijk blijf ik Belg. Natuurlijk is voor mij Spanje wel mijn tweede thuis. En zal ik waarschijnlijk ook naar mijn carrière blijven wonen. Ik heb ook 2 kinderen die meer Spanjaard zijn dan Belg, maar uiteindelijk, morgen zijn er niks België dat telt.
0: Vanavond is de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Juni was de warmste maand die West-Europa ooit heeft meegemaakt, dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur bedroeg 20,74 graden, ruim 2/10 van een graad meer dan juni vorig jaar. Tijdens de recente hittegolf tekenden verschillende West-Europese landen de hoogste temperaturen ooit op. Wereldwijd was juni de op 1 na warmste junimaand ooit. De hoge temperaturen zijn mee het gevolg van hoge temperaturen in de oceanen. En dat komt dan weer door het weerfenomeen El Niño. En het weer bij ons. We krijgen opnieuw veel zon en we gaan weer over de 30 graden. De komende dagen nog warmer, tot 33 graden in het weekend. Meer op 14nieuws.be.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: M&M Live.

0: een schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
5: Grando.
6: Borstkankerscreening uitbreiden levert te weinig voordeel op. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg ziet geen reden om de borstkankerscreening uit te breiden. Vandaag worden vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de 2 jaar uitgenodigd voor een gratis mammografie. Dat is een röntgenonderzoek van de borst. Maar dat uitbreiden naar jongere of oudere leeftijdsgroepen of een extra echografie erbij leidt mogelijk net tot meer onzekerheid, zegt onderzoekster Roos Leroy.
7: Een recente studie heeft aangetoond dat dat eigenlijk niet leidt tot minder overlijdens te gevolgen van borstkanker. Maar het leidt wel tot veel meer vals positieve resultaten. Dus veel meer vrouwen voor wie de screening leidt tot een vals alarm. En dus ongerustheid, angst en stress. Vrouwen die daardoor dus nodeloos worden ook blootgesteld aan bijkomende onderzoeken.
6: Het is opletten als je naar de luchthaven van Zaventem wil rijden. Op de ring rond Brussel beginnen vandaag werkzaamheden aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. En daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats. Dat zegt bouwheer De Werkvennootschap.
8: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werksituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
6: Iran zegt dat het 4 Amerikaanse militaire basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein heeft aangevallen. Bahrein had eerder al explosies in de hoofdstad gemeld en Kuwait zei dat het raketten en drones onderschept had. We weten nog niet of er schade is of gewonden zijn. De aanval is wellicht een reactie op eerdere aanvallen van het Amerikaanse leger op enkele havensteden in het zuiden van Iran. De Verenigde Staten hebben tientallen bombardementen gedaan, onder meer op luchtafweersystemen en raket- en drone-opslagplaatsen. En de serie Hex, die ook bij ons te zien is op Canvas, heeft 24 nominaties voor de Emmy Awards binnengehaald. De ziekenhuisserie The Pitt is 25 keer genomineerd. De Emmy Awards zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen, vergelijkbaar met de Oscars in de filmwereld. Een bijzondere nominatie is voor de Britse bioloog en tv-maker Sir David Attenborough. Hij is 100 en daarmee de oudste genomineerde ooit. Hij is genomineerd met A Gorilla Story and Ocean. De Emmy Awards worden uitgereikt op 14 september in LA. Het wordt zonnig vandaag met wat stapelwolken en tot 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag nog wat heter, ook tot 33 graden dan.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
1: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is €25.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, jong. Gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.

0: bij Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
0: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Solden bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
0: Solden bij Zalando.
4: Mannekes, Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
5: Serieus?
4: Ja, ja. En het is weer nee.
6: Nee tegen BTW?
4: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
5: Nee, nee.
4: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
7: Gelijk wij.
4: Wat gaan we doen?
7: We gaan gaan, hè.
4: En wat mogen we niet vergeten?
6: Ons kortingkaart van 5%.
5: Voilà.
8: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
4: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
3: Van mijn familie.
5: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
6: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
7: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedehandshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Een hele goede morgen, het is 7 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Met Melina Verbeek.
10: Borstkankerscreening uitbreiden heeft weinig nut. Een test om borstkanker bij alle vrouwen jonger dan 50 op te sporen is niet echt nodig. Dat zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Vandaag krijgen vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de 2 jaar een uitnodiging voor een gratis mammografie of borstonderzoek. Een screening bij jongere en ook oudere vrouwen levert weinig extra gezondheidswinst op, zegt het kenniscentrum. De beperkte voordelen wegen niet op tegen de nadelen.
11: Het grootste nadeel, dat zijn de vals positieve resultaten. Concreet gaat het op 10.000 vrouwen om 255 vrouwen die na de screening een bericht krijgen dat er aanvullend onderzoek nodig is. En dat aanvullend onderzoek wijst dan uit dat het eigenlijk gaat om vals alarm. Maar een even belangrijk nadeel van screening is de kans op overdiagnose.
10: De voorbije 3 maanden zijn er in ons land meer woningen verkocht dan tijdens dezelfde periode vorig jaar, zo'n 1,5%. Dat blijkt uit de notarisbarometer. Dat waren vooral appartementen, daarvan zijn er 4,8% meer verkocht. De verkoop van huizen bleef min of meer stabiel. De koepel van notarissen ziet 2 redenen voor de stijging.
12: Op de eerste plaats zie je dat het aantal alleenstaanden neemt toe en een alleenstaande koopt nu eenmaal gemakkelijker een appartement dan een woning. En op de tweede plaats zie je dat jongeren marktaandeel bij hebben gewonnen. En voor jongeren is natuurlijk het kopen van een appartement toegankelijker.
10: Het is opletten als je naar de luchthaven van Zaventem wil rijden. Op de ring rond Brussel beginnen vandaag werkzaamheden aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven en daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats. Dat zegt bouwheer De Werkvennootschap.
13: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste, maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
10: De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw aangevallen. De VS zegt dat het zo'n 90 doelwitten in Iran heeft aangevallen. Daarbij zijn zeker 4 doden gevallen. Iran zegt dan weer dat het 4 legerbasissen van de VS heeft aangevallen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Midden juni hadden de VS en Iran afgesproken om elkaar 60 dagen lang niet aan te vallen en te onderhandelen over een vredesakkoord. Die gesprekken staan even op pauze, omdat de religieuze leider Khamenei vandaag begraven wordt in Iran. Het is afwachten of er daarna opnieuw gesprekken zullen zijn. En dan nog de nominaties voor de Emmy Awards, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. De serie Hacks, die ook bij ons te zien is op Canvas, heeft 24 nominaties binnengehaald. De ziekenhuisserie The Pitt is 25 keer genomineerd. Een bijzondere nominatie is voor de Britse bioloog en tv-maker Sir David Attenborough. Hij is 100 en daarmee de oudste genomineerde ooit. Hij is genomineerd met A Gorilla Story en Ocean. De Emmy Awards worden uitgereikt op 14 september in LA. Het wordt zonnig vandaag met wat stapelwolken en tot 31 graden. Morgen en het weekend blijven ook zonnig en warm. Vanaf zaterdag nog wat heter ook, tot 33 graden dan.
8: Nou, 33 graden. Richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en de Werken in Meissen is het 10 minuten extra op de E19 bij de Werken in Mechelen-Noord. Ook vertragen dan op de E429 vanaf Halle tot de ring rond Brussel. En tot slot op de N41 van Dendermonden naar Sint-Niklaas, 15 minuten file door Werken in Hamme.
9: M&M.
14: Wakker worden!
9: Wakker worden!
14: Met Robin en Julie's ochtendshow.
15: Julie en Robin. Dag iedereen!
0: Nou, dat was niet zo goed. Hallo, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe ochtendshow. Oh, en kijk, we beginnen met een van de meest getalenteerde artiesten ooit. Sam Goris.
14: Nee.
0: Ah, wie dan?
14: Iemand anders. Zeg het maar.
0: Harry Styles.
14: Harry Styles. Dag iedereen. Official sound of summer. The official sound of summer.

0: Sam Goris en As It Was. Zo zie je maar dat je niet moet geloven wat mensen op de radio zeggen. Wij zijn ook maar mensen en maken constant fouten en vertellen constant leugens. Vandaag wordt het 12 graden trouwens.
1: Leugen.
0: Dat wijzen, hè.
1: Leugen.
0: Dat is iets triggerend. Goedemorgen, dag lieve luisteraar. Het is vandaag 9 juli, een donderdag en het wordt alweer warm. 12 graden vandaag.
1: Nee, leugen.
0: Waar? Bijna 30 graden. Dat valt nog wel mee als we dan horen wat het dit weekend zal worden.
1: Ja.
0: 33, 34 graden daar, dus toch wel oppassen. Veel zon. Heel belangrijk dat je je goed insmeert met zonnecrème, met niets anders dan met zonnecrème. We gaan het daar trouwens ook over hebben met dermatologe Inge van Riet. Die gaat samen met ons alle misverstanden over zonnecrème de wereld uitwerken. Helpen. Of werken. Hetzelfde, hè. Veel water drinken en dit wil ik echt benadrukken, als je je hond vaak meeneemt in de auto, die nooit in uw auto laten zitten.
1: Ja, dat zou wel warm zijn voor de beestjes.
0: Maar binnen de minuut, en die hebben een vachtje, je mocht dat echt niet doen. Ik heb zo'n filmpje gezien dat er nu onlangs afgelopen week een golden retriever in Nederland uit de auto is gehaald. Trouwens, het mag als je een hond ziet zitten in een auto en er is niemand aanwezig, die auto is op slot, dus geen airco aan, dan mag je die ruit inslaan. Dat mag.
1: Wauw.
0: Ja, dat is toegestaan. Dat mag volgens de wet. Dus doe dat om die beesten te redden. Moet je niezen?
1: Ja, het is oké. Ik ga het volhouden.
0: Okay.
1: Ik ga eerst over voetbal praten. Gisteren was er een crisis voor heel veel mensen. Er was geen voetbal op tv. Je zag het overal op de socials. Niemand wist toch wat ze moesten doen met hun leven.
0: Ja, ik zag ook wat stories passeren. Want moet ik nu met mijn vriendin praten?
1: Ja. Voilà. Er wordt vanavond gelukkig weer gevoetbald. Meteen echt een topwedstrijd. De eerste kwartfinale. Het is Frankrijk tegen Marokko. Dus ook heel veel mensen in ons land die gaan supporteren, denk ik, voor Marokko. Dat is om 10 uur vanavond. En nu?
0: Vooral de bekendste piano aller tijden.
1: Prachtig. Ze schreef het trouwens op haar 16 al.
0: Mocht jij.
1: Wat deed jij op je 16?
0: Naar school gaan, Robin. En leren over de wereld.
1: Mooi.

0: Hey, wat doet een jobstudent? Dat is de vraag. Het wordt 30 graden. Er zijn veel mensen die moeten werken. Ook jonge mensen, jonge jobstudenten. Wij spelen een klein raadspelletje getiteld Wat doet een jobstudent?
1: Ja, geef ons één minuut en wij raden jouw vakantiejob. Dat is toch wat wij denken dat we kunnen. Als je dat wil proberen en een raadspelletje met ons wil spelen, dan stuur je nu, heel simpel, jobstudent in de M&M-app.
0: Voilà.
1: Leuk, hè?
0: Heel leuk. Wat doet een job?
2: De genomineerden, die zijn er al.
3: Nu nog de zomerhit.
2: Wie wint VRT Zomerhit?
3: Dat bepaal jij.
2: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
3: Het is pas echt zomer met...
4: Bij Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Uh-huh. Ja, die look, dat komt helemaal goed.
6: Solden bij Zalando.
7: Hey, zin in een nieuwe keuken?
8: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
9: Krevel.
10: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
9: Krevel. Leef beter. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Goedemorgen, Brent De Vroei, de jobstudent van de dag.
1: Goedemorgen.
0: Amai, jij klinkt warm.
2: Warm, ja.
1: Warm, zo warm.
0: Oh, zie een keer, we zijn aan bellen met een andere radiozender, precies.
2: Amai.
0: Brent, jij klinkt goed.
1: Ja, dank je.
0: Hoe is het met u?
1: Goed, met jullie?
0: Ja. Verliefd aan het worden op Brent?
2: Ja, nee, ik ging even... Ja, het is gewoon heel warm. Wordt het ook warm op uw werk vandaag, Brent?
1: Nee. Het is niet warm op het werk.
0: Dus je hebt airco?
1: Ja.
0: Oké, let's...
2: Ja, we zijn vertrokken. Brent, vanaf welke leeftijd kan je je job uitoefenen?
1: Ik kan beginnen met de job vanaf 16, als ik me vergis.
0: Oeh, kunt je pijn doen tijdens het werk?
1: Ja, dat kan zeker. Kunt u bijvoorbeeld snijden, zou ik zeggen.
2: Snijden. Hoe reageerden je ouders toen je zei dat je dit werk ging doen?
1: Positief. Ze waren blij. Ze waren blij dat ik wat geld ging verdienen daarmee.
0: draag jij aangepaste kleding?
1: Nee, dat draag je daar niet voor.
2: Hoe heet je?
1: Allee, zeg maar. Wacht, hoe bedoel je met aangepaste kleding?
0: Ja, maar ja, wat bedoel ik ermee?
1: Veiligheidsschoenen of zo'n dingen? Ja.
2: Veiligheidsschoenen? Zei hij.
1: Ja, nee, want bijvoorbeeld veiligheidsschoenen niet, maar er is wel kledij dat meegegeven wordt voor te tonen dat je er werkt. Dat wel.
0: Oh. Ah, ja.
2: Signalisatiekledij. Hoe heet je favoriete collega, Brent?
1: Mijn favoriete collega... Oei, dat mag ik misschien niet zeggen, want ze gaan misschien luisteren.
2: Dus zeg maar, zeg maar.
1: Mijn favoriete collega noemt Zena.
2: Zena.
0: Robin, ja. Stop met uw stem ook te verlagen, omdat Brent een mooie lage stem heeft.
2: Ik heb geen flauw idee waar je het over hebt.
0: Dit is zo handjesgedruis.
2: Mijn stem is
0: mannen,
2: altijd...
0: Ik haat mannen. Waarom moeten die altijd alles een wedstrijd maken? Hij heeft een lagere stem, punt. Praat zoals dat je normaal praat.
2: Dit is gewoon mijn normale klank, Julie. Ik begrijp niet waar je het over hebt.
0: Je gaat echt kakken doen in je broek als je zo blijft duwen.
2: Ik heb geen idee waar het
0: over... Stop!
2: We moeten even overleggen. Julie, dus de aangepaste kledij en het snijden met het mes.
0: Een kok, hè? Stop het.
2: Een kok. Zou kunnen. En zo, want hij zei, je moet het ook dragen om te laten zien dat je daar werkt. Op die plek.
0: Ah ja, die moeten toch zo een t-shirtje of een polo of een schort dragen.
2: Zoals in The Bear. Daar hebben ze dat ook.
0: Robin,
2: wacht even.
0: Stop ermee.
2: Ik ben niet...
0: Het klinkt belachelijk.
2: Ik heb geen flauw idee waar het je over hebt. Zena heet zijn collega. Zena. Zou Zena dan ook in de keuken werken?
0: Wat ik zeg dus kok. Allee, of in de keuken. Wat zeg jij, Robin?
1: Kok.
2: Ik zeg stage logopedie. Logopedist.
0: Brent, met je warme, zwoele stem. Heel diep, veel dieper dan die van Robin. Vertel ons wat jij doet als jobstudent.
1: Moet ik vertellen wat ik doe?
0: Zeker.
1: Winkelmedewerker.
0: Huh? Wacht even.
2: Wow.
0: Hoe snijd jij je dan?
1: Aan een kutter had ik een doos moeten opendoen of aan het karton van de doos zelf?
0: Aan de kutter.
2: Mm. Damn. Karton van de doos zelf, ja. Papercuts.
0: Stop.
2: Kan pijn doen. Sorry, Brent. En Zena werkt met jou op de vloer?
1: Ja.
2: Oké. En bij welke winkel werk je?
1: In de Leiden van Hullaar.
2: Oh. Ja, sorry. Het lukt niet, maar het doet ook een beetje pijn. Je hebt een hele mooie stem, hè, Brent. Echt fantastisch.
0: Super jaloers.
2: Mega jaloers.
0: Ja, je moet stoppen met in een winkel te werken en gewoon solliciteren hier bij de radio. We zoeken nog mensen. Komt af.
2: Maar moet niet, ze Brent. Dus
0: jawel, kom. Hij is jaloers.
2: Nee, blijf.
0: Hij is bang.
2: Winkel is ook leuk, hè.
0: Kijk, jong, kom af. Nee, maar het is daar plezant.
2: Het is niet dat Zena en jij dat jullie... Allee, ik vroeg me dat nu gewoon af.
0: We gaan er weer praten over romantische...
2: Nee, vrienden zijn. Zijn jullie ook vrienden buiten het werk?
1: Ja, ik moet toegeven, we zijn wel samen al.
0: Oh.
2: Nee, jullie zijn een koppel.
1: Ja.
2: Oh.
0: Tuurlijk is dat je favoriete collega dan.
2: Ah ja?
0: Maar waarom mocht niemand dat dan weten?
1: Hoezo? Niemand mocht dat weten?
0: Omdat je daarnet zei, ze gaat dat horen.
1: Ah nee, ik bedoel dat bijvoorbeeld mijn andere collega's gaan horen dat... Tot de favoriet is, gaan we misschien een beetje met dat met.
2: Maar dat is lief.
0: Nee.
2: Amai, hoe lang zijn jullie al samen?
1: Ongeveer een jaar en een half nu.
2: Amai.
0: Zeg, dat is klein lang.
2: Hebben jullie dan ooit al gemuild in de lijst?
0: Stop.
2: Gemuild
1: nee,
2: in de
1: dat
2: de
1: doen we niet.
2: Nee. Ja, sowieso wel.
0: Ja. Werk en privé gescheiden houden. Ik vind dat super goed van jou, Brent. Allee, moet je vandaag werken?
1: Vandaag niemand morgen wilt.
0: Oké. Okay.
2: Veel succes, veel groetjes aan Zena. Ja. Dikke kus van ons.
0: Ah, niet zo hoog.
2: En Brent, geniet nog van je dag, hè.
0: En van je stem.
1: Ja, jullie ook.
2: Echt een mooie stem.
0: Ja. Doei.

0: Tattoo van Laurie.
1: Inderdaad. Op de binnenring rond Brussel verlies je 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je 10 minuten in beide richtingen aan de werken in Mechelen-Noord.
2: Dat was het.
3: 7:55. Melina, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Wat zijn de hoofdpunten?
4: Wel, meer dan 4 op de 10 bedrijven liever in ons land kunnen geen of bijna geen aangepast werk bieden om langdurig zieken weer te laten terugkeren naar de werkvloer. Er zijn de voorbije 3 maanden meer woningen verkocht dan dezelfde periode vorig jaar. Vooral appartementen zijn populair. En in het Midden-Oosten hebben vannacht de VS en Iran elkaar opnieuw aangevallen.
3: Verjaren, dat is leuk. Om verschillende redenen. Iedereen verjaart elk jaar opnieuw. Je krijgt ook meestal de optie om taart te eten. En je krijgt cadeautjes.
1: Top.
3: Ja, dat is keileuk. En toch wou Paul uit Belt dat de gasten op zijn 60ste verjaardagsfeestje hem geen cadeautje gaven. Goedemorgen, dag Paul Smolders.
5: Goedemorgen.
3: Zeg Paul, waarom mochten jouw vrienden jou geen cadeautje geven op jouw verjaardagsfeestje?
5: Wel, het is zo, ik ken door heel veel deelname aan verenigingsleven, ken ik enorm veel mensen.
1: Ja.
5: En hem uitnodigen en haar niet, dat deed ik niet. Dus ik heb gewoon op Facebook de uitnodiging verstuurd. En ik dacht, als die nu allemaal afkomen met een biermand of met een fles wijn of een waardebon, wat moet ik er toch mee? Ik denk, ik kan daar beter ergens een goed doel aan koppelen. En vandaar dat ik dus echt gezegd heb, ik wil geen cadeautjes, want als iemand met een cadeautje aankomt, wordt het robot verkocht diezelfde avond op mijn feest.
1: Oké, okay, amai. Dus 500 mensen, die geven dan allemaal iets voor een goed doel, als bij wijze van verjaardagscadeautje voor jou. Dat is heel mooi, Paul. En welke goed doel is dat geworden?
5: Ik heb gekozen voor het begeleidingscentrum Sint-Elisabeth in Wijchmaal. Dat is een peer, dat is een home voor mensen met gedragsstoornissen, maar ook beperkingen.
1: Mm-hmm.
5: Een internaat. En een van mijn klanten, ik zit op de baan als horecavertegenwoordiger, en een van mijn klanten, die dochter, die is daar zorggebruiker. En ja, die mensen die zijn zo dankbaar voor hetgeen wat je daarvoor doet. En ja, ik ben blij dat ik meer dan 500 mensen over de vloer gekregen heb. En ze hebben zich goed aan de regeltjes gehouden, zal ik maar zeggen. En ze hadden allemaal een envelopje bij je met patiëntjes in.
1: Maar Paul, maar nu iets vraag. 500, maar hoe kom je aan 500 vrienden? Ik heb er 3 met jullie erbij.
5: Dus... Oké. Okay. Ik hoop dat ik er dan ook bij tel. Heb er 4.
1: Ja.
5: Ik ken heel veel mensen. Heel veel mensen vanuit het verenigingsleven. Ik zit al meer dan 36 jaar... voor een horeca groothandel op de baan. Dus ik kom door heel Limburg en niets daarbuiten.
3: Amai.
5: Ja, ik ken heel veel mensen. En ja, hem uitnodigen, haar niet, dat vond ik zo stom. Ja. En 10 jaar geleden heb ik dat ook gedaan voor de G-voetbal. En dat is toen ook netjes gelukt. Toen had ik €4.500 bij elkaar gesprokkeld op 1 avond.
3: En hoeveel had je nu?
5: En mijn doelstelling was dit jaar, 10 jaar later, ik hoop dat ik het kan... eens zoveel kan afgeven. Het juiste bedrag ken ik nog niet, want er zijn veel mensen die hebben afgebeld die door omstandigheden niet konden komen. Maar ik kan wel vertellen dat ik mijn doelstelling gehaald heb. Dus het zal meer dan eens zoveel zijn als 4.500.
3: Maar dat is mooi. Bravo, bravo, hey, Paul. Echt waar
1: dan.
3: We allemaal wat meer Paul moeten zijn. Dat zouden we moeten doen. Dankjewel dat we even met jou mochten bellen, Paul. En vooral dankjewel om de wereld een fijnere plek te maken. Salut, hè.
5: Jullie zijn ook bedankt, hè.
1: Yo. Dat was graag gedaan. Dag, vriend.
3: Dag, vriend.
5: Dag.
6: M&M. Wakker worden. Met Robin en Julie. M&M.
3: Ik weet niet of dat wij vrienden zijn.
1: Paul? Ah, wij?

0: jij op dit moment al ingesmeerd? Met zonnecrème?
1: Ik?
0: Ja, jij mag daar ook op antwoorden.
2: Say van nee.
0: Nee?
2: Say van nee.
0: Nergens?
2: Nee, nee, nee, nog niet.
0: Ook niet op je gezicht?
2: Nee, jij wel.
0: Zeker, overal. Ja, het is belangrijk dat je die vraag, misschien het antwoord op die vraag ook even doorstuurt via de app. Want we gaan straks bellen daarover met iemand die daar alles over gaat vertellen. Hoe moet je smeren, waar moet je smeren, hoeveel moet je smeren tegen de zon, hè?
2: Ja.
0: Voor je straks.
2: Ja. Belangrijk.
3: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo.
0: Hoeveel moet je smeren tegen de zon, hè?
2: Ja.
0: Voor je straks.
2: Ja.
3: Belangrijk. Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens. Xina. Info in je winkel of op xina.be.

0: over de temperature. En de gevolgen van de temperature.
1: Warm.
2: M&M. Robin en Julie's ochtendshow.
0: Het wordt vandaag 30 graden met heel veel zon. En een hoge UV-index betekent hoger risico op verbranden. En dat kan schadelijk zijn voor de rest van ons leven, las ik en hoorde ik de afgelopen dagen. Dus het is heel belangrijk dat je goed insmeert. Alleen met welke factor, dat weet ik niet. Mm-hmm. En met welke soort zonnecrème, dat weten we niet. En hoe zit dat met die toxische stoffen en hoe vaak moet ik smeren? Zodat we hebben heel veel vragen en een antwoord op al die vragen krijg je van dermatologe Ingrid van Riet. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Vertel eens, dag Ingrid, wat is de allergrootste misvatting over zonnecrème?
3: Een grote misvatting is nog steeds dat mensen een dagcrème gebruiken met een factor 15 in. En dan denken dat ze eigenlijk heel de dag beschermd gaan zijn. Dat is nog altijd een grote misvatting, vind ik. Uh-huh. Het herhaaldelijk heraanbrengen van de zonnecrème blijft toch ook nog altijd een issue voor sommige mensen. En ja, het überhaupt gebruik van de zonnecrème is nog altijd een vraag die mensen zich stellen van, moet dat wel? En dat is wel spijtig.
0: En bedoel je van het herhaaldelijk aanbrengen van die zonnecrème, bedoel je dan dat je dat om de zoveel meer opnieuw moet om de zoveel uur opnieuw moet smeren?
3: Ja, klopt. De zonnefilters zelf breken ook af onder invloed van het licht. Uh-huh. En het is eigenlijk belangrijk om je optimale bescherming te behouden om toch om de twee

0: à 3 uur uw product terug aan te brengen.
1: Altijd, bij elke factor?
0: Bij elke factor.
1: Ah ja, ja. Oké, dus dat fabeltje
0: het
1: over...
0: Het is eigenlijk belangrijker dan de factor zelf. Stel dat je een factor 30 gebruikt, die is iets minder beschermend dan factor 50, maar daarbij is het ook heel veel belangrijker om het herhaaldelijk aan te brengen in de loop van de dag, als je heel de dag in de zon blijft.
1: Amai, dat wist ik al.
2: Okay, want ik dacht altijd dat dat cijfertje, dat sloeg om de hoeveel tijd dat je moest bijsmeren, maar dat is niet.
0: Ja, je kan inderdaad stellen dat de factor 50 iets langer beschermt, maar dat is nooit een hele dag. Dus de tijd die je nodig hebt om te verbranden gaat natuurlijk veel langer zijn als je een hoge factor smeert, maar dat is nooit een hele dag. Dus eigenlijk wordt er om de 2 uur aangeraden om te hersmeren. Het feit dat je ook wat zweet, dat er stoffen tegenkomen, dat er dingen terug afgeveegd worden, dat je niet altijd de optimale hoeveelheid smeert om die factor 50 te kunnen garanderen, maakt eigenlijk het hersmeren nog belangrijker.
2: Ik had nog juist een vraag over waterproof. Want ik denk altijd, ik ga in het zwembad, ik moet me zeker insmeren, want daar gebeurt het, dat je verbrandt. Ja. En dan heb je zo van die waterproof zonnecrème. Maar spoelt dat er dan ook niet af? Of blijft dat beter plakken?
0: Dat blijft natuurlijk beter plakken, omdat een olieachtige textuur minder makkelijk afwast door water dan door zeep. Dus als je iets smeert wat een waterproof is, gaat er altijd iets meer oliefase in zitten, waardoor de filter iets langer op de huid blijft. Maar ja, na het zwemmen droog je misschien af en is er ook terug een beetje zonnecrème verwijderd. Dus na het zwemmen is het toch ook nog altijd beter om je terug in te smeren. En ook niet altijd te laten opdrogen in de zon.
1: Ah ja, ja.
0: Dat is wel leuk. Dat je druppeltjes eigenlijk ook een sferische structuur hebben die eigenlijk zonnestralen gaan, zoals een lens, gaan focussen.
1: Versterken
0: en
1: ook.
0: Niet zo goed.
2: Ja. Ah, dus wel afdrogen en niet. Het is wel zalig laten opdrogen.
0: Ja,
2: met niet doen.
1: Klopt dat dan dat je voor de rest van je leven schade hebt? Door de zon?
0: Ja, dat klopt.
1: Ah,
0: ja,
1: toch?
0: Dat klopt.
1: Ja, zie je. Want dat las ik ook onlangs, dat het een bruine huid betekent DNA-schade. Dat is misschien wel belangrijk, want iedereen wil graag een bruine huid, zeker hier. Aan onze kanten van de wereld, dus dat is misschien wel leuk om mee te geven. Online zag ik ook, Ingrid, dat er heel veel zon... Ja, er is een soort zonnecrème-movement, of toch anti-zonnecrème-movement. Want mensen die zeggen dat daar veel toxische ingrediënten in zitten, dat slecht is voor ons, maar ook voor de zee en het koraal en zo. Waarop moeten we dan letten om dat te kopen?
0: In de Europese regelgeving zijn er een heel aantal filters die niet meer gebruikt worden. En de moderne goede filters die eigenlijk goed beschermen tegen UVB en UVA, een nieuwe generatie zonnefilters, zijn geen hormoonverstoorders meer. Dus voor ons, voor ons lichaam, gaan die eigenlijk geen schade kunnen berokkenen.
1: Okay.
0: Voor het milieu en de koralen vrees ik dat eigenlijk iedere zonnecrème wel wat schade gaat veroorzaken. Want het zijn uiteindelijk toch allemaal chemische deeltjes. Er zitten ook soms titaandioxide, zinkoxide in. Ik vraag me af of dat goed is voor de koralen. Maar ik heb daar de laatste studies nu niet per se over gelezen.
2: Nou, dus voor ons is het wel... het feit dat het overal circuleert, dat het toxisch is voor ons en slecht voor de mens om te smeren, dat is niet waar. Zeker niet in Europa.
0: Nee, met de nieuwe generatie zonnecrèmes in Europa niet.
2: Oké.
0: Dat zijn eigenlijk oude zonnecrèmes van vroeger, die eigenlijk bijna niet meer gebruikt worden.
2: Oké.
1: Wat is jouw smeerroutine, Ingrid?
0: Als ik een dag vrij heb en ik ben vaak buiten, dan smeer ik 's morgens, maar 's morgens is bij mij rond 10 uur of 10:30. En dan nog eens een keer na de lunch.
2: Dus vooral die frequentie, gewoon veel smeren. En niet denk ik doe het enkel 's ochtends en dan ben ik wel beschermd voor de rest van de dag.
1: Ik heb misschien nog wel een klein extra vraagje voor de mensen die make-up gebruiken. Hoe moet je dat dan doen? Want je kan natuurlijk niet, je hebt een heel gezicht vol make-up, daar dan nog eens zonnecrème op doen. Ik zag zo van die vernevelingen en poedertjes. Helpt dat even goed?
0: Ja. Dat is zeker een goede oplossing. Het enige nadeel is dat je niet goed weet hoeveel je gesmeerd hebt. En dat is heel handig om her aan te brengen terug. Zeker zo'n vernevelaar, zo'n mist is heel handig. Maar je weet eigenlijk niet hoeveel heb ik nu eigenlijk aangebracht. Dus dat geeft ook niet altijd een heel 100% goede dekking van de huid. Het is beter dan niets, maar ideaal is om terug eigenlijk uw zonneproduct te smeren en eventueel uw dagcrème te vervangen door een zonnecrème waar dat je tevreden van bent. Waar je zegt van oké, hier kan ik hier heb ik een goede comfort bij, hier heb ik een goed uitzicht bij. En dat dan eigenlijk ook te hersmeren. Er zijn tegenwoordig zoveel goede texturen die voor ieder huid kunnen dienen. Uh-huh. En die een heel comfortabel gevoel geven om ook terug te hersmeren.
2: Oké. Okay. Ja. Okay. Toppie. Dankjewel Ingrid voor al deze info. Ik ga dat zeker meenemen. Ik beloof het. Twee keer smeren vandaag, minimum. Merci, ja, nog een fijne dag voor jou.
0: Misschien toch nog belangrijk.
2: Ja, zeg maar.
0: Dat het een belangrijke indicatie is om te kijken op het doosje van de zonnefilter dat er ook een hoge UVA-bescherming in zit. En dat staat er eigenlijk ook specifiek op, omdat de gewone zonnecrème eigenlijk voornamelijk UVB beschermend is. Dat is tegen verbranding. Maar voor de huidveroudering en het ontstaan van ook nog huidtumoren is het belangrijk om ook tegen UVA te beschermen. En dat staat specifiek op de tube of op de doos met een UVA met een cirkeltje rond of UVA plus staat er dan bij. Dat is nog misschien nog een heel belangrijke factor.
2: Voilà, ja, een top. Kleine deep dive.
1: Merci Ingrid.
2: Dank je wel.
1: Neem het mee voor de rest van ons leven. Dank je wel, fijne dag nog. Hè.
0: Fijne dag.
1: Yo,
2: alright. Lieve luisteraar, jij gaat sowieso in de zon lopen vandaag. Maar hoeveel ga jij smeren? Waar ga je smeren? Welke factor? Hoe vaak? Kortom, uw smeergedrag. Wij zijn benieuwd naar jouw smeergedrag. Stuur het maar door in de app van M&M.
1: Zeker weten. Maar er komt nu al wat

0: Taylor Swift en Newer and New Year. Daarnet hadden we het over zonnecrème. Met de topdermatologe Ingrid van Riet. Ik onthoud vooral dat je elke factor om de 2 uur moet hersmeren.
1: Ja, of het nu hoger is, is iets langer wel dat het beschermt, maar toch blijven smeren. Heel veel reacties in de app van M&M. Toch wel veel mensen die ook zoiets hebben van... Ja, het brand bijvoorbeeld, ik zit in de vrachtwagen en ik ga dus de hele dag niet smeren. Maar de vraag is, ja, als je daar dan uitstapt... Ik zou precies toch een klein beetje. Het ruikt ook lekker, hè?
0: Het ruikt lekker en het is ook wel gewoon gezond. Ik merk dan weer dat in de app mensen nogal... Ja, ik weet het niet. Zich schamen om zich in te smeren met zonnecrème. Ik weet het niet of het is cool, tussen aanhalingstekens, om je niet in te smeren. Ik weet niet of dat helemaal waar en gezond is allemaal. Moet je een beetje mee opletten allemaal toch wel, hè?
1: Denk het ook. Maarten zegt nog, mijn smeergedrag zijn 2 boterhammen met choco's morgens.
0: Grappig, ja. Natuurlijk, hè.
1: Maar gaat die, ja... En? Dan verbranden en dan achteraf komen klagen.
0: Ja, het is ook de beste anti-aging. Geef het ook gewoon maar even mee.
1: Is dat zo?
0: Ja. De rimpels komen door de zon vaak. Hè.
1: Ik heb al gehoord dat veel mensen dat soms in de winter zelfs doen.
0: Ik doe dat.
1: Is het waar?
0: Ja.
1: En voor de anti-aging of gewoon... Ook voor...
0: Weet je wat een leuke plus is van zonnecrème smeren? Dat je daar een glow van krijgt. Want UV zorgt ervoor dat het de zonnestralen afblokt. Dus terug moet kaatsen. En dat zorgt ervoor dat je mooi glowt in je gezicht.
1: Een kleine tip.
0: Geef dat maar mee. Dat is ook M&M. Nog een leuke tip van Mona ook. Die zegt, ik vind dat er een negatieve connotatie hangt rond zelfbruiner, spray tan en tanning drops. Vind ik ook. Eigenlijk zou dat een beetje meer moeten gepromoot worden, want dat is, denk ik toch ook wel, ik ben natuurlijk geen expert, pakken gezonder dan bakken in de zon.
1: En Matthias zegt nog, smeren is cool, verbranden is voor losers.
0: Dat is wel echt. Dat vind ik ook. Je ziet er dan uit als een kreeft.

0: Heel veel meningen, heel veel zonnecrèmes. Ik stel voor dat we daarna 8 uur nog verder over babbelen. Dat is gezellig.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
4: Solden bij Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando.
7: Knaldi.
8: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
9: Ricci, citroen met framboos.
10: Ricci, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
13: Meti-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
14: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
15: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek. Langdurig zieken laten terugkeren naar het werk blijft moeilijk. Meer dan 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen geen of bijna geen aangepast werk bieden om langdurig zieken te laten terugkeren naar de werkvloer. Dat blijkt uit een studie van preventiedienst Mensura. Het zijn er meer dan 2 jaar geleden en dat ondanks de strengere regels van de overheid die bedrijven het verplichten om langdurig zieken weer naar de werkvloer te helpen. Vooral in kleinere bedrijven is het moeilijk om aangepast werk te voorzien, zegt Mensura.
16: Als je een bakkerij bent met 5 mensen aan het werk, dan zijn er niet zo heel veel mogelijkheden natuurlijk om dat aangepast werk te gaan vinden. En ik denk dat het voorkomen van het probleem in die zin veel belangrijker is voor dat soort bedrijven. Het tweede, denk ik, wat belangrijk is, als we naar reïntegratie kijken, dan denken we automatisch en direct aan terug naar eigen werk. En ik denk dat we ook moeten normaliseren dat terug naar een andere werkplek bij een andere werkgever ook een goede oplossing kan zijn.
0: Er zijn zo'n 585.000 langdurig zieken in ons land. Een test om borstkanker bij alle vrouwen jonger dan 50 op te sporen is niet echt nodig. Dat zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Vandaag kunnen vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de 2 jaar een gratis mammografie of borstonderzoek laten doen. Maar dat uitbreiden naar jongere en ook oudere vrouwen levert weinig extra gezondheidswinst op, zegt het kenniscentrum. Er is dan meer kans op overdiagnose of vals alarm en onnodige stress. In West-Vlaanderen zijn er de voorbije 3 maanden 8,5% meer appartementen verkocht dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de notarisbarometer. Ook in de rest van ons land zijn er meer appartementen verkocht. De verkoop van huizen bleef min of meer stabiel. In West-Vlaanderen is er vooral aan de kust meer verkocht, zegt de notarisfederatie.
17: Met al datgene wat er momenteel gebeurt in het Midden-Oosten, zie je dat heel wat mensen toch minder geneigd zijn om naar bepaalde landen daar een tweede verblijf te kopen. Ook het klimaat speelt daar een stukje een rol, denk ik. De extreme temperaturen in het zuiden van Europa. En dat maakt dat de Belgische vastgoed aan de Belgische kust daar zijn graantje van meepikt.
0: In het Midden-Oosten hebben de Verenigde Staten en Iran elkaar afgelopen nacht opnieuw aangevallen. De VS zegt dat het zo'n 90 doelwitten in Iran heeft aangevallen. Daarbij zijn zeker 4 doden gevallen. Iran zegt dan weer dat het 4 militaire basissen van de VS heeft aangevallen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De VS en Iran hadden afgesproken om elkaar 60 dagen lang niet aan te vallen en te onderhandelen over een vredesakkoord. Die gesprekken staan op pauze omdat de Iraanse religieuze leider Khamenei vandaag begraven wordt. Maar of de gesprekken daarna nog verder gaan is niet duidelijk. En morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het goed dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
18: Ik denk in de wedstrijden waar we niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral wouden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: Straks is er de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Het wordt zonnig vandaag met wat stapelwolken en tot 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm vanaf zaterdag tot 33 graden.
19: Dat is warm. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je een kwartier. In beide richtingen aan de werken in Mechelen-Noord. Op de binnenring rond Brussel verlies je 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En tot slot nog file rijden richting Brussel op de E429 vanaf Halle tot de ring rond Brussel. Ook 10 minuutjes.
20: M&M.
21: Wakker worden.
20: Wakker worden.
21: Met Robin en Julie's ochtendshow.
19: Zometeen een nieuwe voicemail die jij misschien hebt ingesproken. Als je nog niets hebt nagelaten, bel ons nog rap op 0800 63 222. 0800 63 222.

0: Sky Full of Stars. Over die zonnecrème, hè. Ach ja, die zonnecrème.
1: M&M. Robin en Julie's ochtendshow.
0: Een hele goede morgen, welkom op deze toch wel zeer warme donderdag 9 juli. Het wordt bijna weer toch zo'n 30 graden, dus smeer je zeker in vandaag. Daarnet nog een paar tips gekregen van topdermatologe Ingrid van Riet. Namelijk elke factor 30, 50, 20, wat heb je allemaal, moet je om de 2 uur hersmeren. Uit het water komen, zwembadzee en zo, dan, dat betekent dat je je meteen moet afdrogen, want water kan de schade van de zon versterken op je huid, dus water zorgt dan ervoor dat dat zo'n soort van lensje is en dan kan dat erger worden. Mm-hmm. En de nieuwe generatie zonnecrèmes in Europa is niet schadelijk voor onze huid.
2: Voilà, ook veel berichten in de app van M&M. Lien die zegt, zonnecrème smeren, dat zit sowieso in mijn dagelijkse verzorging, winter en zomer. Ik doe mijn gelaat, ook mijn handen. En in de zomer smeer ik ook nog eens mijn volledige lichaam in. En dan een berichtje. Ik weet niet of die persoon wil dat haar naam voorlezen, dus ik geef haar even een schuilnaam. Zonnestraaltje, die stuurt... ik smeer het hele jaar door, maar ook met dagcrème en dergelijke, die ook nog een beetje beschermt. Dat komt omdat ik 1 keer als tiener zo verbrand ben geweest op dag 2 van mijn vakantie, dat ik naar de lokale arts moest. Ik had paarse benen. Gevolg was 2 weken lang alle zon moeten vermijden en gigantisch veel pijn. Mijn vakantie was om zeep en sindsdien smeer ik als een pro. Dat is the hard way to learn, hè?
0: Amai, dat zal wel. Swat, ja, dus die zonnecrème. Ik hoop dat we daar wat mensen mee geholpen hebben.
2: We gaan het meemaken.
0: We hebben ook nog een prachtige voicemail ontvangen van jou, lieve luisteraar, en van een paar vrienden van de show. Zullen we samen luisteren wat er daarop binnengekomen is?
2: Graag.
1: Dit is de voicemail van Robin en Julie. U heeft 3 nieuwe berichten.
3: Hey Robin en Julie, jullie favoriete luisteraar Alexander hier. Ik ga vandaag zwemmen in de Wilsbergen. Allee, veel plezier met de prank al straks. Het gaat weer een goeie zijn. Doei! Oh, kak, ik zwem in de strandbal vergeten.
1: Bericht bewaard. Volgend nieuw bericht.
4: Hallo, vandaag is het mijn verjaardag. En ik word vandaag 12 jaar. En ik heb er heel veel zin in. En ik ga vandaag ook gaan zwemmen. Dus ik heb heel veel zin in vandaag.
2: Right.
4: Dag.
2: Yo.
1: Bericht bewaard. Volgend nieuw bericht.
5: Hallo, Robin en Julie. Nonna Tjolle hier. Wat leuk dat ik nu met jullie wakker word. Want ik zit hier dus nu aan zee met Hallo Kroket. En vandaag komt Hakim langs. En ook wat duiven blijkbaar. Er zitten geen meeuwen, maar het zijn dus duiven. Allee, bon, ik ga zwemmen. Doei.
1: Bericht bewaard.
2: Ja, Wadde. Nonnetjolle. Ongelooflijk. Wie deed die duif na? Dat vraagt me wel af.
0: Ja, dat was geen echte duif, duidelijk.
2: Oh, zeker geen echte duif. Er zijn veel mensen die denken dat die voicemail dus niet echt werkt, hè? Dat het allemaal fake is, maar dat is niet waar. Als jij nu je telefoon neemt en je tikt het nummer in, dan kom je rechtstreeks daarop uit. 0800 63 222.
0: Probeer het en laat een leuk berichtje na voor ons. Voilà.
2: Gemoed.
0: Als je durft.

0: En over die Robin gesproken, die is geboren met een krant in zijn hand. En dat is goed nieuws voor jou, lieve luisteraar. Dan hoef jij vandaag helemaal geen krant open te doen. Je hoort het nu gewoon live op de radio.
1: Ja, er stond iets in over phishing. We waren er nog over bezig begin deze week. Namelijk dat de banken met een actieplan zijn gekomen. Valasse, die hebben geluisterd. Ja, om dat een beetje tegen te gaan, om wat veiliger te bankieren. We gaan richting slow banking. Dus dat is eigenlijk iets goed. Oh. Dat alles niet zo super snel instant gebeurt. Als je transacties doet en zo. Dus slow banking is eigenlijk om wat veiliger ermee om te springen. Dus dat er minder transacties zouden gebeuren met zo instant betalingen, meer met overschrijvingen. Dat als je je limiet zou willen verhogen, hè, zo je limiet van hoeveel dat je mag overschrijven, dat pas ingaat na 4 uur. Dus dat daar een tijd tussen zit.
0: Oké, dat is wel goed. Dus eigenlijk gaan we de snelheid van de technologie was een beetje onze grote valkuil en dan gaan we nu even een stapje in terugzetten.
1: Ook wel goed, want begin deze week werd nog gezegd dat als je wordt opgelegd, dat er heel vaak een tijdsdruk is van koop nu de korting en koop nu of je krijgt niet min 200 euro. En ja, als je dan alles wat trager moet doen en als de limietverhoging langer duurt, wie weet dat dat wel helpt. Ook It's Me, dat gaat ook strenger worden. Dat moet je nu ook, daar gebeurt het ook vaak. Hè, dat je It's Me gebruikt op een platform dat niet goed is.
0: En, dat niet goed is?
1: Ja, dat ze dan al je gegevens hebben. Dus als je gefished wordt, rustig.
0: Ja, daar krijg je paniekjes van.
1: Ja, dat begrijp ik. Maar het gaat dus strenger beveiligd worden. Extra lagen. Om jouw
0: paniek. Wel leuk, ja, dat ze dan toch...
1: Dat ze luisteren.
0: Goeie dingen doen. Ja, luisteren zeker.
1: Goed, dat ze luisteren. Dus dat was één nieuwsje. En dan zou ik even een totaal andere richting willen uitgaan. Van de bankensector naar mijn favoriete gezin. Ons favoriete gezin uit de Vlaamse showbiz.
0: Namelijk
1: de Gorissen.
0: Ah ja. Eigenlijk Pfafs. Gekend als de Pfafs, maar ook ondertussen als de Gorissen.
1: Voilà. Meer bepaald over twee deeltjes ervan. Namelijk Shania en Kelly. Die zijn fantastisch. Die hebben een podcast samen. Die heet Even onder ons. En dat is wat het is. Het is even onder hun twee dat ze babbelen over dingen.
0: De vaste luisteraar.
1: Voilà. Ik kijk naar de snippets online. En vind ik ook heel leuk. En ik zag dus eentje verschijnen van Shania. En ze begint met te zeggen... Ik kon even iets controversieel zeggen. En dan weet je, de gaat komen. Dus even, als er kindjes mee in de auto zitten of aan het luisteren zijn... Ja. De komende 32 seconden worden wel intens. Het gaat over... Ja, het is iets controversieel. Dus oortjes dicht.
0: Ja,
1: geniet.
0: Zijn oortjes dicht. Oké.
2: Ik ga weer iets heel controversieel zeggen. Hè. Ik haat festivals. De muziek. Waar zijn mijn meezingers? Hallo, ik wil kunnen dansen, ik wil kunnen zingen, ik wil kunnen springen. Dat gaat niet op oemf. Dan, ik ben eens naar een festival geweest, zonder daar meer te poseren dan dat ze daar stonden te dansen. Als ik ga feesten of ik ga naar een concert, dan ben ik daar voor de muziek. Ik ben daar niet om met mijn tetten in een bikini top te staan en foto's te nemen voor Instagram te zeggen, oh my god, ben ik zo aan het amuseren om dan een bol te steken om verder te feesten, kunnen feesten.
0: Maar heeft ze gelijk ergens?
1: Ja, ze haalt zeker iets aan, denk ik, dat mensen wel herkennen.
0: Ik herken het alleszins. Ik vind het ergens wel herkenbaar.
1: En welk stukje ervan?
0: Eigenlijk allebei. Ik ben sowieso anti-drugs. Sowieso. Ik vind dat echt grote bullshit, maar daar gaat het nu even niet over. Daar kan ik 3 uur over doorpraten. Maar ik heb het ook over... Ja, festivals gaan vaak inderdaad niet meer over de muziek. Heel veel mensen gaan daar omdat ze uitgenodigd worden door een brand die daar ook staat met een standje. En dan maken ze daar heel veel reclame voor online op hun socials. En dan gaan die niet naar wie er daar staat op te treden.
1: Ja, dus meer voor het evenement, de gebeurtenis.
0: En dat is leuk ook, hè. Dat is leuk, een festival is leuk. Ik ben ook een festivalmeisje, maar ja, ook wel voor voornamelijk de muziek.
1: Om naar de muziek te gaan.
0: En ik betrap mezelf er eigenlijk ook op dat als ik nu begin ik al na te denken wat ik ga aandoen op Pukkelpop. En ik vind dat, dus het is ook een beetje waar, ik draag er dan ook aan bij misschien, maar dat is niet zo fijn dat je daarover moet nadenken een maand op voorhand, hè.
1: Tuurlijk, maar op zich mag ook allemaal, hè, als je dat leuk vindt om maar kleren aan te doen. Maar ik begrijp het, het is misschien dan minder echt zo core over de muziek. Maar ik ben benieuwd, want ja, het is wel ook, ik vind dat heel tof om naar festivals te gaan. Natuurlijk heel veel mensen, denk ik, maar zijn er ook anti's? Je mag altijd Shania's eigenlijk, die dat herkennen. Ja. Als je ook een Shania'tje bent, laat het weten in de app van M&M Festivals. Ja, nee, waarom? Let's talk about it.

0: Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh cool!
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
5: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
6: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
7: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
6: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
8: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
6: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
9: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
6: Luister, lees en kijk nu alles van het nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: Moet je voorstellen, je staat op een festival. Het is warm, maar zo niet te warm.
1: Okay.
0: Je hebt toch een beetje het windje van een tent zo, en aan de uitgang. Hm? En je hoort dit.
1: Meezinger, hè?
0: Dat is de meezinger. Ah ja. Shania Goris. Dat ben jij niet, dat weet ik natuurlijk. Maar die had het daarnet. Nee, niet daarnet. Je kon dat daarnet horen op de radio. Ze had het in haar podcast met haar mama, Kelly Pfaff, in Even Onder Ons, over het feit dat ze dat niet zo leuk vindt, festivals. Omdat er geen meezingers zijn, onder andere.
1: Ja, en nog een paar andere kleurrijke redenen. Dat het zo'n beetje te veel een event wordt. Dat mensen niet gaan voor de muziek, maar om foto's te nemen.
0: Ja.
1: In een blote... Ja, bon. Ze zei het zelf heel kleurrijk. Dag Evelien, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben jij het daarmee eens, Evelien?
2: Over de muziek en dergelijke? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik heb gewoon zoiets van... Ha, heel die mensenmassa op elkaar geduwd. Duwen, trekken, zweet, dat bier, drank op uw morsen. Ach, nee.
0: Ja.
2: En niet direct weg kunnen, moest er iets gebeuren. Ach, nee, ja. Dank je.
0: Snap ik eigenlijk ook wel. Sommigen doen zelfs pipi in een flesje die vooraan staan en dan smijten ze dat flesje in de massa.
1: Dit heb
0: ik al heel veel gezien.
1: Nooit gehoord.
0: Nog nooit gezien. Maar ja, jij denkt dat dat drank is, maar dat is...
1: Is dat geen bier?
0: Ja, soms wel, maar ik heb ook al mensen, mannen en vrouwen...
1: Echt?
0: Mensen in het algemeen. Ja, pipi zien doen in een flesje.
1: Oh. Londen, Joel.
0: Ja, een beetje verdraagzaamheid mag wel natuurlijk. Hè. Maar het is natuurlijk ook herkenbaar wat je zegt, Evelien. Je doet dan geen festivals.
2: Oh, ik heb dat eigenlijk nog nooit gedaan. Gewoon om dat feit. Ja,
0: ja. Maar ja. Dat mag, hè?
1: Tuurlijk. Dat mag zeker, maar...
2: Als ik naar toe ga ook, maar veel mensen zijn... Kijk, ik direct pas in die nooduitgangen. Stel dat er iets gebeurt, dat ik direct weg kan.
1: Snap ik. Gewoon je niet dwingen, Evelien. Maar ik dacht nu wel, je zou wel eens kunnen gaan, bijvoorbeeld, en echt van op een afstand. Je hebt sommige festivals dat je echt een grote wei hebt, dat je echt niet helemaal in de mensenmassa moet. En dat daar dan ook nog wel best veel ruimte is. Misschien een keer beginnen met een kleiner festivaletje.
0: Zeker.
1: Bijvoorbeeld.
2: Ah, maar dat heb ik al gedaan.
1: Ah, de kleinere wel. Gewoon zo de grote blaften
2: nog
1: niet.
2: Nee, kleinere niet, maar wel zo een keer ook werker, de zijkanten, een keer lopen langs tentjes dergelijke. Dat heb ik al wel eens gedaan. Dat zijn nog te veel mensen.
1: Nog te veel mensen.
0: Ja, maar de grote hebben wel de vele mensen natuurlijk. Misschien, allez, we gaan u opnieuw niet verplichten.
1: Nee.
0: Maar mocht je toch zo op een dag opstaan en denken, tja, ik heb wel een beetje zin in het festival vandaag. Zo kleintje is wel aan te raden. Waar het rustig is. Je doet wat je wilt, Evelien.
1: Tuurlijk.
0: Merci om het te delen.
2: Dat is niet.
0: We gaan hier naar Lier. Shawnee.
3: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat vind jij van die mening van Shania Goris?
3: Ik snap haar wel. Want ik heb die vibe ook al gevoeld op een Tomorrowland. Maar ik vind het festival toch iets leuker als in een club gaan feesten.
1: En wat vind je daar toffer aan?
3: Ja, dat is buiten. Je kunt nog naar de kraampjes kijken terwijl je muziek luistert. Je moet niet altijd op één plek blijven staan. En in de club word je overspoeld met ogen op u. En op een festival is dat allemaal niet zo.
0: Ja, nee, dat is ook wel waar eigenlijk. Eigenlijk heeft iedereen gelijk altijd.
1: Nee, dat is niet waar. Niet altijd.
0: Ja, sommige ministers bijvoorbeeld niet.
1: Nee, zeker.
0: Maar,
1: De geur van gras vind ik ook beter dan de geur van plakkerige dingen. Zo van een wei, hè.
0: Ah, zo. Ik dacht, ja, want je hebt ook... Als ik denk aan een festival, denk ik aan andere geuren van die...
1: Ah, nee. Maar echt zo van... Echt zo dat je de wei en de ondergrond en de buitenlucht en...
0: Ja.
1: Ah, ik heb er al zin in.
0: Ja, dat is wel tof. Het heeft... Ja, opnieuw, iedereen heeft gelijk. Iedereen doet wat men wilt. Iedereen heeft gelijk. Iedereen
1: Zeker.
0: Moet gewoon stoppen met pipi doen in een flesje en dan...
1: Dat is niet tof.
0: Gooien. Stop daarmee. Er is een speciale plek in de hel voor mensen die dat doen.
1: Klopt. En mensen moeten daarvan van wenen ook, hè.
0: Wenen?
1: Ja, mensen moeten daarvan wenen van pipi. Gelijk Aaron Blommaert. Tranen van goud.
0: Heb je dat nu echt gezegd?
1: Ja, van tranen van
4: goud. Ik tel de dagen.
0: Dag, Shawnee. Zonder jou
2: hier.
0: Als je nu luistert, Aaron.
1: Dat is een vriend van mij.
0: Oei, ja.
1: Goeie kop, hè.

0: pipi gaan, dit nummer.
1: Nee, nee, maar...
0: Maar door u, hè?
1: Ja, kom, we gaan verkeer. Ik heb zin in verkeer.
0: Ja, oké. Okay.
2: Indy zei het ook, hoe doe je een nummer voor goed naar te kloten? Gewoon erop een kaart het laten aankondigen. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je 20 minuten in beide richtingen aan de Werken in Mechelen-Noord. Op de E17 in Deinze door een ongeval op de linkerrijstrook 10 minuten extra. Maak daar een reddingstrook.
0: Iets over 8:30, Melina, wat zijn de hoofdpunten?
3: Aangepast werk voorzien voor mensen die langdurig ziek thuis zijn, dat is niet zo evident. Voor meer dan 4 op de 10 bedrijven in ons land lukt dat niet. Zeker voor kleine bedrijven is dat heel moeilijk. Er zijn de voorbije 3 maanden meer appartementen verkocht in ons land dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Zeker aan de kust is er meer vastgoed verkocht. En in het Midden-Oosten hebben de VS en Iran vannacht elkaar weer aangevallen. De tweede dag op een rij, ondanks de gevechtspauze.
0: Dat weertje vandaag, hoe gaat dat zijn?
3: Wel, we krijgen zon en ook wat stapelwolken vandaag en we halen tot 31 graden.
0: Dat is veel smeren
3: en veel drinken. M&M.
0: Rate the song. Ja, bij voorkeur water natuurlijk, hè, drinken. Binnen een dikke week begint Tomorrowland. Over festivals en pipi en zo gesproken. Nee, is niet waar natuurlijk. Tomorrowland, leuk festival. Mm. Als je er ook bent voor de muziek, uiteraard. Onze Rate the Song zit helemaal trouwens in die sfeer. Rate the Song van deze week... Dag, heet Sola. Is van Henri PFR, de Brusselse DJ en producer. Tot nu toe doet hij het zeer goed. Zeker met die 30 graden, 31 graden vandaag. Is het een soort muziek dat je wil horen, toch wel, hè? Brengt je in de vibe. Of hij nog eens doorgaat, dat beslis jij, uiteraard, lieve luisteraar. Dus nu jouw punten op 10 voor Sola van Henri PFR.

0: Hela, hela, hela. Det var Sola van Henri. Van Henri Pever. Veel mensen die daar berichten over sturen, die daar meningen over hebben. En op een goede manier. Amai zeg. Anne zegt... Vakantie. En dan 5 dansende vrouwtjes erachter. Dat is trouwens Anne Michel. Ik was verkeerd. Maar hier, Henri Pever heeft zelf gestuurd.
1: Dat is niet waar.
0: Jawel, zie. Henri Pever. FR. Die is, jawel, want zijn e-mailadres staat erbij.
1: Och, bonjour, Henri.
0: Die stuurt die stuurt dies.
1: Allee, jongen.
0: Maakt. Dat doe je niet. Hans zegt niet helemaal wat we zouden verwachten van ons Henrike, maar perfecte zomervibes met een cocktail in het zonneke op een festival of op een beachbar.
1: Wat wel te verwachten van Henri, vind ik, hoor.
0: Wel zomers, maar misschien, ja, het is misschien zo niet bonke bonk.
1: Ah, ja.
0: Goed, hè. Gerry zegt 10 op 10, dikke 10 nog van Marleen ook. Ruben zegt, ik heb het al heel de dag de tekst in mijn hoofd. Sorry, Hola, hola. Thomas, nog 10 op 10. Dat blijft er maar binnenkomen. 8 op 10. Henri PFR heeft geantwoord en hij zegt... Ah, yes. Merci, Henrike, merci.
1: Bonjour, kus.
0: Maar dus, hoeveel krijgt Henri? In totaal? Ja, ja. 8,5 op 10. Hela, goed gedaan, Henri. Met onze complimenten.
1: Dat hij doorgaat, hè?
0: Zometeen bij Brahim. Sola, sola.
1: A holiday vibes. Sola, sola.
0: Stuurt hartjes nu.
1: Zeg, amai, hey. Huur de kamer, ik wil het twee.
0: Hey, hey.
2: Lokerse feesten. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Op de Grote Kaai in Lokeren. Met Lost Frequencies. Pommelien Thijs, The Cooks.
3: En Oscar and the Wolf. Xavier Rudd.
2: Greg David.
3: Tom Odell.
2: Zwanger Regie.
3: En Netsky.
2: Tickets en info. Lokersefeesten.be.
3: Samen met M&M.
4: Adventure is everywhere.
5: Het is solden bij AS Adventure.
6: Solden bij AS Adventure.
5: AS Adventure.
6: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
5: Ik weet het.
6: Zeg het dan.
5: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
6: Sorry.
5: Dus niks.
6: Allee, jong.
5: Korting tot min 70%.
6: Procent.
5: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
4: AS Adventure. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare...
7: Dorso. Ergonomisch slapen.
8: M&M live.
5: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
6: Sorry.
5: Dus...

0: ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
1: Amai, schoon.
0: Ja, ja.
1: En dat paste binnen jullie budget?
0: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
1: Mm, slim.
0: Prachtige keuken, hè?
1: Ja.
2: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.

0: Nee.
1: Ah.
2: Typisch. Welkom bij het gênantste moment van de show. Dat wil toch wel iets zeggen hier bij ons. Eén van ons, Robin of ik, moeten live op de radio een prank call doen. Ja, wij zijn inderdaad 12 jaar, maar dat is leuk. Het innerlijke kind houden wij levend. Wie we moeten bellen en wat we moeten doen, dat bepaalt onze prank call expert Alexander Klaus. Hij heeft opnieuw een berichtje ingesproken. Zullen we nu samen ontdekken wat we moeten doen?
0: Graag.
2: Oké. Okay.
0: Denk ik.
3: Hey Robin en Julie, een nieuwe dagje, een nieuwe prank call. Dus dat betekent ook een nieuwe opdracht. De opdracht is bel naar de kapper de koep en vraag voor een koep dan blanche. Ik ben heel benieuwd naar hun reactie.
2: Dat is echt een kleine mennis eigenlijk, hè?
0: Ja, er zit een soort van... Er zat even iets duivels in zijn stem.
2: Ja.
4: Oh, ik ben benieuwd.
2: Nu moet het dit doen. Ja.
0: En wat? Dus wat moeten we nu doen? Ah ja, dus we moeten bellen naar een kapper Koep.
2: Ja.
0: Moeten we dat al vinden eerst?
2: En een mopje dan maken en zeggen... Yo.
0: Het is van een koep dan blanche.
2: Poedoemt.
0: Heel gênant. Dus ja, jij mag kiezen, lieve luisteraar. Ons lot ligt in jouw handen. Robin of Julie. Wie moet het doen? Stuur het nu in de app van M&M.
2: Ja. Je weet wat je moet doen, hè?
0: Je weet het. Ik ga het niet meer zeggen.
2: Nee, ik ook niet.
0: Je mag zelf wel kiezen.
2: Ja. Er zijn wel gevolgen.
0: Feel free, hè?
2: Mijn naam stuurt, zijn er gevolgen?

0: kapperszaak Coop en bestel een Coupe Dame Blanche. Dat is behoorlijk gênant, toch wel?
1: Absoluut.
0: Maar wie moet dat doen live op de radio, Robin of Julie? Dag Tina.
1: Dag Tine.
0: Tina.
2: Hallo, goedemorgen. Tina.
1: Hey. Ja. Tina. The one and only. Ja. Tina, jij stuurt een berichtje in de app van M&M voordat je gaat zeggen wie het moet doen, dat jouw klanten kappers zijn.
2: Ja, klopt. Dus ik ben vaktechnisch medewerker of educator voor een kappersmerk.
1: Oké. Okay.
2: Ik weet niet of ik kappersmerk mag noemen.
1: Nee, niet doen. Nee.
2: Nee, oké. Okay.
1: Ofwel.
2: Oké.
0: Okay. Tina mag doen.
1: Ah, ja, jij mag
0: wij
1: doen.
0: Wij mogen dat niet.
1: Wij mogen het niet herhalen.
0: Ja.
2: Ah, oké.
1: Okay. Zeg maar.
2: Dus ja, ik werk voor Lanza. Het is een fantastisch kappersmerk. Het beste merk ter wereld.
1: Ja, het is goed. Het is goed, ja.
0: Tina.
2: Maar ik ben eigenlijk wel in vakantiemodus. Ik bel vanuit Spanje.
1: Mag
2: ik? Tijdens mijn loopje van 7 kilometer.
1: Hola. Ah, jij staat nu even stil.
2: Ja, ik sta even stil.
1: Perfect.
2: Aan een mooie golf.
1: Schitterend.
2: Perfect uitzicht.
1: Schitterend. Zeg maar Tina, dus je kent kappers. Ja, eerst en vooral, wie moet het doen? Zeg het maar.
2: Ja, Robin, ik kies, ja.
1: Super. Oké, dank u Tina. Maar jij kent dus de kappers. Heb jij een idee hoe dat ik dat kan aanpakken, die mop? Want ja, dat is gewoon eigenlijk een stoeme mop. Iets leuk, een ijsbreker om mee te beginnen? Een eerste vraag of zo?
2: Misschien welke koepers dat ze aanbieden.
1: Goed idee. Let's go.
0: Dag Tina. Hè.
1: We gaan naar kapper Koep bellen. Ergens in Huppel de Pup. En we bellen nu.
0: Oké. Okay. Tina, zijn de 7 kilometer voorbij of moet je nog verder lopen?
2: Ik moet nog 2 kilometer. Ik wacht even.
0: Ze wacht.
1: Je wilt dat even horen, dat snap ik.
0: Goed. Klaar?
1: Ja, helemaal, helemaal.
0: Tot ze bieden, Tina.
1: Waar zitten we? West-Vlaanderen. Ja, perfect.
3: Goedemorgen met
1: Deborah. Goedemorgen met Gaëtan. Hier spreek ik met de kapper Coop.
3: Ja.
1: Ik had een vraag. Het is een beetje een grappige vraag. Maar wat is nu zo momenteel als de populairste Coop voor man? Ik ga trouwen, het is dat mee.
3: Het is een beetje van alles. Of dat is gewoon een kort, of dat ligt eerder meer als de mullet kant heb.
1: Ah ja, die mullet, ik heb dat al gezien. Dat is zo lang van achter, die mullet.
3: Ja, inderdaad.
1: Maar is dat voor de trouwen, dat is zo niet een beetje roer voor als van die mullet staan toen?
3: Oh ja, je moet inderdaad een beetje op je trouwfoto staan, like dat je een beetje ziet.
1: Nu is het bij mij eerder ten nu aan lange, ik heb zo'n lange kruil, ik eigenlijk. En kun je mullets met kruilen ook doen?
3: Ja, zeker.
1: Oké, okay, goed. Zeg, ik ken hier zo online het wel de vrij speciaal gezien van Coop, vrij specifiek van benamingen. Ik weet niet of dat je er dat aan, een Coop Dame Blanche.
3: Oei, dat kan ik niet.
1: Kan je dat niet?
3: Een
1: Coupe Dame Blanche. Dus D-A-M-E, spasje, B-L-A-N-C-H-E. Dame Blanche.
3: Oh,
1: nee. Ga je Google doen wat voor dit in online? Dus Coupe, lijkt je ondernomen. Dan Dame, D-A-M-E, spasje, B-L-A-N-C-H-E.
3: Maar dat is een crème,
1: hè. Tijdens Coupe Dame Blanche, het was een mopje. Sorry mevrouw, ik ben op de radio. Hallo, goedemorgen.
3: Hallo.
1: Hey, het is met Robin en Julie van de radio.
0: Hey, ja. Dag mevrouw.
1: Ja, hey, sorry, het was een kleine prank call.
3: Ja, oké, ik pees het lekker.
1: Maar merci wel voor het advies over de mullets en zo.
0: Ja, ik vind het...
3: Ja, nee, kijk, voilà, ideaal.
0: Zo professioneel. Misschien nog even je naam en nog eens de kapperszaak herhalen als beloning, vind ik wel.
3: Ik ben Deborah van Wallen en ik heb kapsalon Die Coop in Diksmeide.
1: Hoppa! Allen daarheen. Vriendelijker vindt je ze niet.
0: Merci, hè.
3: Ja, geen probleem.
1: Salut.
3: Met plezier.
0: Ja, goed gedaan, allebei. Tina, content?
2: Ja, ik ben heel content. Robin heeft dat fantastisch gedaan.
0: Voilà.
1: Dank
0: ook applaus.
1: Super, dank
0: je. Je kunt dan weer gaan lopen nu, hè.
2: Ja, nu ga ik terug. Ben terug op mijn effen gekomen. Ik kan er terug weer tegenaan.
0: Ja, heel goed. Merci, Tina. Yo.
2: Groetjes uit Spanje. Doei.
1: Doei. Maar dat en een crème, meneer.

0: Onze fantastische Nina Black, DJ Nina Black, ook oprichter, was een groot succes. Ik zag daar mensen in de lucht springen zelfs. Wie was het daar? Acid?
1: Eerlijk, was erbij.
0: Eerlijk, ja, kunt die goed nadoen, hè?
1: Nee, heel slecht.
0: Nee, dat is niet waar. Eerlijk, allemaal.
1: Sorry. Veel West-Vlaams in deze show.
0: Maar die klinkt niet West-Vlaams, hè?
1: Zwaar, dat is een beetje...
0: Sorry, dat is een eigen taal, hè? Sorry. Ik heb ook sorry gezegd.
1: Legend.
0: Sabiet.
1: Ze biedt nog meer West-Vlaams in deze show. We sturen soms filmpjes naar elkaar door.
0: Ja.
1: Zoals veel vrienden. Ik heb jou iets doorgestuurd. Een legend. Een jonge man uit West-Vlaanderen die klinkt zo.
2: Zo iedereen, vandaag zijn we bij Frazy Woman. Dat is hier de banen van Ieper naar Dexmere, net buiten home. Dan kom je met je auto of met je velo. Je mag ook te voet. En hopelijk kom je een keer naar Frazy Woman.
0: Dat is geweldig, hè?
1: Dat icoon zo meteen live op je radio.
0: Zalig. Kijk er nu al naar uit.
1: Ik ook.
0: Oei, wat gebeurt er nu? Huh?
1: We mogen daar nog wat extra over zeggen, denk ik. Er was iets technisch, maar geen probleem. Maar
0: dus heb je gedaan?
1: Nee, ik heb niks gedaan. Dus nog leuk om mee te geven. Die man is minder dan 10, denk ik.
0: Minder dan wat?
1: 10 jaar oud.
0: Ah, jaar.
1: Minder dan 10 jaar.
0: Shit, wat is er hier nu aan de hand?
1: Nee, niks, maar de reclame gaat beginnen, maar die heeft het wel warm met de zomer. Dus die komt nu pas. Dat is pijtig.
3: Zijn solde bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solde bij Zalando.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
6: Yellow! Zin in een onvergetelijke dag aan zee? Kom op 19 juli naar de familiedag Kids at the Pier in Blankenbergen. Geniet van een dag vol muziek en plezier met optredens van de Catnet Band, DJ Catnet en K3. Beleef familiedag Kids at the Pier samen met het hele gezin. Meer info op blankenbergen.be/familiedag.
7: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnet Rappers van Hallo Kroket. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
8: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens. Xina. Info in je winkel of op xina.be. Go
9: Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai,

0: Aangepast werk voorzien voor langdurig werklozen lukt niet altijd. Meer dan 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen geen of bijna geen aangepast werk bieden aan langdurig zieke werknemers. Dat zegt preventiedienst Mensura. Het is een stijging van 6% tegenover 2 jaar geleden. En dat ondanks strengere regels van de overheid die bedrijven verplichten om langdurig zieken weer naar de werkvloer te helpen. Maar bedrijven moeten meer begeleiding krijgen, want de nieuwe regels zijn complex, zegt Mensura.
1: Dat is toch ook wel een risico, denk ik, in die hele nieuwe wetgeving. Als men gaat focussen op de hele administratie en men maakt daar een heel complex gegeven van, dan wordt het voor veel werkgevers op den duur het doel vooral het voldoen aan de regelgeving en minder echt werken naar dat einddoel dat echt belangrijk is. Mensen die mogelijkheden hebben op een duurzame, goede manier terugbrengen naar werk of liefst vooral voorkomen dat die mensen uitvallen.
0: En ik zei eerst langdurig werklozen, maar dat moet natuurlijk langdurig zieken zijn. Er zijn zo'n 585.000 langdurig zieken in ons land. De voorbije 3 maanden zijn er in ons land 1,5% meer woningen verkocht dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Vooral appartementen waren populair. De verkoop van huizen bleef min of meer stabiel. Dat blijkt uit de notarisbarometer. Maar tegenover de eerste maanden van dit jaar daalde het aantal transacties wellicht, zegt de notariskoepel.
2: Dat is wellicht het gevolg van de verhoging van de rentevoeten van de hypothecaire kredieten, die duidelijk al een lichtremmend effect begint te krijgen op die vastgoedmarkt. En dat zagen we heel duidelijk in dat tweede trimester van dit jaar.
0: Oekraïne heeft opnieuw 2 Russische olietankers aangevallen in de zee van Azov. Dat is een belangrijke bevoorradingsroute voor het schiereiland de Krim dat door Rusland bezet wordt en ook voor andere bezette gebieden in het zuiden van Oekraïne. Oekraïne blijft ook olieinfrastructuur in Rusland aanvallen. Daardoor zijn er brandstoftekorten ontstaan. Rusland heeft daarom nu ook de uitvoer van diesel verboden tot eind deze maand. En morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Een speciale wedstrijd voor doelman Thibaut Courtois, want hij speelt al jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid en hij woont in Spanje. Maar dat zal morgen geen rol spelen, zegt hij.
3: Ik woon er al 11 jaar, dus dat is natuurlijk al een hele tijd. Maar ja, uiteindelijk blijf ik Belg. Natuurlijk is voor mij Spanje wel mijn tweede thuis. En zal ik waarschijnlijk ook naar mijn carrière blijven wonen. Ik heb ook 2 kinderen die meer Spanjaard zijn dan Belg. Maar uiteindelijk, morgen zijn die niks België dat telt.
0: Vanavond is er de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Veel zon, ook wat stapelwolken en tot 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag tot 33 graden.
4: M&M.
5: Wakker worden.
4: Wakker worden.
5: Met Robin en Julie's ochtendshow.
6: Zometeen een West-Vlaams icoon op je radio. Hij hangt hier al bijna klaar bij ons. Maar Elton John, die komt ook nog langs. Ja, die gaat een liedje zingen over het feit dat hij nog recht staat.
7: Echt?
6: Ja.

0: Voilà, zijn bezoek van Elton John in de show. Hebben we het dan ook gehad. Klinkt heel goed live, hè?
1: Top. Net zoals op de plaat.
0: Toch nog zo, hè, op die leeftijd. Still standing, hè. Dat is wat hij zelf zegt. Elton John, maar nu... Hoho.
2: Robin en Julie's ochtendshow.
0: Goedemorgen, lieve vriendjes van de ochtendshow. Het is exact 8:08. Het wordt 30 graden vandaag, dus vergeet geen zonnecrème te smeren. Dat is heel belangrijk. Water drinken, heel veel. En straks krijg je nog prachtige muziek voor tijdens het werken, mocht je aan het werk zijn. Muziek die jij zelf kiest. En ook Robin heeft weer prachtige muziek gemaakt. Een strandballade waar je een strandbal mee kan winnen. Ongelooflijk.
3: Zo is dat. En dan is er nog iemand, een prachtig iemand, die momenteel zeer viraal aan het gaan is. Het is een 9-jarige man met een passie voor aardbeien. Gisteren nog naar jou doorgestuurd, Julie. Het gaat over de kleine Germain. Wat doet hij? Die maakt reclame voor aardbeien. Hij doet dat niet zomaar, maar hij doet dat in mogelijk echt het sappigste West-Vlaams dat ik ooit gehoord heb. Als je het nog niet zou gezien hebben, ook zonder beeld klinkt het fantastisch.
4: Zo iedereen, vandaag zijn we bij Frazy Woven. Dat is hier de banen van Ieper naar Dexmere, net buiten home. Dan kom je met je auto of met je velo, je mag ook te voet. Dan kom je hier, Harry, zet je auto hier. Dan hou je deuren naar daar, naar de container. Bij dat eerste raam ga je het zien, kan je daar bestaan. En hopelijk kom je een keer naar Frazy Woman.
0: Ongelooflijk eigenlijk, hè?
3: Ik ben een klein beetje starstruck, want we hebben hem aan de lijn. Germain, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja. Oh my god, daar is hij.
3: Fantastisch, legend. We zijn grote fan van jou, Germain, je mag dat zeker weten. Ja. Maar vertel eens, hoe zijn ze bij jou gekomen? Hoe ben je daarin gerold?
5: Mijn zus is echt de baas van Frazy Woman en ik wou een filmpje maken voor haar aardbeienterras.
0: Oké. Okay. Oh, zeg, amai. Zeg, en wat vind je zelf van aardbeien of van frezen? Wat vind je dat zelf ook heel lekker?
5: Wel, hier...
0: Ja.
5: Hier zijn ze echt de beste. Ik zou er blijven kunnen dan eten, maar soms wil je ook wel een keer stoppen met alles te eten.
0: Dat is wel mooi. Dat is waar. Je bent in de video dat we zagen online. Germain, ben je verkleed als een aardbei? Is dat niet super warm, zo'n aardbeienpak?
5: Dan, ja, het was wel warm. Ja. Het was ook een warme dag.
0: Ja, je moet er wat voor over hebben. Ja. Ongelooflijk, je bent... Echt letterlijk de beste reclame ooit. Want kijk, we zijn erover bezig op de radio, dus het werkt. Voor wat zou je nog graag reclame maken? Welk bedrijf mag jou bellen?
5: Voor jullie.
3: Ah, voor ons?
0: Wil jij voor ons reclame maken?
5: Wil ik nog een keer iets zeggen?
3: Ja, zeg ik hier iets, Germain? Wat ga je zeggen?
5: Hallo iedereen.
3: Oh, wacht, Germain. Jij gaat reclame maken voor ons op de radio. Jij meent dat. De legend, het icoon. Wilde jij dat voor ons doen?
5: Ik ga dat voor jullie doen.
3: Oh, mensen, zet uw radio luider, want een legend, Germain, gaat voor ons reclame maken. Julie, zet uw hart open.
0: Het staat zeker open, al heel een tijd voor hem.
3: Germain, hier ga je.
0: Doe maar.
5: Ja. Hallo iedereen, vandaag zien we hier bij Robin en Julie in de show. Dat zijn twee toffen op M&M. Ze draaien schone liedjes af. En ze zeggen ook waar dat je niet in de file kan staan. Ook een clusterjukje naar M&M.
3: Yay! Dat is wel echt waar, wij doen het allemaal, hè.
0: Dat is wel echt waar, niks was gelogen. En nu gaan wij, denk ik, ja, nu gaat heel de wereld naar ons luisteren.
3: Eindelijk!
0: Germain, echt waar, jij bent echt zo goed, op deze jonge leeftijd al. Dank je wel.
5: Ja. Oh ja. Alsjeblieft.
0: Je bent nog van de zomervakantie. En van alle aardbeidjes, maar niet te veel, hè.
5: Ja.
0: Salut!
5: Salut!
0: Salut.
3: Ik heb al met grote namen gebabbeld, maar dit was toch wauw.

0: Savan met je kont. In dit nummer.
1: Savan met je kont?
0: Ik heb dat nu nergens gehoord eigenlijk.
1: Savan met je kont. Nou, Kenneth, ja? Dat is dan denk ik toch jouw verbeelding, zijn beste vriend. Goed, we hebben een paar vraagjes voor iedereen die luistert. Je mag luid op antwoorden op de volgende vragen. Ben je aan het werk? Wil je graag een liedje horen? Toppie, en dan mag je nu tot slot allemaal samen luid antwoorden op deze vraag. Welk lied mag dat zijn?
0: Oké, we hebben dat niet gehoord. Dus jij mag het toch voor het zekerste even doorsturen in de M&M-app. Een liedje voor alle werkende mensen. Titel, artiest, nu meteen en graag in de M&M-app.
1: Wacht wel, je hebt nu zo echt... Je hebt mensen om de bel te doorprikken. Dat was jij, dat stemmetje.
0: Wat? Dat was Dirk.
1: Was dat Dirk? Was hij Dirk van Lied? Want ik hoorde zo'n lied dat hij zei. Zo. Shakira zou Dirk aanvragen.
0: Ja, die shake nog wel een keer met zijn heup.
2: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte gaat diep.
3: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
4: Ik heb totaal geen kinderwens, nooit gehad.
3: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
5: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
2: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
3: Nu op VRT Max.
6: Ze zijn officieel geopend.
7: This is a muscle van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
8: De genomineerden, die zijn er al.
9: Nu nog de zomerhit.
8: Wie wint VRT Zomerhit?
9: Dat bepaal jij.
8: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
9: Het is pas echt zomer met...
6: Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco.
10: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
11: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
10: In Libelle naar...
11: De vijf beste looks van nu.
10: In Feeling of naar...
11: De hotste adresjes in je buurt.
10: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Haal diep adem, stijg boven alles uit... en laat de spanning van je afglijden.
11: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be. Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
12: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
13: Krevel.
14: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 5%.

0: krijgen zelfs foto's van mensen die aan het werk zijn. Zalig. Goedemorgen iedereen.
1: Robin en Julie's ochtendshow.
0: Hallo, met welke werkende mens spreken wij? Hallo? Evi?
2: Hallo.
0: Ah, daar ben je. Goedemorgen, Evi. Ja. Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben aan het werk.
0: Ja, wat ben je aan het doen?
2: Ik ben op dit moment een analyse aan het maken van onze, de sociale media die we gebruikt hebben het afgelopen jaar.
0: Oh! Ah, in het algemeen van jullie bedrijf, niet van de wereld.
2: Nee. Zo groot zien we het niet. Het is veel kleiner, ja.
0: Ah, oké. Mag ik vragen welk bedrijf dat dan is?
2: Het is niet echt een bedrijf. Ik werk voor de studentenraad van KU Leuven.
0: Oh, oké. Wacht. En jij moet een analyse maken van wat de KU Leuven gedaan heeft online?
2: Nee, niet KU Leuven zelf, maar de studentenraad. Hoe onze posts het gedaan hebben het afgelopen jaar. Welke veel likes kregen, welke veel bekeken worden. Om zo een beetje onze strategie te plannen voor volgend jaar.
0: Oké, en vind je dat leuk?
2: Ik ben meer grafisch opgeleid, dus dat vind ik leuker. Maar dit hoort er ook bij. En als het maar ondersteunt, is allemaal prima.
0: Dat vind ik goed. Dit hoort er ook bij. Dat zegt eigenlijk alles, hè. Wat vind je het leukste aan je job?
2: Het grafische werk. Uitnodigingen maken, banners voor die in Leuven opgehangen worden of zo. Dat vind ik super.
3: Zeg, nu op dit moment, de scholen zijn klaar, hè, mensen zijn met verlof. Is het dan zo wat rustiger bij jou, Evi?
2: Ja, het is heel rustig ook, omdat het team van dit jaar is aan het uitbollen en stoomt het team van volgend jaar klaar. Dus nu is het zo'n beetje een overgangsperiode.
3: Geniet ervan. Uitbollen, dat is het beste dat er is, zeker met dit weer. Welk lied mogen wij voor jou draaien tijdens het uitbollen?
2: Voor ons mag dat zijn I Got a Feeling van de Black Eyed Peas.
0: Ah, voor ons. Voor wie nog?
2: Ja, we zijn met twee hier. Ik heb mijn collega Daphne hier.
0: Ah, en Daphne en jij willen graag de Black Eyed Peas horen om dan samen op tafel te gaan dansen, toch?
2: Het zal rond de tafel zijn, maar het idee zal hetzelfde zijn.
0: De rond is er ook goed. Hier is Daphne, Evi, begin maar te dansen.
2: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Jo, tada.
3: Rond de tafel.
0: Ga jij er dan op nu, Robert?
3: Ik ga er ook rond gaan, denk ik.
0: Oh, sorry. Ja.

0: dat je zou denken. Dit is een Nederlandstalig nummer. Niemand die Engels spreekt kan dit meezingen en kent dat. Maar...
1: niets is minder waar.
0: Iemand wel, hè?
1: Louis Capaldi.
0: Ja, voilà.
1: Ja, die zei het op Rockwerchter hier, een kleine geluidsfragment. Ja, voilà, dus hij kent het, maar heeft dan toch zoiets van... hè. Dat is mijn muziek hier. Op de weg.
0: Okay.
1: Veel dingen die gebeuren op de E17 tussen Kruisum en Deinze. Door een eerder ongeval zijn daar 25 minuten extra bijgekomen. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je 20 minuten in beide richtingen aan de Werken in Mechelen-Noord. Staat 20 minuten file op de N16 richting Sint-Niklaas tussen Heffen en Tisselt door Werken. Op de binnenring rond Brussel nog een kwartier trager tussen Groot-Bijgaarden en Machelen. En tot slot op de buitenring 20 minuten tussen Strombeek en Anderlecht door een defect voertuig.
0: Fans van ballen. Strandballen. Straks. Wow. Walking on the... met Paul op het strand. En Julie.

0: over Robin Keijaert.
1: Nee, jij hebt de grotere mond.
0: Sorry? Pardon?
1: Ja.
0: Jij? Ik over Rihanna.
1: Nee, niet dat Rihanna, dan ik.
0: Maar jij zegt tegen mij dat ik een grote mond heb.
1: Groter dan ik, hè. Jij bent toch meer de ruder, nee?
0: Ja, zeggen mensen dat?
1: Ik weet niet of mensen dat zeggen. Ik heb dat gevoel, ja. Ik weet het toch niet.
0: Ja, nu is het hier. Er zijn nog 12 strandballen.
1: Dat is weinig.
0: 12 ballen. Je hebt 12 apostelen en er zijn 12 ballen voor op het strand. Om weg te geven, 1 van die 12 kan van jou zijn. Lieve luisteraars, ze zijn limited edition. Heel exclusief. En het is echt niet moeilijk eigenlijk om er eentje te winnen. Je moet de strandballade van Robin kunnen raden. Je ging vandaag een liedje zingen, Robin, dat perfect bij deze dag past, zei je gisteren.
1: Yes, als artiest is het altijd belangrijk om een beetje rekening te houden met wat er speelt. Heb ik ook gedaan met deze song.
0: Dus, hier komt de strandballade.

0: maar ik kwam even binnen.
1: Van welk liedje was dit de prachtige, emotionele, Engelstalige variant, versie?
0: Dank u.
1: Titel mag je nu sturen in de app van M&M.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed. Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs.

0: nog rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: M&M Live.

0: fear.
1: Collega.
2: Robin en Julie's ochtendshow.
0: Een hele zonnige zonnecrème. Goedemorgen voor jou. Het is donderdag 9 juli. Maar vooral een zonnige crème. Goedemorgen. Oh, ja, ik kan het zelf niet zeggen. Voor jou, Lana. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Robin en Julie.
0: Heb jij al zonnecrème opgedaan?
3: Nee, of mijn dochter wel, maar mijzelf nog niet.
0: Ah, goed, dat is typisch, die mama's altijd aan die kinderen denken en nooit aan zichzelf. Maar je wilt graag een strandbal winnen. Is dat dan wel voor jezelf of is dat ook voor je dochter?
3: Dat is om te delen, hè, om samen mee te spelen.
0: Goed. Perfect. Ja. Het was belangrijk, want dit was de strandballade. Nog even laten horen. Ja.

0: Mijn lievelingsstuk is het laatste stuk. Niet omdat het stopt, maar gewoon omdat het mooi klinkt. Ilana, van wie was dit het originele nummer? Titel en artiest.
1: Mooi weer vandaag van Bart Kael.
0: Mooi weer vandaag van Bart Kael. We gaan even kijken of dat wel klopt.
2: Ja, is dat juist, dat weet ik.
0: Even graven in het geheugen van Robin Keijaert.
2: Fantastisch gedaan, Lana.
0: Strandbal voor jou en je dochter.
2: Ben je blij?
1: Ja, heel blij. Dank u wel.
0: Ga je die gebruiken?
1: Ja, zeker.
0: Waar?
1: In het Fréjus.
0: Oh, het zuiden van Frankrijk.
2: Ah, jij kent dat?
0: Ja, wij gingen daar vroeger ook altijd naartoe.
2: Leuk.
0: Dat is zo bij Nice en zo toch ook, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, oh, het is dat. Oh, nu ben ik jaloers, hè?
2: Ja, geniet ervan. Ga je met de auto?
1: Ja, we gaan met een bevriend koppel en onze mannen gaan met de motto en de vrouwen en de kinderen gaan met de auto.
0: Wauw, vind ik zalig. Vind ik echt zalig.
2: Oh, daar rijden die zo naast jullie.
1: Nee, we gaan die niet zien. Die gaan ver voorop rijden, denk ik.
2: Waaghalzen. Voorzichtig, voorzichtig. Alleen maar je kan al een kind de strandbal laten opblazen. Hè. Dat is leuke bezigheid tijdens de rit.
1: Dat is een fantastisch idee.
2: Zou doen.
0: Heel goed, proficiat ermee. Ja, en deze moeten we natuurlijk draaien nu. Groetjes daar aan iedereen. En ook in Fréjus.
1: Dank je wel, dag.
2: Amai, voel maar kriebelen in mijn buikje.
0: Ja, ik zie het.
2: Zalig lied, hè, dit.
0: Ja, zeker. Ik vond jouw versie ook mooi en zalig.
2: Maar originals, dat is moeilijk.
0: Hier is de OG, Bart Kael. Ik

0: Purple Rain. En good luck, babe. Om maar te zeggen dat reclame werkt. Berichtje van Xavia. In de app.
1: Klopt, ze zegt, ik ben net gepasseerd aan Frazy Woman. Als je dat niet meteen kent of zo. Er is een West-Vlaams icoon, de 9-jarige Germain, die heeft daar reclame voor gemaakt op Instagram. Viraal filmpje.
0: Nice.
1: We hadden hem in de show en die maakt plots reclame voor deze show.
0: Ongelooflijk, dat klonk zo.
2: Hallo iedereen, vandaag zijn we hier bij Robin en Julie en de show. Dat zijn twee toffen op M&M. Ze draaien schone liedjes af. En ze zeggen ook waar dat je niet in de file kan staan. Ook een clusterjukje naar M&M.
1: Top, hè.
0: Alleen maar waarheid ook, hè.
1: Ja, het verkeer. Wij doen dat, hè.
0: Dat is, ja, jij doet dat, hè. Ja. Je doet dat goed.
1: Oh, dank u. Merci. Je hebt nog een leuk weetje over broeken.
0: Zeg, ik zag daar van alles. Mensen vallen door broeken van de Zara. Ik weet niet of ik dat veel mag zeggen. Die winkelnaam, ik heb dat nu één keer gezet. Het begint met gezegd. Ik zag dus dat er heel veel, voornamelijk vrouwen die de broek hebben gekocht. Zo'n soort, ja, het is nu zo de it-broek, een losse broek voor in de zomer. Echt heel fijn en zo. Alles kan gewoon lekker wapperen en waaien. Het is een lange, wijde broek, maar zo lang dat die vaak te lang is voor iedereen, waardoor dat iedereen valt. Een vrouw uit Ierland, een kniefractuur. En die zat tijdelijk in een rolstoel. Oei, iemand anders die gevallen is. Die haar teennagel moest laten verwijderen achteraf. Heel veel blauwe plekken aan de ellebogen en aan de knie. Het is ongelooflijk, je moet oppassen.
1: Oh my god. Ja. En het ligt niet aan de maat. Het is niet dat die een te grote maat hebben gekocht.
0: Ah, wel, wat ik altijd doe bij zo'n viraal nieuws, Robin, als journalist, kan ik dat wel meegeven. Ik haal het naar de comments.
1: Ja.
0: Naar het volk. Ik ben een mens van het volk. Klopt. En ook iedereen unaniem. Kop dan gewoon je maat. Ja, oké. Maar dan de reactie daarop ook weer. Het was mijn maat, maar gewoon te lang. En ik snap wel, je gaat niet voor elke broek naar iemand die dat dan gaat aanpassen. Ook. Dus, en dat is ook wel waar. Dat is ook wel een beetje cool om te lange broeken te dragen nu. Dat is zo wat Balenciaga-achtig.
1: Ah, ik weet het, ik heb ook een
0: te lange broek. Ook afgetrapte jeans is cool, zo gezegd.
1: Hè?
0: Ja, dat is echt waar.
1: Afgetrapte jeans?
0: Ik zie dat op de catwalks, Robin. Kan
1: het maar wat is er nog allemaal verzin?
0: Ik ga er niet mee akkoord. En hij is ook blijkbaar veel te breed.
1: Ja.
0: Dus dat hij echt gewoon, hè, dan blijft het overal hangen. Je kunt dan ook blijven hangen en zo klinken en zo vallen. Hè. Allee, het kan maar gebeuren. Ik wil het maar meegeven dat mensen bij ons hier die nu luisteren zeker niet vallen.
1: Voilà.
0: En daarom zijn wij de beste show ever.
1: Ja, wij zorgen ervoor dat je niet valt. Ah, hier zijn de twee copains samen. Martin en Ed. Martin Garrix en Ed Sheeran. Met Repeat It. 20 jaar aan gewerkt aan dit lied.
0: Echt?
1: Dus luisteren. Stay for the night. Mooi. Dat is, ja.

0: Town Road.
1: Lil Nas X.
0: Mooie muziek.
1: Zometeen een mooie Brahim. Speciaal voor jou. Morgen, beste vrienden. Sowieso Roy Duvels. Sowieso.
0: Oh my god, het gaat gebeuren. Dat is juist.
1: Ja, morgen is die wedstrijd.
0: Mm.
1: Bij ons kan je terecht vanaf 7 uur voor Full Supporter Vibes. Dat promisen wij hier nu live. Promised. Pinky.
0: Wat dat deo.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
1: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be. Adventure is everywhere.
2: Het is solden bij AS Adventure.
3: Solden bij AS Adventure.
2: AF Adventure.
3: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
2: Ik weet het.
3: Zeg het dan.
2: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
3: Sorry.
2: Dus niks.
3: Allee, jong.
2: Korting tot min 70%.
3: Procent.
2: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
1: AS Adventure.
4: Een heel goedemorgen, het is 10 uur.
1: 14
4: uur. Dit is Melina Verbeek.
5: Aangepast werk voorzien voor langdurig zieken lukt niet altijd. Meer dan 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen geen of bijna geen aangepast werk bieden om langdurig zieken te laten terugkeren naar de werkvloer. Dat blijkt uit een studie van preventiedienst Mensura. Het zijn er meer dan 2 jaar geleden en dat ondanks de strengere regels van de overheid die bedrijven net verplichten om langdurig zieken weer naar de werkvloer te helpen. Vooral in kleine bedrijven is het moeilijk om aangepast werk te voorzien, zegt Mensura.
6: Als je een bakkerij bent met 5 mensen aan het werk, dan zijn er niet zo heel veel mogelijkheden natuurlijk om dat aangepast werk te gaan vinden. En ik denk dat het voorkomen van het probleem in die zin veel belangrijker is voor dat soort bedrijven. Het tweede, denk ik, wat belangrijk is, als we naar reïntegratie kijken, dan denken we automatisch en direct aan terug naar eigen werk. En ik denk dat we ook moeten normaliseren dat terug naar een andere werkplek bij een andere werkgever ook een goede oplossing kan zijn.
5: Er zijn zo'n 585.000 langdurig zieken in België. De Rode Duivels bereiden zich in Los Angeles voor op hun WK-kwartfinale tegen Spanje van morgenavond. Het voetbalveld aan een universiteit in LA waar ze normaal gezien zouden trainen zag er wel niet goed uit, vertelt Tom Boudeweel van Sportza.
7: Ze hebben gisteravond gezien dat dat trainingsveld niet echt te goed was met de putten. Het zag er ook heel droog uit. En dus hebben ze gevraagd om vandaag richting het complex te trekken van LA Galaxy, waar ze ook getraind hebben voor de groepswedstrijd, de tweede. En dat mocht.
5: Vanavond is er de eerste kwartfinale op het WK voetbal. Die gaat tussen Frankrijk en Marokko. Oekraïne heeft opnieuw 2 Russische olietankers aangevallen in de zee van Azov. Dat is een belangrijke bevoorradingsroute voor het schiereiland de Krim dat door Rusland bezet wordt. En ook voor andere bezette gebieden in het zuiden van Oekraïne. Oekraïne blijft ook oliefabrieken in Rusland aanvallen. Daardoor zijn er brandstoftekorten ontstaan. Rusland heeft daarom nu ook de uitvoer van diesel verboden tot eind deze maand. En juni was de warmste maand die West-Europa ooit heeft meegemaakt. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur was 20,74 graden. Dat is ruim 0,2 van een graad meer dan juni vorig jaar. Tijdens de recente hittegolf hebben verschillende West-Europese landen de hoogste temperaturen ooit gemeten. Wereldwijd was juni de op 1 na warmste junimaand ooit. De hoge temperaturen zijn mee het gevolg van hogere temperaturen in de oceanen. En dat komt dan weer door het weerfenomeen El Niño. Vandaag veel zon bij ons en ook wat stapelwolken en tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven ook zonnig en warm vanaf zaterdag tot 33 graden. M&M.
4: Ja, vrienden, aanwezig. Een heel goedemorgen. We gaan deze donderdag samen knallen met Meteor. En vooral als je aan het werk bent met The Business van Tiësto.

Meteor, nooduitgang. Nou, hopelijk vindt hij de ingang vooral, want hij wil heel graag op die finale terechtkomen van de VRT Zomerhit. Zaterdag 29 augustus staat nu nog tussen de 20 genomineerden. Stemmen kan ook op Meteor uiteraard via VRT Max of op ons M&M-kanaal. Op VRT Max kan je ook alles vinden. Vrienden, we gaan samen terug naar de 90's nu met Hanson en...

0: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Solden bij Zalando.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh cool!
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
6: Eggo Keukens.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
9: 30 ideeën voor pastaschotels
8: in Libelle Lekker naar
9: de 5 beste beleggingen van het moment
8: in Trends of naar
9: Belgische politiek achter de schermen
8: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetrappers van Hallo Kroket. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
11: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
12: Serieus?
11: Ja, ja. En het is weer nee.
13: Nee tegen BTW?
11: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
12: Nee, nee.
11: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
12: Gelijk wij.
11: Wat gaan we doen?
12: We gaan gaan, hè.
11: En wat mogen we niet vergeten?
13: Ons kortingkaart van 5%.
12: Voilà.
14: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
16: Oh nee, onze buren zijn er ook.
17: Maar vent, wat een chique mobiel ons daar.
16: Een chique wat?
18: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
16: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tijdsetje.
19: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
18: Ja, charmant. Maar bezit dat maar eens.
19: Massa, zonneschone lounge set.
17: Mo, hij komt ook van de Weber.
19: In Gent of deze?
18: Maar nee, in Tongeren.
19: Nu solde bij Weber.

Ik ben mee met onze Benoit in Mallorca. Op de weg. Ik zie het in de app van M&M. Aan het genieten van M&M. Terwijl we hier aan het cruisen zijn in Mallorca dan nog wel. Kijk, dat is de sterkte van die app. Hey, veel plezier daar, vrienden. Als je nu vakantie aan het vieren bent of hard aan het werken bent, net zoals onze vriend Dave, dan wens ik je heel veel succes. En ik zorg voor goede muziek van Sienna Spyro, One Direction. Maar eerst Bebe Rexha en...

0: Ja. Die kan zingen, hè. Shanna Spyro, Die on this Hill. Zometeen, mocht je onderweg zijn, een perfecte cruise song. Shut Your Eyes van Snow Patrol. Maar eerst dus op die weg, buitenring rond Brussel. Daar vertraag je zo'n kwartier tussen Groot Bijgaarde en Anderlecht naar Brussel. 10 minuten erbij op de E429 bij Halle. E19 naar Antwerpen komt er 20 minuten bij tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Antwerpse ring dan richting Nederland. Zij bij Antwerpen-West 2 rijstroken dicht door een ongeval. En op de E19 richting Breda. Daar is het voorbij Brecht. Uitkijken voor een dekzeil op de linker rijstrook.
1: M&M. The official sound of summer. The official sound of summer. Rahi.

schijfken heb. Zefke is keukens in elkaar aan het boksen. Succes, vriend. En Elodie stuurt lekker vanuit Ibiza. De groetjes van Elodie, Matthias en Alex, die van daaruit aan het meeluisteren zijn. Vrienden, veel plezier. Een klein beetje jaloers ook wel. Nu Reggie en Jake Reese.

0: alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
7: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, dus de komdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
10: Ja, ik heb geen inspiratie.
9: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
10: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
12: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
13: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot een derde van je keuken cadeau.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.

0: go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: M&M Live.

Ja, toch ook een belangrijk bericht in de app van M&M. Ons Vicky is samen met Benoit op reis. En wil toch even shout-out doen naar die twee oudste zonen die er voor de eerste keer niet bij zijn. Fijne werkdag daar. En merci om voor de hond en de kat te zorgen tijdens onze vakantie. Hey, zo moet dat. Goed bezig, zoontjes. Go, go.

0: Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
1: Ontdek de Tomorrowland Academy. Met gloednieuwe cursussen voor DJ's en producers. Van beginner tot pro. Leer de beste tips en technieken van topartiesten. Krijg feedback van experten en verbeter jouw skills. Zet je eerste stappen richting de grootste stages ter wereld. Ga naar academy.tomorrowland.com en start vandaag nog.
2: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Goedemorgen, het is 11 uur.
5: 14 uur.
4: Dit is Melina Verbeek.
6: Club Brugge is een stap dichter bij een nieuw stadion. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep tegen de omgevingsvergunning verworpen. Club had die vergunning voor een nieuw stadion al 2 jaar geleden al gekregen. Maar 20 buurtbewoners gingen in beroep omdat ze onder meer vrezen voor verkeersoverlast. Dat beroep is nu dus verworpen. Ze kunnen wel nog naar het Hof van Cassatie trekken. Club laat weten dat ze dit jaar al willen beginnen te bouwen. En in het seizoen 2028-2029 in het nieuwe stadion willen voetballen. Het dossier over een nieuw stadion voor clubs sleept al bijna 20 jaar aan. In Limburg wordt binnenkort een volledig autonome zelfrijdende wagen getest op de autosnelweg. Een technologiebedrijf uit Sint-Truiden heeft de toestemming gekregen om hun technologie te testen op de E313 en de E314. Het verschil met andere zelfrijdende auto's, zoals bijvoorbeeld Tesla, is dat de bestuurder bij deze auto niet mee moet opletten, vertelt ingenieur Louis Jacobs.
7: Deze rijdt eigenlijk op het stuk van de snelweg volledig autonoom. Je zou dus niet meer moeten opletten op wat de auto exact doet. En kan je gewoon naar links kijken, je kan naar rechts kijken, je kan eigenlijk iets doen. En daarbij ligt het grootste verschil momenteel tussen Tesla en ons.
6: Sinds begin juni zijn zelfrijdende Tesla's toegelaten op de openbare weg in België. De bestuurder moet wel op elk moment kunnen ingrijpen en blijft verantwoordelijk. De Mechelse seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij werd 8 jaar geleden op een assizeproces veroordeeld tot een levenslange celstraf. Hij verkrachtte en vermoorde 2 vrouwen en probeerde ook nog 2 anderen te doden, onder wie tv-actrice Veerle Eikermans. Hardy is gestorven op de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge na een slepende ziekte. Hij was 64. En bij de aanvallen van de VS op Iran de voorbije 2 dagen zijn al 14 doden gevallen en 78 mensen gewond geraakt. Dat zegt het Iraanse ministerie van Gezondheid. Door de Amerikaanse bombardementen is er op dit moment ook geen treinverkeer meer tussen de Iraanse hoofdstad Teheran en de stad Meshed. Daar wordt vandaag de Iraanse religieuze leider Ali Khamenei begraven. De VS probeert die begrafenis te verstoren, zegt Midden-Oosten-kenner Leo Quarta.
8: Heel veel gelovigen zullen per trein graag naar die stad toe gaan om dat mee te maken. Dat de Amerikanen uitgerekend die spoorlijn hebben geraakt en dat het treinverkeer dus ernstig verstoord is, dat is natuurlijk wel een hele grote stap van Amerika. Dat je een begrafenis van de opperste leider in feite onder breekt. Dat zal de Iraniërs heel boos maken.
6: Veel zon en wat stapelwolken en tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag halen we tot 33 graden.
4: We gaan deze donderdag samen knallen met ja, echt feel-good songs. Van Another is Dua Lipa, Raining Season. Hey.
9: The official sound of summer.
10: M&M.

Another 54 Ultra. Talk to you. Dat is geweldig, hè? René uit Dendergem die maakt zich klaar voor een dagje Antwerpen. René, veel plezier daar in Antwerpen. Hey, trouwens, het is ook wel een beetje uitkijken naar de grote WK-finale volgende week zondag 19 juli. Want dan, ja, wie daar staat weten we niet. Wie optreedt weten we wel. Vandaag nog bekendgemaakt. Justin Bieber die komt af. Shakira ook. Madonna en BTS. Dat is crazy, hè? Nu Justin Bieber.

0: €99. Lunch Garden.
1: Adventure is everywhere.
2: Het is solden bij AS Adventure.
0: Solden bij AS Adventure.
2: AS Adventure.
0: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
2: Ik weet het.
0: Zeg het dan.
2: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
0: Sorry.
2: Dus niks.
0: Allah, jong.
2: Korting tot -70%.
0: Procent.
2: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
1: AS Adventure. Krevel.
3: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
1: Krevel. Leef beter. Zin in een onvergetelijke dag aan zee? Kom op 19 juli naar de familiedag Kids at the Pier in Blankenbergen. Geniet van een dag vol muziek en plezier met optredens van de Catnet Band, DJ Catnet en K3. Beleef familiedag Kids at the Pier samen met het hele gezin. Meer info op blankenbergen.be/familiedag.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
7: In Libelle naar...
8: De 5 beste looks van nu.
7: In Feeling of naar...
8: De hotste adresjes in je buurt.
7: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
1: M&M.

Kijk, kijk, onze Tibe is 14 jaar en stuurt in de app van M&M dat hij meehelpt in het bedrijf van mama en papa om zelf wat centjes te verdienen. Tibe, goed bezig, maat. En goede smaak ook. Want zometeen Michael Jackson en Miley Cyrus, eerst deze somber. You

0: aan het demonteren, zegt Wout, 14 jaar. Wout, veel succes daar, vriend. En als je de weg op moet, ook daar veel succes. 1.19 naar Antwerpen, komt er een kwartier file bij tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. Antwerpse ring, daar 10 minuutjes richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Deurne. Op andere plaatsen in Vlaanderen enkel wat lichte vertraging. En op de E411 naar Namen nog is er door een brandend voertuig een half uur file bij Jean-Blou.
1: Brahim.
2: Amen.

Spijtig nieuws, vrienden. Spijtig nieuws. Je hebt het misschien ook al gelezen op 14 nieuws. Bonnie Tyler is helaas overleden. Familie en het team van Bonnie die hebben dat bekendgemaakt. Gisteravond is ze gegaan in een ziekenhuis in Portugal. Sukkelde al langer met de gezondheid. We zijn weer een icoon kwijt, maar de muziek... Ja, die blijft onsterfelijk en blijft door en voortleven uit de 80's, hè. Deze klepper, Bonnie Tyler.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Eerst naar het kruidvat en dan de zon in. Nie, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...

0: Deals, de korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
1: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mechalodon. Info en tickets op walibi.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: M&M Live.

Wat een schuif dit, hè. Het beste van alles is van onze Last Frequency, hè. Live it on! M&M. Kijk, echte Warriors op dit moment. Onze Wout, 13 jaar, die is ook serieus aan het gaan daarin. De groetjes aan de broer, Tibe, die aan zee vakantie aan het vieren is. Kijk.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Ad Inferos. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
9: Ah, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Ah, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken je dit? KBC? Beweegt met je mee.
10: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
11: Xina.
10: Info in je winkel of op xina.be.
12: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
13: Een heel goedemiddag, het is 12 uur. Dit is Stijn de Voort.
14: Club Brugge kan beginnen bouwen aan een nieuw stadion. Na meer dan 20 jaar is er een beslissing over het nieuwe stadion van voetbalclub Club Brugge. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep verworpen van 20 buurtbewoners tegen de omgevingsvergunning. Steffi Mellevede legt uit wat dat concreet betekent.
15: Wel, het betekent zeker een grote oef bij Club Brugge dat na ruim 20 jaar wachten eindelijk dit jaar nog kan beginnen te bouwen. De club had in 2007 al de eerste plannen voor een nieuw stadion, maar de eerste locaties stuitten op veel protest en bleken niet haalbaar. 2 jaar geleden kreeg Club dan toch een vergunning voor een nieuw stadion op de Olympiasite, vlak naast het huidige Jan Breydelstadion. Alleen vreesden enkele omwonenden daar onder meer de verkeersoverlast. Het zijn hun klachten die nu verworpen zijn. De vergunning is dus wettig.
14: De buurtbewoners hebben ondertussen al laten weten dat ze verdere juridische stappen zullen ondernemen. Aan het begin van de zomervakantie waarschuwt de douane ervoor dat je vanuit landen buiten de Europese Unie niet zomaar alles mag binnenbrengen in ons land. De douane controleert daarop samen met het Federaal Voedselagentschap zeker op risicovluchten vanuit bijvoorbeeld Afrika. Onder andere voor voeding zijn er strengere regels en dat is nodig, zegt het Voedselagentschap.
16: Het lijkt onschuldig, zo'n souvenir dat je kan opeten, maar eigenlijk breng je zo onbedoeld bepaalde insecten of ziekten mee naar België. Wij nemen die producten in beslag en die worden vernietigd. Wij kunnen echt geen risico's nemen dat er bepaalde ziekten of insecten ons land zouden binnendringen.
14: De rechtbank van Leuven heeft een man van 31 veroordeeld tot 14 jaar cel voor een gewelddadige aanval op zijn ex en haar moeder in Geetbet. In september vorig jaar drong hij de woning van zijn ex-vriendin binnen. Hij bond haar vast en bracht haar 63-jarige moeder 50 messteken toe. De man is schuldig bevonden aan poging tot moord en foltering. Naast een celstraf moet hij ook een voorlopige schadevergoeding van €10.000 aan elk slachtoffer betalen. En de Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden in Portugal. Ze was 75 jaar. Tyler verkocht miljoenen platen wereldwijd. En ze is vooral bekend van deze wereldhit Total Eclipse of the Heart.

0: Tyler werd in april dit jaar nog geopereerd aan een geperforeerde darm liever. Daarna raakte ze in coma en vorige maand ontwaakte ze daaruit. Haar toestand leek eerst stabiel, maar vorige nacht overleed ze dan toch. Het is warm en zonnig tot en met maandag met temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend gaan we richting 33 graden op sommige plaatsen. Aan zee is het telkens wat frisser. M&M.
1: Genomineerd voor een VRT Zomerhit. Stemmen kan via het M&M-kanaal van VRT Max. Maxime Babette, hoe dan ook.

The Door, Teddy Swims. Als je zo'n concert weer herbeleven op Rockwerchter, check zeker vast VRT Max. Kan je het allemaal herbeleven. Dat is echt, echt de moeite. Vrienden, hey, ik heb je nodig. Want alleen jij beslist mee of we hier een song meer of minder laten horen op M&M. In Rate the Song geef je letterlijk punten op 10 en je ongezouten mening in de app van M&M bij het horen dit keer van de nieuwste van Henri PFR. Sola, zeer benieuwd of hij van jou weer goede punten krijgt. Of is hij van, nee, hoeft niet voor mij. Crazy wel, want hij staat onder andere op de main stage van Tomorrowland. Volgende week gaat dat gebeuren, ook op de Lokerse feesten kan je hem bewonderen. Maar vooral, hoe hard bewonder je, of misschien vind je het helemaal niks, dat kan ook, deze nieuwe Sola. Punten op 10 in je ongezouten mening, laat maar komen. Rate the song.

0: Henri PFR, Sola. Zijn nieuwste.
1: M&M. Read the song.
0: Ja, heb je vakkundig gedaan in de app van M&M. Merci ervoor. Ibiza vibe, zegt Anne Michel. En Stefanie die gaat voor luchte zomerse zwevende beat. Love it, 8 op 10. 9 gooit Michiel er tegen. Echt een zomerse beat dit. Awe, awe, zegt ons Els. Met een volle 10 op 10. Ja, mijn lievelingsnummer op dit moment op mijn lievelingsradio. It's crazy. Is goed, hè? Ja, echt goed. DJ Lucky die gaat voor een 100 op 10, alstublieft. 10 op 10. Vakantiehit. Dit moet echt blijven spelen. Kom binnen. Onze Patrick is nog niet helemaal mee. Niet echt mijn ding. En dat mag, dat kan. Want jouw mening telt hier. Els Cornet, die gaat voor een 10 op 10. Wat een summer vibe. Ook Katja en Ruben zijn het daar volledig mee eens. En onze Tim gooit er ook nog een keer, net zoals onze Gerry, er 10 op 10 tegen. Perfecte soundtrack. Ja, dat brengt ons op een dikke 9 op 10 weer. Ja, straf, hè. Maar echt ook goed. Past perfect bij dit weertje, als je het mij vraagt. Maar ik heb niks te zeggen. Jij hebt het allemaal te zeggen. Je hebt beslist dat hij door mag naar een volgende ronde hier in Rate the Sound. Hey, goed gedaan.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
1: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels

Kygo. Jason Paradise with you. Samen met One Republic, Jason Paradise. Ben heel benieuwd. We zijn intussen los de middag ingedoken hier op jouw donderdag 9 juli. En ik wil wel eens weten wat jij aan het ondernemen bent vandaag op deze dag. Laat het weten. Of nog leuker, laat het zien met een foto in de app van M&M. En ik zorg voor muziek nu van Harry Styles.

Substitution. Purple Disco Machine. And Kungs. Aha, goed bezig. Brent is op weg naar de haven om een container af te zetten. Liften aan het repareren, zoals altijd onze Armand. Goed bezig. Maarten is aan het rondwandelen in Barcelona dan nog wel, met M&M op de achtergrond. Zo geweldig dat wij gewoon mee zijn daar bij jou, man. Hey, geniet ervan, maak er een fijn feestje van daar. Op de weg daar, minder feest op dit moment op de Antwerpse ring dan toch. 1 uur file rijden daar richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. 2 rijstroken zijn versperd door een ongeval. 20 minuten komt erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier extra op de E17 vanaf Kruibeke. En de 25 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Op andere plaatsen in Vlaanderen enkel wat lichte vertraging. En op de E411 naar Namen is er door een defect voertuig zo'n 20 minuten file bij Jean Blue.

En Drive Safe, ook als je naar de haven van Antwerpen aan het rijden bent daar om containers te lossen. Terugreis van Siegen, Duitsland, na een weekje vakantie stuurt Claudia. En Tim, die moet nog aan de vakantie beginnen. Even wel die verflabo opruimen en proper maken. Vriend, veel succes nu en van

0: Info en tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: M&M Live.

Voorgeschijfd dit, hè. Uit de Nillies. Jij kent Three Doors Down natuurlijk ook van die andere monsterhit Kryptonite. Zometeen nog veel meer dikke hits van Zayn en Sia. Dust Till Dawn, de Jonas Brothers. Staan ook voor je klaar met Love Me To Heaven. En de nieuwste van de vriend. Ja, we weten nog altijd niet wie er onder dat masker zit dus, hè. Marshmello heeft een nieuwe single, Another Drink.

0: is Solden bij AS Adventure.
1: Solden bij AS Adventure.
0: AS Adventure.
1: AS. Je vergeet de S van Solden. Het is daar Solden.
0: Ik weet het.
1: Zeg het dan.
0: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
1: Sorry.
0: Dus niks.
1: Alla, jong.
0: Korting tot min 70%.
1: Procent.
0: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
2: AS Adventure. Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super.

0: €9,99. Lunch Garden.
1: Mannekes,
2: Pompie.
1: Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
3: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
4: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
3: Nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
2: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
4: Ons kortingkaart van 5%.
3: Voilà.
5: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
7: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
6: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
8: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
6: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
9: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
6: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
10: Goedemiddag, het is 1 uur.
11: 14 uur.
10: Dit is Stijn de Voort.
12: Club Brugge kan beginnen bouwen aan een nieuw stadion. De stad Brugge reageert opgelucht dat er na 20 jaar duidelijkheid is over de vergunning voor het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge. 20 buurtbewoners hadden beroep aangetekend tegen die vergunning, maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft dat beroep nu verworpen. De vergunning is dus wettig en dus kan het stadion er komen naast het huidige Jan Breydelstadion. Eindelijk, zegt de burgemeester van Brugge, Dirk de Vouw.
13: Zeer gelukkig, want uiteindelijk het dossier heeft een hele weg afgelegd vanaf de Oostkamp. De baan over Chartreuse, Blankenbergse Steeweg. En uiteindelijk zijn we geland op de site van Jan Breydel. Dus het is eigenlijk het voorstel van de stad samen met Club Brugge dat nu uiteindelijk de goedkeuring krijgt van de Raad voor Vergunningsbetwisting. Dus dit betekent dat Club Brugge nog dit jaar kan starten met de bouw.
12: De buurtbewoners willen nog verdere juridische stappen nemen, maar dat staat de bouw niet meer in de weg. Aan het begin van de zomervakantie waarschuwt de douane ervoor dat je vanuit landen buiten de Europese Unie niet zomaar alles mag binnenbrengen in ons land. De douane controleert daarop samen met het Federaal Voedselagentschap, zeker op risicovluchten vanuit bijvoorbeeld Afrika. Onder andere voor voeding zijn er strenge regels en dat is ook nodig, zegt het Voedselagentschap.
14: Het lijkt onschuldig, zo'n souvenir dat je kan opeten, maar eigenlijk breng je zo onbedoeld bepaalde insecten of ziekten mee. Naar België. Wij nemen die producten in beslag en die worden vernietigd. Wij kunnen echt geen risico's nemen dat er bepaalde ziekten of insecten ons land zouden binnendringen.
12: De rechtbank van Leuven heeft een man van 31 veroordeeld tot 14 jaar cel voor een gewelddadige aanval op zijn ex en haar moeder in Geetbets. In september vorig jaar drong hij de woning van zijn ex-vriendin binnen. Hij bond haar vast en bracht haar 63-jarige moeder 50 messteken toe. De man is schuldig bevonden aan poging tot moord en foltering. Hij moet ook een voorlopige schadevergoeding van €10.000 betalen aan elk slachtoffer. En de Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden in Portugal. Ze was 75 jaar. Tyler verkocht miljoenen platen wereldwijd. En ze is vooral bekend van deze wereldhit Total Eclipse of the Heart.

0: Tyler werd in april dit jaar nog geopereerd aan een geperforeerde darm. Daarna raakte ze in coma en vorige maand ontwaakte ze daaruit. Haar toestand leek eerst stabiel, maar vorige nacht overleed ze dan toch. Het is warm en zonnig, tot en met maandag, met temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend gaan we richting 33 graden op sommige plaatsen. Aan zee is het telkens een beetje frisser.
1: Een beetje Tomorrowland, nu, wat denkt er zo? De middag, dat kan altijd toch? Calvin Harris komt eraan met Sam Smith nu.

I knew it, I knew you. Taylor Swift. Hey, volgende week wordt behoorlijk legendarisch bij die grote WK-finale. Voor het eerst tijdens de rust optredens van Justin Bieber, Shakira, BTS en ook deze Madonna. Crazy. Zometeen Berre, maar eerst dus Madonna met La Isla.

0: tomorrow.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: De genomineerden, die zijn er al.
5: Nu nog de zomerhit.
4: Wie wint VRT Zomerhit?
5: Dat bepaal jij.
4: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
5: Het is pas echt zomer met... VRT Zomerhit.
6: Richie, citroen met framboos.
7: Richie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
9: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
10: 500?
9: Schatje, dat is 25 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
9: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
10: Allee, jong. Gracias, Kate.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
13: Amai, schoon.
12: Ja, ja.
13: En dat paste binnen jullie budget?
12: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
13: Mm, slim.
12: Prachtige keuken, hè.
13: Ja.
14: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
15: Eggo Keukens.
14: Nu solde tot 30% korting.
16: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken.
18: Ja, ik heb geen inspiratie.
16: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
18: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
16: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
19: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
20: Dit is het verhaal van Limburg.
21: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
20: Van mijn familie.
22: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
20: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
23: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
24: Amai, dat is internetjes.
1: Info op

0: cross your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past you.
1: Olivia Rodrigo met haar driver's license. In de app van de M&M is onze Maarten ook aan het rijden. Als passagier, mee aan het rijden dus. En dan

Man Child. Sabrina Carpenter. Zometeen feestje met Milk Inc. en Madison. Maar eerst naar de weg. Daar op de Antwerpse ring is het intussen 3 kwartier file rijden richting Nederland. Tussen Sint Anna Linkeroever en Deurne richting Gent. Sorry, half uurtje tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek op de R2, 1 kwartier tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Naar Antwerpen ook een half uurtje vertraging. Daar op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. 20 minuten op de E34 van voor Waaslandhaven-Oost. En op andere plaatsen in Vlaanderen enkel wat lichte vertraging.

nu zaterdag op het Fantasia Festival. Je kan trouwens ook nog tickets scoren. Daarvoor check je het M&M-kanaal op VRT Max. Zometeen Alex Warren, Fever Dream, maar eerst Coldplay met The Scientist.

0: een schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Maar, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
9: M&M.

0: een schone lounge set.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: M&M Live.

Estel and Laura Palmer, zometeen Laurent Wurf, No Stress, Lady Gaga en Bruno Mars met Die With A Smile krijg je ook. En vanaf 2 uur, vrienden, zometeen weer het fantastische gezelschap van DJ Dorian Awesomes. En deze vriend, ook genomineerd voor de VRT Zomerhit Stemmen Kan via VRT Max of het M&M-kanaal op VRT Max. Bas Serra, All Because Of You. Morning.

0: beter naar beter bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij beter bed.
1: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
2: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Nickelodeon. Info en tickets op walibi.be.
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: Nou, wat leuk zeg, jullie zijn ook in de Ardennen.
5: Oh nee, onze buren zijn er ook.
6: Maar vent, wat een chique mobiel onze.
4: Een chique wat?
7: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
4: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tijdsetje.
5: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
7: Ja, charmant. Maar bezien dat maar eens.
5: Massa, zonneschone lounge set.
6: Mo, hij komt ook van de Weber.
5: In Gent of Deinze?
7: Maar nee, in Tongeren.
5: Nieuw solde bij Weber.

0: even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Solden bij Zalando.
4: Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
5: Goedemiddag, het is 2:00.
6: VRT Nieuws.
5: Met Stijn de Voort.
7: Club Brugge kan beginnen bouwen aan een nieuw stadion. De stad Brugge reageert opgelucht dat er na 20 jaar duidelijkheid is over de vergunning voor het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge. 20 buurtbewoners hadden beroep aangetekend tegen die vergunning, maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft dat beroep nu verworpen. De vergunning is dus wettig en dus kan het stadion er komen naast het huidige Jan Breydelstadion. Eindelijk, zegt de burgemeester van Brugge, Dirk de Vouw.
8: Op het Belgisch niveau zijn wij een topploeg, maar Club Brugge kan verder groeien op ook op Europees niveau. Het betekent dat waar zij nu gelimiteerd zijn aan het aantal toeschouwers, dat zowel voor de eigen supporters als voor de bezoekende ploegen, dat er veel meer supporters kunnen gebracht worden. Het is ook een nieuw stadion, dat betekent veel meer comfort, ook naar bedrijven. Dus ook economisch is dat eigenlijk wel van groot belang voor onze regio.
7: Landbouworganisaties maken zich zorgen over de impact van de hitte op boerderijdieren. Tijdens de vorige hittegolf was er ook bij het vee een grote oversterfte. Zo moest ophalingsbedrijf Rendak dubbel zoveel kadavers ophalen als normaal. Nu het ook de komende dagen weer heet wordt, nemen verschillende boerderijen hittemaatregelen. Boer Louis uit Merchtem voorzag extra verkoeling.
9: Ze werden veel luier, zoals een mens eigenlijk. Er zijn 10% in melk ook gezakt. Maar moesten we de systemen niet hebben dat we vandaag hebben, zullen we toch waarschijnlijk zo'n 30-20% zakken. Allereerst hebben we ventilators, die schieten al aan vanaf 18 graden. Maar hoe warmer dat wordt, hoe neiger dat ze gaan. Dat is al nummer 1. En dan nummer 2, sinds vorig jaar hebben we koukoeling. Dat hangt af van de luchtvochtigheid en van de warmte zelf. Krijgen de koeien eigenlijk een douche.
7: Aan het begin van de zomervakantie waarschuwt de douane ervoor dat je vanuit de landen buiten de Europese Unie niet zomaar alles mag binnenbrengen in ons land. De douane controleert daarop samen met het Federaal Voedselagentschap zeker op risicovluchten vanuit bijvoorbeeld Afrika. Onder andere voor voeding zijn er strenge regels nodig. En dat is nodig, zegt het Voedselagentschap.
10: Het lijkt onschuldig, zo'n souvenir dat je kan opeten, maar eigenlijk breng je zo onbedoeld bepaalde insecten of ziekten mee naar België. Wij nemen die producten in beslag en die worden vernietigd. Wij kunnen echt geen risico's nemen dat er bepaalde ziekten of insecten ons land zouden binnendringen.
7: En in de Ronde van Frankrijk is de 6e etappe aan de gang, de eerste echte bergrit. Straks moeten de renners in de Pyreneeën over de Col d'Aspin en de Col du Tourmalet. De finish graden op sommige plaatsen en aan zee is het telkens wat frisser.
5: In de schaduw op een rijtje te wachten onder de boom. DJ Licious, Katy Perry, Olivia Dean en Swedish House Mafia.
11: The official sound of summer.
12: The official sound of summer.
11: M&M.

4 dagen nadat de Rode Duivels hebben gewonnen van Spanje. Op 14 juli, dus 4 dagen na 10 juli. Dan staat ze zelf in L.A. In hetzelfde stadion. Nee, niet hetzelfde. 20 minuten rijden van. Ja, ja. De Rode Duivels spelen in SoFi Stadium. Het zotste stadion, het duurste stadion van dit WK voetbal. En zij in crypto.com arena. Olivia Dean. Is er nog een vrouw die ergens ging optreden, maar dat is spijtig genoeg niet gebeurd.

0: zeker in zijn set in Bonn, Tomorrowland. Dat ook allemaal niet meer zo lang is, hè? Is dat niet over 10 dagen al? Eerste weekend? Ja, ja, volgende week. DJ Licious gaat er staan en Milo met Forever Young zeker draaien. Zo meteen een lied dat letterlijk de periode beschrijft waarin jij nu in zit. Letterlijk.
1: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte gaat diep.
2: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks. Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
3: Met onder meer Brechtje Iding en Jano met een J.
4: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
1: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
3: Nu op VRT Max.
5: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Hé, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels geboren.

0: www.azure.be.
1: Krevel, leef beter. Adventure is everywhere.
2: Het is solden bij AS Adventure.
3: Solden bij AS Adventure.
2: AF Adventure.
3: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
2: Ik weet het.
3: Zeg het dan.
2: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
3: Sorry.
2: Dus niks.
3: Alla, jong.
2: Korting tot -70%.
3: Procent.
2: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
1: AS Adventure. Solden bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
4: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot -70% op onze expo-keukens.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Kom, jello!
7: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetjes.
7: Info op telenet.be.
9: M&M.

toch een andere hittegolf dan de eerste, vind ik een beetje. S'avonds kan je toch al eens een raam openzetten met 19 graden. Dan komt er zo'n windje door en denk ik, ja, dan valt het weer te overleven. Hopelijk bij jou valt het ook mee. Glass Animals en Heatwaves.

gaat er altijd vanuit dat in je zomervakantie dat iedereen aan het rusten is, dat er geen echte zotte doelen meer zijn. Maar dat is niet waar, hè. Misschien voor jou op het werk, of in je privéleven, of een sportdoel, ik weet het niet. En dan is zo'n nummer extra handig. Pak de woorden maar vast. Zeker, Destiny's Child.

beter dan heel wat anderen. Azizam. Om 2:30. De politie meldt een ongeval op de A12 van Bergen-op-Zoom naar Antwerpen in Ekeren. Twee rijstroken zijn versperd en daardoor is het 20 minuten file rijden vanaf Hoevenen. Nog naar Antwerpen, 10 minuten vertraging op de E313 vanaf Wommelgem. En op de Antwerpse ring is het 40 minuten file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Richting Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dat ook nog andere plaatsen in Vlaanderen. Daar zijn er enkel lichte vertragingen. M&M. Dorian Ausen.

Dit is Zo Hard Zomer. Loco, loco. Ik dacht, we gaan Stromae draaien, maar nog net niet Tafet. Want dat is voor vrijdag middernacht. Dat is mijn inschatting. Toch?

0: WK 2014, dan draaiden we heel veel tafijt van Stromae, niet deze formidabele. En toen haalden we de kwartfinales. Dus ja, dat gaat nu ook gebeuren, maar we gaan naar de halve finale toch?
1: Komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort. M&M.

één beeld van gisteravond. En dat was het bezweten t-shirt van Koen Wouters. Op OT Rivierenhof, op de story van Wannes. Kan je nog altijd checken, want het was gisteravond. En dat wil alleen maar zeggen dat het weer een supergoed concert was daar in Antwerpen. Zometeen gaan we ze nog eens draaien met Vonken en Vuur. Speciaal voor jou. Eerst Cyril en Stumbling In. I

wel prachtig hoor, onder de bomen. Nummers als deze. Want Clouseau was er gisteren op OT Rivierenhof in Antwerpen. Vanavond is het trouwens Axel Red. Ja, die hebben meestal wel een coole planning. Zalig, hè? Zo zomeroptredens. Of gewoon op de radio goede nummers horen zoals Gracie Abrams' Hit Wall.

vierde foto en de zevende foto in haar laatste post. Van Angèle waren de beste. Op vier staat ze met Paris Hilton bij het WK voetbal. Als we daar speelden tegen Senegal. In Amerika. Slide 7 met Everdrop, die daar ook was in Seattle. Dat is wel cool. Ze fixen toch weer.

0: tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws. Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
1: Mannekes, Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
4: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
4: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà.
5: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatje, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
6: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Goedemiddag. Het is 3 uur. Met Stijn de Vart.
11: Ook de dieren zien af van de hitte. Landbouworganisaties maken zich zorgen over de impact van de hitte op het vee. Tijdens de vorige hittegolf eind juni was er ook bij het vee een grote oversterfte. Ophalingsbedrijf Rendak moest zelfs dubbel zoveel kadavers ophalen als normaal. Nu het ook de komende dagen weer heet wordt, nemen verschillende boerderijen hittemaatregelen. Ook de koeien van boer Louis uit Merchtem hebben last van de warmte.
12: Ze werden veel luier, zoals een mens eigenlijk. We zijn 10% in melk ook gezakt. Allereerst hebben we ventilators, die schieten al aan vanaf 18 graden. Maar hoe warmer dat wordt, hoe neiger dat ze gaan. Dat is al nummer 1. En dan nummer 2, sinds vorig jaar hebben we koukoeling. Dat hangt af van de luchtvochtigheid en van de warmte zelf. Krijgen de koeien eigenlijk een douche.
11: De Vlaamse begroting zal volgend jaar een tekort hebben van 285 miljoen euro. Dat heeft de SERF berekend. Dat is de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, het overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners. Dat is niet uitzonderlijk veel, maar dat heeft dan ook te maken met een meevaller. Vlaanderen krijgt volgend jaar eenmalig meer geld van het federale niveau. Nadien dreigt het tekort dus opnieuw op te lopen, zegt de SERF.
13: Die eenmalige meevaller zal niet voldoende zijn om die begroting in evenwicht te houden ook de komende jaren. We zien een tendens van een verdere verslechtering van het saldo vanaf 2028. En dat zal oplopen tot een tekort van 1,6 miljard euro tegen 2030. Dus ook de komende jaren zal waakzaamheid geboden zijn om toch dat begrotingsevenwicht na te streven.
11: Drie mannen uit Aarschot zijn veroordeeld tot 5 jaar cel voor een foltering in het drugsmilieu. Een vierde beklaagde kreeg 2 jaar cel met uitstel. De feiten gebeurden in december vorig jaar. Het slachtoffer, een veertiger, ging naar een woning om drugs te kopen. Daar werd hij lange tijd vastgehouden, mishandeld en vernederd. De daders lieten de man ook bijna verdrinken en goten kokend water over hem. Op de gsm van een van de beklaagden vond de politie ook beelden van de foltering. Het is warm en zonnig tot en met maandag met temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend gaan we richting 33 graden op sommige plaatsen. Aan zee is het telkens iets frisser. M&M.
10: Dorian Alsem. Wie heeft er nood aan een nooduitgang met Meteor? Na Snap, Rosalie. Goedemiddag.

zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Céline op Kreta in een zwembroek, veel blauwe kleuren. Zoals dat hoort op een Grieks eiland. Het zag er weer heel romantisch uit. Dat is altijd met hun twee. 8:08, ik heb het gevoel dat veel mensen hun laatste werkdagen hebben. Zo, vanaf het weekend start de bouwverlof toch ook, hè? Maandag officieel. Wie is er nog aan het aftellen? Ik hoop het voor jou. Laat gerust weten in de app van M&M tijdens Imagine Dragons.

0: Ja, kijk, ik wist het. Michael of Michael stuurt in de app inderdaad morgen nog één dagje en dan 2 weken verlof. Ik had het gezien, bouwverlof, dat er bijna zit aan te komen. Toby die zegt, het is nog een weekje werken en dan bouwverlof voor mij. Maar dat ik, godverdomme, ja, ik ga het gewoon zeggen hoe dat is. Verlang, zegt hij erbij. Ik snap het zo hard. Jullie werken ook verdomme hard. En zeker in deze temperaturen, al serieus wat te verduren gekregen. Zo gaat het wel dat pittig. Jani die zegt, dubbel aftellen hier zowel voor de bouwverlof en ook afscheid op het werk van mijn baas, want die gaat met pensioen. En na bouwverlof beginnen we dan op een nieuwe job. Dat moet zo spannend zijn, maar wel goed dat je dan even een tussenperiode hebt om even in je eigen wereld te gaan, leuke dingen te doen, niet te veel aan werk te denken, om dan even een nieuwe start te pakken. Ik wens jullie daar allemaal keiveel succes mee en ook succes met de laatste loodjes, want ja, die wegen het meeste, maar het gaat soms sneller er zijn dan je denkt.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super solden.

0: €99. Lunch Garden. Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

stiller in de straten en dat heeft zijn reden. Ja, mensen gaan stilaan met vakantie. Kenny bijvoorbeeld zegt mijn bouwverlof net begonnen. Ik ga nog 2 dagjes voor mezelf werken en dan 3 weken lekker niks doen. Dat is gesproken, Kenny. Echt goed plan. Julie die kijkt uit naar 21 juli, een dagje extra werkrust. En zo cool, Laura, nog 7 dagen en vertrekt dan voor 3 weken naar Orlando om pretparken te kunnen doen. Ik kan niet wachten. Mag ik mee, Laura?

Ik had gisteren voor de eerste keer in lange tijd nog eens tijd om met vrienden af te spreken. Misschien herkenbaar in deze drukke periode nog voor jou. En toen hadden we het over dat zowel die late matchen van de Rode Duivels als naar Rockwerchter gaan nog een beetje in de kleren zit. Dat kan ze nog nazinderen in je vermoeidheid. Toch gaan we Rockwerchter zo meteen nog eens herbeleven met Teddy Swims. Eens kijken naar de files, 123 kilometer op de Antwerpse ring richting Nederland. 30 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel naar Antwerpen. 25 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken. Dat is in Mechelen-Noord. Een kwartier ook op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. En op de E17 vanaf Kruibeke en verder niet meer dan 10 minuten. Dan gaan we nog naar de buitenring rond Brussel. Daar is het een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En verdere kleinere vertragingen.

enkel zijn middelvinger, zowel links als rechts. Terry Swims heeft geen ring, al de rest wel. Het is wel stylish hoe hij daar op het podium van Rock Werchter staat. Net gecheckt. Als je Terry Swims in de zoekbalk van VRT Max tipt, dan vind je zijn hele concert 58 minuten lang gewoon gratis te bekijken van afgelopen weekend. Ik zou dat doen, want het is echt heel goed met die backing vocals. Amai.

0: Zometeen het lied dat zal spelen vlak voor de Rode Duivels het veld opkomen. Het zal nog een beetje verder gaan als ze eenmaal daar zijn, nu vrijdag.
1: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.

heeft toch altijd een prachtig zicht als je naar een wedstrijd kijkt op het WK voetbal. Zo die vlaggen worden uitgerold van het land dat dan speelt, van de twee landen die spelen. En dan ook dit nummer, luid door dat stadion. Heerlijke sfeer, morgen al. Voor de Belgen, ik wou dus ook zo'n truitje hè, met blauw en roos. Dat is dus nergens meer te vinden. Allemaal uitverkocht, dat had je gedacht. Ik hoop dat jij er nog eentje hebt kunnen scoren als je dat wou.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt heel...

ondergedompeld in de Lilies. Dankzij Nio, Miss Independent. Shout-out naar Nelen, want die zegt... Voor zij die denken dat leerkrachten 2 maanden vakantie hebben... Ik ben nog volop bezig. Hoe bezig, Nelen? We denken aan u.

Nergens dat shirt te vinden, stuurt Dennis ook. Ik heb gisteren overal gezocht. Het blauw-roze shirt van de Rode Duivels. Ik had gewoon mijn rood doen, mijn klassiek. Ik denk, als je rood aan hebt en gewoon heel hard roept, dat je zeker ook een deftige

0: kerstvakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
9: Goedemiddag, het is 4 uur. Weg van Stanford.
10: En we gaan eerst live naar de Tour. Want de renners zijn volop bezig aan de zesde rit. De eerste echte bergrit in de Ronde van Frankrijk. Christophe Van Goor, hoe verloopt die rit?
11: Wel, we zitten op 47 kilometer van de streep. Maar 9 kilometer van de top van de Col du Tourmalet. Legendarische Pyreneeën-col natuurlijk. En daar verwachten we meer dan waarschijnlijk een aanval van Tadej Pogacar. Want hij heeft nu zijn 4 ploegmaans op kop gezet van het peloton. Terwijl de gele truidrager, de Noord-Traan, die moet lossen. Dat is de situatie op dit ogenblik. Op 9 kilometer van de top van de Tourmalet.
10: Dankjewel, Christophe. En op heel wat plaatsen in Frankrijk is het traditionele vuurwerk ter ere van de nationale feestdag op 14 juli geannuleerd door de aanhoudende hitte en droogte. Het risico op natuurbranden is gewoon te groot. Voor de derde keer in een maand tijd is er een hittegolf in het land. Er gelden dan ook al verschillende maatregelen. En correspondent Frank Renaud legt uit welke dat zijn.
12: In ongeveer een derde van het land is zelfs sprake van extreme droogte. Boeren mogen daar alleen 's morgens en 's avonds oogsten. Voor gewone Fransen is barbecuen en de autowassen verboden. De Franse regering komt vanwege de droogte ook met speciale adviezen. Fransen zouden maximaal nog maar 5 minuten moeten douchen. Alle Fransen wordt gevraagd hun wasmachine minder te laten draaien en hun tuin alleen 's avonds water te geven.
10: De Vlaamse begroting zal volgend jaar een tekort hebben van 285 miljoen euro. Dat heeft de SERF berekend, dat is de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, het overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners. Dat is niet zo uitzonderlijk veel, maar dat heeft dan ook te maken met een meevaller. Vlaanderen krijgt namelijk volgend jaar voor 1 keer meer geld, omdat alles duurder wordt door de inflatie. Het jaar nadien kan het tekort opnieuw oplopen, zegt de voorzitter van de SERF.
13: Die eenmalige meevaller zal niet voldoende zijn om die begroting in evenwicht te houden, ook de komende jaren. We zien een tendens van een verdere verslechtering van het saldo vanaf 2028. En dat zal oplopen tot een tekort van 1,6 miljard euro tegen 2030. Dus ook de komende jaren zal waakzaamheid geboden zijn om toch dat begrotingsevenwicht na te streven.
10: 3 mannen uit Aarschot zijn veroordeeld tot 5 jaar cel voor hun foltering in het drugsmilieu. Een 4e beklaagde kreeg 2 jaar cel met uitstel. De feiten gebeurden in december vorig jaar. Het slachtoffer, een 40er, ging naar een woning om drugs te kopen. Daar werd hij een lange tijd vastgehouden, mishandeld en vernederd. De daders lieten de man ook bijna verdrinken en goten kokend water over hem. Op de gsm van een van de beklaagden vond de politie ook beelden van de foltering. Het is warm en zonnig tot en met maandag met temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend gaan we richting 33 graden op sommige plaatsen. Aan zee is het telkens wat frisser.
9: Kijk waar het druk is en wat aanschuiven, Mirjam.
14: Dat is zo op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt 3 kwartier bij. Naar Gent is dat maar 15 minuten. Naar Antwerpen 20 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Ook op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf Kruijbeke in Zwijndrecht een defect voertuig rechts. En ook 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. En dan voor Brussel op de buitenring ook 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En verder vooral kleine vertragingen.
9: Elke dag wat warmer, elke dag meer nood aan gratis cinematickets in de airco. Speel mee met de volle pot in de app van M&M. The official sound of summer. M&M.

Al heb je een deeltje wel zelf in de hand. Door zo meteen mee te doen met de volle pot. Als het goed doet, dan heb je 2 cinematickets te pakken. Dus de app van M&M, daar geef je op door nu de volle pot te sturen. Ik zie je heel graag daar tijdens Marshmallow en Marie Friends.

0: populairst gespelde woord in 2018. Fry and the S, Friends. Marshmallow en Anne-Marie om 4:10. Hoera, hoera voor Alizé Semke uit Zandhoven. Hallo.
1: Hallo, dag Dorian.
0: Morgen een dag verlof en nu al naar huis van het werk. Kan het beter?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Alleen morgen nog naar een festival. Dus dat zijn toffe vooruitzichten.
0: Perfect. En dit is de leukste avond, hè? Want de vrije dag moet nog komen. Het festival moet nog komen. Dan, ja, je kan niet beter gesandwiched zitten in de rust. Alizé, het is 1 dag verlof. Komt er binnenkort nog een heel lange periode aan? Of hoe ziet jouw zomer er verder uit?
1: Pas in september eigenlijk. In september heb ik 2 weken verlof gepland.
0: Wat ook heel verstandig is, want veel mensen niet. En dan gaat het ook weer rustiger zijn voor jou.
1: Ja, inderdaad.
0: Voilà, iemand van aanpakken. Die weet van aanpakken, Alizé. Dat is goed. Ja. Hopelijk stroomt dat ook door in dit spel. De volle pot, Alizé. Jij krijgt de kans om het eens mee te spelen. Je weet het, een klok van 20 seconden. Die ik hier nog... bijbetalen eigenlijk. 20 seconden. En in die tijd ga je dus zoveel mogelijk dingen moeten opsommen binnen een binnen die 20 seconden. Dus ik zit mezelf te herhalen. Zoveel mogelijk dingen, liefst 8 in totaal. Want dan maakt het dus dat je 1 keer met 2 personen naar de cinema mag. En dat is jezelf plus iemand die je leuk vindt. Is dat een deal, Alizé? Ja. Gaan we eens proberen?
1: Dat is een heel goede deal. Ik ben benieuwd.
0: Oké. Okay. Ik weet niet of je het hebt gespot, Alizé, op jouw feed, maar Lotte Kopecky, de wielrenster, die deelde onlangs een intieme foto met haar man Axel Merckx. Ze zijn nog niet zo lang getrouwd en zijn op dit moment blijkbaar samen op Corsica om te trainen. Maar ja, dat is voor Tour de France Femme. Die start op 1 augustus. Nu zijn de mannen bezig, maar de vrouw komt er zeker ook nog aan. Maar ze zit er ook bij om te rusten, want het is dus een foto waarbij je ze op een boot ziet zitten en ze schrijft er zelf bij: een van de beste rustdagen ooit. Als ik dat bekijk, Alizé, dan denk ik een droomplek om te zijn in de zomervakantie op het water met een snelle boot onderweg. Dus daarom, noem mij nog 8 andere dingen die je kan doen als je op vakantie bent. Buiten op een boot zitten. Welke activiteiten bijvoorbeeld zijn er nog? Zou jij doen? De tijd gaat nu in.
1: Naar het strand gaan, op een terrasje een cocktail drinken, iets gaan eten op de dijk, zwemmen in het zwembad, gaan fietsen, een motortje huren en de kust afgaan, de lokale winkels gaan
0: bekijken. Het waren ook vol zinnen en dan heb je wel wat seconden verloren. Maar niet geheel slecht nieuws, want je hebt 6 zaken opgesomd. En bij 4 juiste win je sowieso al 1 volledig gratis cinematicket.
1: Ah, oké. Super.
0: Dus voilà. Net niet duo, maar je mag wel een keer gratis gaan.
1: Oké, leuk.
0: Dat is heel graag gedaan. Het kan geen betere start zijn en laat u goed gaan op het festival. Morgen ga je dan ook de Rode Duivels daar kunnen kijken?
1: Nee, dat kan enkel op de camping blijkbaar. En ik ga niet blijven slapen daar.
0: Oh, oké. Okay. Amai, was het nog moeilijk om te kiezen tussen de 2? Of won het festival nogal snel?
1: Het festival won nogal snel. Ik ben niet zo'n grote voetbalfanaat. Dus,
0: oké, okay, die mogen er ook zijn. Mee. Dat is zeker zo. Wel heel wat mensen die festivalplanningen en alles zitten aan te passen. Je zou er echt van verschieten hoe dat de vrijdag er ineens komt uit te zien. Daar hebben we het straks over in deze avondshow. Alizé, heel veel plezier. Tot de volgende.
1: Dank je wel.
2: Ontdek je hier op M&M.
3: Dit is deze week de M&M Big Hits.

0: week is die nog niet gedaan, hè. Morgen zijn we gewoon terug met deze avondshow en met tickets voor de cinema. De show van vandaag is ook nog niet gedaan. We moeten het dringend hebben over straks 2 uur voor middernacht. Zometeen.
1: Ze zijn officieel geopend. This is a muscle of a lunch garden. Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden. Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
4: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.

Tragedy Emma Heesters, 21 over 4. Waar ben jij straks om 10 uur? Vanavond dus. Als Mbappé op het veld komt, Diaz aan de kant van Marokko. De clash Frankrijk-Marokko, dat is straks. Oh, dat is zo spannend. Ik vind dat echt spannend. En je zou denken, Frankrijk, ontegensprekelijk het beste land van dit WK voetbal. Er valt heel veel voor Marokko ook te zeggen. Ik hoop ergens dat ze gaan stunten en ineens Frankrijk eruit halen. Alhoewel, ja, bon. Het zou ook wel echt moeilijk zijn. We gaan zien. Het wordt alleszins vanaf na vanavond ook alleen maar spannender op het WK voetbal. Want de eerstvolgende match is dan die van ons. Tegen Spanje. En ik heb daar straks gelezen, Yamal, een van de sterspelers van Spanje, die nog niet echt heel veel heeft laten zien op dit toernooi, dat hij het echt wel voelt voor deze wedstrijd. Hij zegt ook, ik kom pas echt op gang als de wedstrijden heel belangrijk worden. En dat is natuurlijk zo in een kwartfinale. Maar nog meer bijzonder, hij heeft een shout-out gegeven aan een van onze Rode Duivels. Hij is blijkbaar een grote fan van Thibaut Courtois en noemt hem zelfs een van de beste keepers ter wereld. Dat is heel terecht en dat is ook gewoon waar. Ik kan alleen maar hopen dat hij Yamal's ballen stopt en dat wij nog niet naar huis moeten gaan. En dan, dit weekend, is er ook de kwartfinale Noorwegen-Engeland, waarbij Kiko, de DJ, denk ik op de eerste rij gaat zitten, want hij ging een remix maken, dus een soort van belofte voor Haaland, een van de sterspelers van Noorwegen, als hij de kwartfinale zou halen met een goal. En dat is dus gebeurd, want ja, ze gaan dit weekend spelen tegen Engeland. En waarom doet hij dat? Waarom maakt hij een remix? Blijkbaar, Haaland, nog voor hij groot werd in het voetbal en nog maar 17 jaar was, maakte hij een rapsong over de beats van Kygo. Hij heeft dat gedaan op een pleintje samen met zijn vrienden. Hij heeft dat toen op YouTube gezet. En sinds toen, ze hebben dat er nooit afgehaald, heeft dat super, super veel views. Je mag zelf oordelen of dat de moeite is.

0: echt supporteren voor Marokko. Greet vraagt zich af, voor wie ik supporter deze avond? Ja, ik ga toch ook Marokko zeggen. Ja, ze verdienen dat meer dan ooit. En dat is echt genieten om ze bezig te zien. Al heb ik ook wel veel zin in goals van Mbappé. Dat is ook altijd show. Florida en T-Pain om 16:55. En waar zijn de files, Mirjam?
1: Die vinden we op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten komt erbij. Naar Gent is dat een kwartier. Naar Antwerpen een half uur op de E19 door te werken in Mechelen-Noord. En 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Voor Brussel op de buitenring een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarde. Op de binnenring komt er 20 minuten bij tussen Dilbeek en Tervuren. Maar verder alleen kleine vertragingen.
0: Zometeen gaan we een belangrijk eermoment doen. Nu even meegeven voor wie ook wel graag de koers volgt. Pogacar zit alleen op kop en we zitten nog aan 32 kilometer te gaan. Dorian Ausen.

Greet Suurzy, in mijn straat heb ik veel buren met Marokkaanse roots. Dus voor mij wordt het ook gewoon voor Marokko supporter vanavond. Zalig toch, die eensgezindheid. Dat is wat een WK voetbal doet. In de Tour de France, Pogacar alleen op kop, Vingegaard erachter. En Evenepoel die zit op 1 minuut 48, voor mocht je het willen weten. We gaan ook even naar triestig nieuws sinds vanmiddag op je fiets. Ik kon het overal lezen eigenlijk. Hè. Bonnie Tyler die is overleden. De vrouw die heel de wereld turnaround deed inzetten. Zelfs TikTok totaal fan van haar maakte. En dat is toch niet evident als je al serieus wat jaren meegaat. Ik ga je even doen herinneren dat nummer Total Eclipse of the Heart van haar. Daarmee ontstond de Turnaround Challenge. Dus dan moest je met een glas wijn een soort van koprol doen. En dan zien dat die wijn dan niet uitkletste. Dat was het ding. Iets dat mij totaal zou mislukken. Maar niet alleen daarvan is ze bekend. Evenzeer van de films. Food

voor de liefhebbers. Holding Out for a Hero. Met dit nummer zat ze in de soundtrack. Dat is wel heel spijtig nieuws. Absoluut 75 jaar is ze geworden nadat ze onverwacht overleed na een spoedoperatie aan haar darmen. Dat was in een ziekenhuis in Portugal. En dan zeggen wij vooral forever in our hearts en ook op de radio. En we gaan die turnaround toch nog eens helemaal doen. Het komt vrij snel, dus je weet hoe het gaat.

0: eerbetoon aan Bonnie Tyler. Kim, die stuurt kippenvel. Wat een prachtig nummer. Ja, en ook een machtige stem, amai. Iemand vraagt, wat is Rosa, mijn pronostiek voor morgen, de Rode Duivels? Mag ik daar even over nadenken? Ik ga mij een liedje de tijd nemen en dan heb ik ook nog een vraag voor u.
1: Solde bij Zalando. Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solde bij Zalando.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
3: 30 ideeën voor pastaschotels
2: in Libelle Lekker naar
3: de 5 beste beleggingen van het moment
2: in Trends of naar
3: Belgische politiek achter de schermen
2: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Ze zijn officieel geopend. Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunchgarden.
5: Ontdek de Tomorrowland Academy. Met gloednieuwe cursussen voor DJ's en producers. Van beginner tot pro. Leer de beste tips en technieken van topartiesten. Krijg feedback van experten en verbeter jouw skills. Zet je eerste stappen richting de grootste stages ter wereld. Ga naar academy.tomorrowland.com en start vandaag nog.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
3: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
2: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
3: Oké.
2: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
4: Enagreen.
2: Energie-rebellie.
5: M&M live.
6: Oké, Rosa, jij vroeg mijn pronostiek voor morgen. Morgen natuurlijk wanneer Spanje-België is. Onze Rode Duivels eindelijk nog eens gaan laten zien wat ze waard zijn. En dat is heel veel. Ik vind dit heel moeilijk. Ik ga iets ambetant zeggen. Ik denk dat het gelijkspel gaat zijn, dus 2-2, en dat er toch verlengingen gaan komen. Nu, op zich is dat niet erg, want het weekend begint. We zitten niet in het hols van de nacht te kijken, dus we hebben tijd. 2-2 verlengingen, en dan ga ik iets leuks zeggen. Dan gaat het gewoon mooi 2-3 eindigen en gaat Lukaku het afmaken. Dat is wat ik denk dat er gaat gebeuren. Ik ben niet de enige die gaat kijken, zo te zien, want echt overal in het nieuws vandaag, hoeveel annulaties dat er op andere plekken zijn, omdat mensen veel liever naar die match willen gaan kijken. Heel veel restaurants lijden daaronder. Bijvoorbeeld Albert in Gent annuleerde al 10 mensen hun reservatie. La Baita in Pelt, de helft van de tafels maar gereserveerd. Dan is er een online reservatietool Zenchef, waarbij ze zagen dat er 12% meer annuleringen zijn dan op een normale vrijdag. Er zijn ook zelfs restaurants die in plaats van 5 gangen voor 4 gangen gaan morgenavond. Omdat er anders geen tijd genoeg is om dat allemaal op te eten, want iedereen moet op tijd naar de match kunnen gaan kijken. En dan hebben we het grote festival Austin Beach, die gewoon de gehele programmatie aanpast. Grootscherm op het strand komt er een Everdrop, en omdat het kan, gingen normaal draaien om 8 uur. Nee, om 10 uur. Om 10 uur. En dat wordt dus verschoven naar 8 uur, tussen 8 en 9, vlak voor de Rode Duivels daar op het veld komen in L.A. Dus ik vind het onwaarschijnlijk hoe heel het land op zijn kop staat en zit te wijzigen om toch maar te kunnen cheeren voor onze Rode Duivels. Ik vind dat heel mooi om te zien. En ik vraag mij vooral ook af, heb jij zelf ook je plannen gewijzigd voor morgen? Had je normaal iets anders te doen, maar dacht je, sorry, maar die kwartfinale van onze Rode Duivels tegen Spanje, dat ga ik niet missen. Dat wil ik echt wel ergens gaan kijken. Wie hoort dit en zegt, yep, ik heb mijn plannen gechanged en ik ga er toch bij zijn morgen. Laat het gerust even weten in de app van M&M en zet er meteen ook bij waar je gaat kijken. En ik hoop dat er ook een paar mensen in Mortsel afkomen bij Barbriel, want daar ga ik zitten met de Sporza supporterszetel. En er is altijd plek in die zetel. Op de leuning, zo vrij donzig. Dus als je het nog niet weet, zeker naar daar komen. Like when you said you felt so happy you could die.

0: dood gewone vrijdagavond. In België zal het niet meer zijn. Heel wat wijzigingen, annulaties, omdat de Rode Duivels spelen in de kwartfinale morgen. Amai Pascal. Dat is toegewijd. Hij stuurt in de app: wij annuleren onze uitstap in Colombia om naar de wedstrijd te kunnen kijken. Wij maken van een dagtrip een halve dagtrip, zodat we om 14 uur lokale tijd kunnen kijken. Dat is wel nog leuker op de middag zo. Amai, en dan ben je eens in Colombia. Oh, die er spijtig genoeg uit liggen. Hé, maar hoe meer supporters, hoe beter. Dag Stefanie.
1: Hallo.
0: Stefanie, Richer, ik wou jou absoluut eens horen, want amai, jullie gingen normaal gezien eten en jullie restaurant heeft echt werkelijk alles uit de kast gehaald om die match deftig voor jullie te kunnen volgen. Kan je zeggen wat de wijzigingen zijn?
1: Wel, wij gaan eten met een grote groep en wij waren ook aan het nadenken hoe dat we dat gingen oplossen, want wij wilden natuurlijk allemaal graag kijken. En die kunnen ons in een aparte zaal zetten. Ze gaan een scherm voorzien.
0: Okay.
1: En dan gingen ze ook de gerechten aanpassen zodanig dat we het voorrecht eigenlijk voor de match krijgen, het hoofdgerecht tijdens de part-time en dan het nagerecht dan na de match.
0: Amai, dat is echt wel... Maar ergens ook handig, hè, want dan zit er ook zo wat tijd tussen. Kan je verteren, kan je op je gemak eten. Hoe sta je zelf tegenover de match, Stefanie? Denk je, die wijzigingen voor mij, hoeft dat nu allemaal niet? Of vind je dat wel aangenaam?
1: Ik vind dat wel aangenaam, want het was eigenlijk jammer dat dat dan samenviel.
0: Ja,
1: en
0: eigenlijk
1: wel leuk dat ze dat op die manier hebben kunnen oplossen. Zodanig dat we het ook wel gezellig nog altijd samen kunnen gaan eten en ook naar de match kijken.
0: Ja, en dat is dan super verbindend. Hè? Dat is dan eens zo leuk dat je net met die grote groep naar het voetbal kan kijken. Nog leuker dan mocht je alleen moeten roepen naar het scherm. Ja, sowieso. Ja. Dan hoop ik, Stefanie, dat tijdens de rust er toch al heel wat uitgeklaard is, zodat je echt kan genieten van je hoofdgerecht. Dat is al één wens. Als je naar jouw pronostiek kijkt, hoe ziet die eruit?
1: Oh, ik heb niet echt een pronostiek. Ik ben eigenlijk ook niet echt zo'n voetbalkenner. Maar ik ben er om te supporteren natuurlijk voor België.
0: Dus de Belgen gaan winnen. Voilà.
1: Ja, voor mij moeten de Belgen winnen, ja.
0: Dat is sowieso gesproken, Stefanie. Heel smakelijk eten morgen. Geniet ervan met de grote groep. Het gaat een schone vrijdagavond worden. Ik denk bij heel veel mensen. Davy stuurt morgen trouwt er bijvoorbeeld een kameraad van mij. En ik ben daar de DJ. Door die match gaan ze een groot scherm zetten in de zaal waar ze trouwen. En wordt de openingsdans zelfs uitgesteld tot na de match. Amai. Dan ben je hopelijk zelf ook een heel grote voetbalfan. We gaan zien wat dat geeft morgen. Hè. Pronostieken die mogen zeker ook al binnenkomen. Waarom niet gewoon een dag op voorhand? En hier zie je een van de mensen die tijdens de finale van het WK voetbal zal optreden. Die halftime show. Daar is groot nieuws over. Straks om iets over 5 uur. Maar eerst dus Madonna, 4 minutes.

0: verschijnen in de gloed van haar nieuwe release van haar album Madonna. In New York. Volgende week in de finale van het WK voetbal. Zij niet alleen trouwens. Er zijn een heleboel goede artiesten. BTS zal ook op het podium komen. Shakira natuurlijk, want zij heeft samen met Burna Boy Die Die het WK-lied, het officiële wereldse WK-lied, gaat er ook gewoon performen. Zover zijn we natuurlijk nog niet bij die finale. Eerst nog de Belgen die door de kwartfinale gaan geraken tegen Spanje. Ik vroeg mij af of je je plannen ook hebt verzet om die match te kunnen kijken, want heel de wereld is dat precies aan het doen. Of toch, ja, België alleszins. Alissa die stuurt op Camping de Vogel is de bingo ook verzet, zodat ze de voetbal kunnen uitzenden in de cafetaria. Voilà, schitterend. Chelsea zegt, ik ga met onze alcoholisten vriendengroep kijken in de Zwarte Ruiter. Wij maken altijd feest. Ik geloof het helemaal. En ook bij, in Menen, bij Back to the Roots, zegt Sabine, wordt er een extra scherm geplaatst en gaat de DJ zijn muziek ook aanpassen. Ja, dat gaat een feestje worden. Ik voel het nu al. Jullie zijn voorbereid voor morgen en nu moeten de Belgen gewoon nog hun ding doen. En dan komt alles goed. Pronostiek van Axel dat net binnenkomt. 2-1 voor België.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
8: Medi Market.
9: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies. Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Amai, dat is internetjes.
11: Info op telenet.be.
0: Het is 5:00.
13: VRT Nieuws.
0: Met Stijn de Voort.
14: We zitten bijna aan het einde van de bergrit in de Tour. Na enkele stevige beklimmingen zijn de renners bijna aan het einde van de zesde rit in de Ronde van Frankrijk. Christophe van de Goor, hoe is de situatie daar nu?
15: Wel nog 7 kilometer en Tadej Pogacar is deze Ronde van Frankrijk wellicht al in een beslissende plooi aan het leggen. Hij demareerde op de Col du Tourmalet en heeft op dit ogenblik al solerend een voorsprong van bijna 2 minuten voorsprong op Jonas Vingegaard, zijn grootste uitdager, en 2,5 minuut op een groepje met daarbij onze landgenoot Remco Evenepoel.
14: Dankjewel Christophe. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdaden te begaan of om grote aankopen te doen. De politie vraagt nu om voorzichtig om te springen met je ID-kaart en er bijvoorbeeld geen foto's van door te sturen naar iemand die je niet kent. De zoon van deze vrouw werd het slachtoffer van zo'n fraude. Criminelen reden zonder ticket met het openbaar vervoer en als ze gecontroleerd werden, toonden ze zijn ID-kaart, vertelt ze.
16: Zoals ik het begrijp is dat degene in kwestie een foto toont van de identiteitskaart van mijn zoon op zijn gsm. En dat blijkt voldoende te zijn. En hij mag zijn reis vervolgen en de boetes komen bij ons thuis binnen. De politie die zou in actie moeten komen, maar NMBS met hun 50 boetes die bezorgen ons enorm veel stress.
14: In Gent is een jongeman van 19 overleden nadat hij 2 weken geleden in de problemen was geraakt in de Schelde. Hij was met enkele andere jongeren gaan zwemmen bij een steiger aan het Keizerpark. Hij kwam in moeilijkheden en omstaanders haalden hem uit het water. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar nu overleden. Op de plek waar het ongeval gebeurde is het verboden om te zwemmen. In Frankrijk is op heel wat plaatsen het traditionele vuurwerk ter ere van de nationale feestdag op 14 juli geannuleerd door de aanhoudende hitte en droogte. Het risico op natuurbranden is gewoon te groot. Voor de derde keer in anderhalve maand tijd is er een hittegolf in het land. De overheid nam verschillende maatregelen, zegt correspondent Frank Renaud.
6: In ongeveer een derde van het land is zelfs sprake van extreme droogte. Boeren mogen daar alleen 's morgens en 's avonds oogsten. Voor gewone Fransen is barbecue een end-out. Autowassen verboden. De Franse regering komt vanwege de droogte ook met speciale adviezen. Fransen zouden maximaal nog maar 5 minuten moeten douchen. Alle Fransen wordt gevraagd hun wasmachine minder te laten draaien en hun tuin alleen 's avonds water te geven.
14: Het wordt een zachte avond en nacht met minima tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm weer, morgen rond 30 graden. In het weekend en begin volgende week nog iets warmer, op sommige plaatsen tot 33 graden.
0: Bijna 3:05, waar moet je aanschuiven, Mirjam?
8: Antwerpse ring richting Nederland, daar komt een dik half uur bij naar Gent. Een kwartier naar Antwerpen, een half uur op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Ook 25 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. En 20 minuten op de andere A12 tussen Strombeek en Meissen komt door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Naar Brussel op de E19 tussen Kontig en Rumst door een defect voertuig op de afrit. Buitenring rond Brussel, een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Gelbijgaarden. Op de binnenring komt er een kwartier bij tussen Vorst en Zerik. Naar Genk op de E314 tussen Zolder en Houthalen een kwartier komt door een obstakel en verder vooral kleine vertragingen. M&M.
0: Als je houdt van Justin Bieber, als je houdt van throwbacks en van voetbal, dan zou ik niet te ver weggaan.

Kelly stuurt, ik moet morgen werken tot 9:30 in de supermarkt. En ik zie daar zo tegenop, want na 8:00 gaat er geen kat meer zijn. Iedereen is naar de rode duivels aan het kijken. En ik wil dat ook. Snap ik, Kelly. Heel moedig wel, echt waar. Hopelijk kan je daarna toch nog even gaan meefeesten als we winnen. Hè? We doen even een sprong in de tijd, wanneer de Rode Duivels door de kwartfinale en de halve finale zijn geraakt en het veld in New York bestijgen tegen, wat zullen we zeggen, Frankrijk dan toch maar? Marokko? Wow. Dat zal alleszins volgende week zondag zijn, 19 juli, want dan is het slotstuk van het WK voetbal, de finale. En natuurlijk, omdat het in Amerika is en zij altijd groots doen, dan zal het met een Super Bowl-achtige halftime show zijn. Na de eerste helft, dus 45 minuten gespeeld, zal er een zieke line-up komen. Stond er al op. Madonna, BTS, Shakira en Burna Boy. Ah ja, want zij zijn de artiesten van het officiële WK-lied. Coldplay zal ook optreden. Was ook de curator van die show, dus heeft alles mee bedacht en georganiseerd. Maar zal daar staan met een koor van een school in New York. En daar is bijgekomen... The one and only. Justin Bieber. Hij heeft dat gisteren zelf op zijn Instagram gezegd. Dat is misschien wel de mooiste post in dagen. Hij zal optreden op de World Cup. En heel veel mensen zijn daar enorm gelukkig mee. Dus dachten we, die halftime show die duurt 11 minuten. Wat als we gewoon de hele line-up schrappen en 11 minuten Justin Bieber daar zetten? Amerika kan maar luisteren. Of we doen het gewoon ze al eens voor en we houden dat feestje van 11 minuten nu in deze avondshow. Dus dat betekent dat je vanaf nu alle nummers die je goed vindt van Justin Bieber mag doorsturen in de app van M&M. En dat we die gaan proberen te plakken in 11 minuten. Dat gaan ze lang niet allemaal zijn, hè? Maar welke Justin Bieber wil je in onze halftime show? 11 minuten hebben we. Pak ze. Titels. Stuur ze door. Ik ga beginnen. Never Say Never.

0: Natuurlijk had hij niet genoeg met twee weekends Coachella. Dat was in april. De wereld werd zot. Anders gaat hij nu nog eens forceren. Geen probleem. Mee op de line-up van de halftime show van het WK voetbal 2026. Hadden we het beter kunnen wensen. Hij moet wel het podium delen met Madonna, met BTS. Ons betreft... zou die ook gewoon de volle 11 minuten halftime mogen pakken, hoor. We doen het al eens voor vanavond hier. Stephanie Batens uit Temse, hallo.
1: Hallo.
0: Grote fan van Justin Bieber.
1: Wat zei je?
0: Grote fan van Justin Bieber.
1: Niet grote fan, maar ik luister wel graag zijn liedjes.
0: Oh, oké. Okay. Een gematigde reactie. Maar je gaat heel veel anderen blij maken, denk ik. Stephanie, ben je een grotere voetbalfan? Of dat ook niet?
1: Ja, dat wel echt enorm.
0: Oké, okay, wie gaat er winnen?
1: Stiekem hoop ik wel België.
0: Maar je denkt van niet?
1: Jawel. Voilà. 100% voor België.
0: Goeie switch. Dat is de beste uitspraak. Stephanie, we hebben superveel mensen die de M&M-app liever aan het bombarderen zijn met Justin Bieber songs. Jij krijgt de eer om er eentje uit te pikken. Wat gaan we doen?
1: Ja, ik wil echt super graag Beauty and the Beast horen.
0: Dat is gesproken. Zet hem luid. Zet hem luid voor het WK. Fijne avond nog, Stephanie.
1: Dankjewel.
0: Wat moet erbij op het programma? 11 minuutje Justin, laat u gaan.

0: gisteravond aangekondigd als naam op de halftime show voor het WK voetbal volgende week zondag. Daar in Amerika, in New York. Justin Bieber, 11 minuten zal hij niet mogen performen, want hij moet het podium delen met anderen, maar hier wel. Welke wil je nog horen? Zometeen de keuze van Lindsay.
1: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh cool!
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: als we een voorspelling moeten doen welk nummer hij zal live brengen op de finale van het WK voetbal volgende week, zou deze wel een kanshebber zijn, denk ik. Daisies. Zijn laatste post is dus de aankondiging dat hij een van de artiesten zal zijn tijdens de halftime show. Zijn voorlaatste post is zijn supporterschap voor Canada natuurlijk, hè, want daar komt hij van. Ze zijn er spijtig genoeg al uitgespeeld door Marokko. Het was zo'n 0-3 in de achtste finale. Marokko dat vanavond zal spelen tegen Frankrijk om 10:00. Maar wij hebben nog eerst een halftime show af te werken. Dag Chiara.
1: Hallo.
0: Chiara Gordier uit Ruisleden. Jij hebt al een pronostiek voor morgen. Je hebt er al over zitten nadenken. Kom maar eens op.
1: Ja. 2-0 voor de Rode Duivels.
0: Hey, dat is gesproken. Waar ga je kijken?
1: Op groot scherm op café bij ons hier in Ruisleden.
0: Oh, kan niet beter. En we mogen eindelijk nog eens buiten zitten en veel lawaai maken, want het is maar om 9:00, hè.
1: Dat is waar.
0: Ideaal. We blikken al een beetje vooruit in de toekomst, want we zijn met de halftime show bezig, waarvan wij zeggen Justin Bieber mag heel dat spel pakken. Dus welk nummer gaan we nog draaien hier vanavond in de avondshow, Chiara?
1: Baby van Justin Bieber wil ik graag horen.
0: Ik dacht dat niemand het ooit ging zeggen, maar finally. Dankjewel daarvoor, Chiara. Geniet ervan.
1: Merci.
0: Fijne avond. Met Ludacris. Oh. Goud van goud. You know

0: hadden 11 minuten Justin Bieber. We zitten aan 12. Wat gaan we daarmee doen? M&M. We gaan de halftime show nog wat langer maken, hè, Charlotte?
1: Ik vind dat een perfect idee. Dat mag voor mij gerust van al 4 duren.
0: Ik snap het. Voor mij ook een uur eigenlijk. Het is een goal. Maar ja, dan ga ik in de clinch liggen met de muziekredactie, denk ik. Maar bon, we gaan er nog even van genieten. Charlotte, jij bent grote fan.
1: Ja, ik ben wel grote fan van Justin Bieber. Dat klopt wel. Ja.
0: Was je erbij bij de Coachella weekend?
1: Dus ik was er niet bij, maar ik ben wel twee keer opgestaan. Dus extra vroeg om toch de twee weekends te volgen.
0: Dat is wel toegewijd, want wat was dat? 7:30 morgens, 7 uur in het weekend of zo?
1: Dat was al redelijk vroeg. Ik denk inderdaad iets rond 8 uur of zo. Maar uiteindelijk valt dat mee. En voor ja. Chester doe je dat toch heet.
0: Dat is zo, om hem daar in zijn hoodie te zien zitten. Heel intiem en prachtig zoals hij is. Ik snap het helemaal. Oké, ik ga jou zo meteen een keuze laten maken. Uit alle Justin Biebers die er nog zijn, Charlotte. Eerst nog even een vraagje. Waar ga je morgen kijken naar de match? Want we zijn natuurlijk nog niet tot die halftime show. Het is eerst nog een kwartfinale, Spanje-België.
1: Nee, ik ga morgenavond kijken in het Koningshof in Bethlehem. Dus kijk, voilà. Dat wordt daar superleuk.
0: En waarom is dat de place to be? Want heel veel mensen zijn nog een plek aan het zoeken, Charlotte. Dus wie weet.
1: Sowieso is het Koningshof wel echt de place to be van Bethlehem. Mensen van Bethlehem gaan dat sowieso kunnen beamen. Maar mocht je nu van de regio van Kortrijk zijn, dan zou ik zeggen, dan zou ik ook gewoon af naar Bethlehem. Het is daar mega, mega tof.
0: Alleen al omdat je zo sympathiek klinkt, Charlotte. Dat moet daar overal zo zijn.
1: Klopt, zeker.
0: Een pronostiek? Wat gaat worden?
1: Ik denk 1-2 voor België, omdat we het dan ook niet zo gemakkelijk gaan maken, maar we gaan natuurlijk wel winnen.
0: Voilà, dat is gesproken. Opnieuw, jullie zijn allemaal goede voorspellers. Ik heb daar een goed gevoel bij. Oké, een Justin Bieber. Het ligt in jouw handen, Charlotte, om de halftime show hier te sluiten met een nummer. Wat gaan we doen?
1: Dat mag voor mij Eeny Meeny zijn.
0: Dat is ook al een goede keuze. Samen met Sean Kingston, wat een throwback. 3 minuten gaan we nog bijproppen, Charlotte. En ik wens jou morgen enorm veel plezier.
1: Super, dikke merci.
0: Yo.

0: Als je hem nog eens live wil zien, Justin Bieber, volgende week de finale van het WK voetbal om 9 uur onze tijd. Nu al wereldkampioen. Bijna 6:30. Ja, Mirjam, waar zijn de files?
1: Antwerpse ring richting Nederland, daar komt 40 minuten bij. Naar Gent is dat een kwartier. Naar Antwerpen een dik 30 minuten op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven een kwartier. Naar Brussel op de E19 10 minuten tussen Contingen-Rumst. Komt door een defect voertuig op de afrit. Voor de buitenring rond Brussel een 30 minuten vier golven tussen Sint-Stevens-Woduwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring een kwartier tussen Vorst en Zerik en verder kleine vertragingen.
2: Dorian Ausems. M&M.

0: Ik ben zwaar. Team Maxime en Babette. Wat een nummer.
1: Ik ga je hoe dan ook vanavond vergeten. En ik kom hoe dan ook.
0: Heel emotioneel en krachtig. En ze verdienen een stem voor VRT Zomerhit. 2026 kan je gaan stemmen op VRT Max.
2: Suikerrock.
3: Op 7, 8 en 9 augustus in Tiene.
2: Met Aaron Blommaert, Snelle, Guus Meeuwis, Kate Ryan, Clouseau en Joost.
4: Europa, Europa.
3: Maar ook met The Cooks, Editors en Suzanne en Freek.
2: Tickets en info via suikerrock.be.
3: Samen met het Nieuwsblad en M&M.
5: Bij Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
7: Solden bij Zalando.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
9: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
10: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
9: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
11: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
9: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
12: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
9: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
2: Yeah.

plannen is om samen te komen morgen. Jasmin stuurt nog voor wie morgen een toffe locatie nog zoekt om de Belgen te zien. Rond Mechelen is er de Giro van Heffen. Place to be. Met grootscherm uiteraard. Ah, jullie zijn nog aangeraakt. Prachtig. Jack Jones. M&M. Sound of summer. Laat mij jou om 5:15 toch nog even meenemen naar 2012. Toen er van Trump nog geen sprake was. En Obama voor de tweede keer werd verkozen. Terwijl de wereld wel zou vergaan volgens de Maya-kalender. Dat was niet zo, want Loreen die won toen probleemloos en op blote voeten het Eurovisie Songfestival met Euphoria. En in Londen, lekker dichtbij liever, waren de Olympische Spelen. We gingen toen ook massaal naar de cinema voor Skyfall, de James Bond, voor de Hunger Games, voor Pitch Perfect. En als we uitgingen, dan was het vaak in skinny jeans. Gotta love 2012. Ik heb daar natuurlijk weer twee nummers voor. Twee nummers die in de zomer echt huge waren. Ja, Gustavo Lima met Ballada. Weet je dat dat nummer dus nog eens populairder is geworden door Neymar? Braziliaanse voetballer die er nu wel al uit ligt in 2K. Met zijn revival. Hij heeft er toen heel veel op gedanst tijdens wedstrijden. Hij heeft er zijn doelpunten mee gevierd toen in 2012. Dus voilà, heel groot geworden. Als je deze wil horen, zometeen in deze avondshow, stuur je Ballada in de app van M&M. Maar nog groot in de zomer. Will I Am, Eva Simons. Ik heb altijd gedacht dat dat een Nederlands was, maar het is misschien verkeerd onthouden. Overal op de radio, overal hoog op de hitlijsten. This is love. Als je nog eens in die vibe wil, dan stuur je nu in de app This is love. Effectief, is Nederlands krijg ik binnen. Voilà. This is love of Ballada. Even gewoon sturen de app van M&M voor na Olivia Rodrigo.

0: ook nog eens in mijn likes gezet. Olivia Rodrigo, Drop Dead. En anders hoor je het hier veel op M&M. Daar gaan we voor zorgen. M&M.
1: The official sound of summer.
0: De zomer van 2026, ja, die gaan we ons voor heel lange tijd herinneren. Al was het maar om de hittedagen, die ook nu weer volop bezig zijn. Maar heel graag, rond 5:45 gaan we toch nog eens terug in de tijd. En kijken we deze keer naar de zomer van 2012, samen met Sofia Bernaerts uit Antwerpen. Hallo.
2: Hallo.
0: Sofia, weet je nog waar je was in 2012 ongeveer?
2: Oh, daar heb ik echt even over moeten nadenken. Maar op een avond zoals dit mogelijk... Ergens in een strandbar of zo, een zomerbar, een bij of zo.
0: Met mensen die je leuk vindt en met mogelijke liefdes? Of weet je daar nog iets? Herinner je daar nog iets van?
2: Ik denk eerder met vrienden.
0: Oké, ja. Ja. Maar hoe oud was je toen? Ik moet ook al even rekenen. Voor mezelf.
2: Wacht, 16 of zo? Ik weet het niet. Ik ben nu 31.
0: Ja, het zal zoiets zijn, denk ik. Hoofd al helemaal kapot van de hitte. Laten we het daarop steken, Sofia. Alleszins. Ja, het was denk ik een goede zomer, want we hadden Gustavo Lima en we hadden ook This Is Love altijd op de radio. Welke van de twee wil je zo meteen nog eens full on op M&M?
2: Sowieso... Ballada. Gustavo Lima.
0: Ja.
2: Sorry. Die in ieder geval.
0: Ja, Gustavo Lima, inderdaad. Niet de makkelijkste naam ooit, maar wel echt een superleuk lied. Sofia, wat zijn je plannen voor deze zomer nog?
2: Ja, ik ga trouwen.
0: Oh.
2: En een kindje
0: krijgen. Oh, wauw, amai. Mega mijlpalen. Dan wens ik jou proficiat voor allebei. Hoe ver ben je al in je zwangerschap? Als ik mag vragen.
2: 30 weken.
0: Oké, dat is nog...
2: Nog ja, even dan. September, eind augustus, begin september.
0: Oké. Dus rustig aan, het vooral cool houden op de hete dagen en uitkijken naar gezinsuitbreiding. Amai. Sofia, ik wens je daar veel plezier en succes mee. En voor nu, een real ballada. Fijne avond nog daar, hè.
2: Dankjewel.
0: Joejoe.

0: podcast. En Hea, we gaan de zomer nog een beetje verder doortrekken vanavond. Met de pausa. Magnetic. Eerste nummer dat Alexandra gaat draaien. Ik zeg het al maar. Voor zometeen na 6 uur. Heel veel plezier samen.
1: Ah, dat hoorden we graag. Het geluid van een klein...

0: Kom dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: De genomineerden, die zijn er al.
3: Nu nog de zomerhit.
2: Wie wint VRT Zomerhit?
3: Dat bepaal jij.
2: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
3: Het is pas echt zomer met... VRT Zomerhit. Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
4: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
5: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
3: Van mijn familie.
6: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
7: Go Yellow!
8: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
9: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
8: Meer info op telenet.be.
7: Go Yellow!
10: Richie, citroen met framboos.
11: Richie, Belgische limonade.

0: Stuur niet zomaar een foto van je identiteitskaart door. Dat is een advies van de politie omdat vorig jaar meer dan 10.000 mensen slachtoffer waren van identiteitsfraude. Dat betekent dat criminelen je identiteitskaart gebruiken om er bijvoorbeeld grote aankopen mee te doen. De politie vraagt nu om niet zomaar een foto van je ID-kaart door te sturen naar iemand die je niet kent of zomaar op te laden op een website. Deze vrouw kreeg tientallen boetes van het openbaar vervoer omdat haar zoon zogezegd zonder ticket de trein nam.
1: Zoals ik het begrijp is dat degene in kwestie een foto toont van de identiteitskaart van mijn zoon op zijn gsm. En dat blijkt voldoende te zijn. En hij mag zijn reis vervolgen en de boetes komen bij ons thuis binnen. De politie die zou in actie moeten komen, maar de NMBS met hun 50 boetes die bezorgen ons enorm veel stress.
0: Een man uit Aarschot in Vlaams-Brabant die vanmorgen nog werd veroordeeld tot 14 jaar cel, heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Dat schrijft HLN en het parket bevestigt het nieuws. De dertiger was schuldig aan een zeer gewelddadige aanval op zijn ex-vriendin en haar moeder. Hij was hun woning binnengedrongen, had zijn ex-partner vastgebonden en haar moeder 50 keer gestoken met een mes. De man is vanmorgen ook niet opgedaagd in de rechtbank en de politie is nu naar hem op zoek. Over enkele uren spelen Frankrijk en Marokko tegen elkaar in de kwartfinale van het WK voetbal. In de wijk Brugse Poort in Gent kijken veel Marokkaanse voetbalfans samen naar de match in een jeugdhuis daar. Abdilim en Mert kijken alle uit naar de match.
2: Spannende wedstrijd, ik denk dat we allemaal er naar uitkijken. En iedereen weet dat Marokko uiteindelijk toch wel de underdog is. En dat we kans hebben om Frankrijk te verslaan. Alles kan.
3: En Marokko heeft eigenlijk getoond dat een van de ploegen is die het schoonste voetbal heeft gespeeld tot nu toe. In WK vind ik. Altijd naar voren, altijd positief. Ik denk degene die wint wordt wereldkampioen.
0: En Tadej Pogacar heeft de zesde rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij won solo voor Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel werd vierde. Pogacar voelde vooraf al dat het een goede dag ging worden en was achteraf dan ook zeer trots dat hij een van de mooiste zegens uit zijn tourcarrière wist te pakken.
4: I was really, really excited for today. And all the guys were really hyped, so I knew it will be a good day. Yeah, we were going like nothing to lose. If we explode, but in the end we succeeded and I'm super proud on everybody's crazy teamwork. Really incredible victory. It's one of the sweetest for sure.
0: Het wordt een zachte avond en nacht met minima tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm weer, morgen rond 30 graden. In het weekend en begin volgende week nog iets warmer, op sommige plaatsen tot 33 graden.
5: Er staat 143 kilometer file. Mirjam, waar is het aanschuiven?
6: Dat is nog zo. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt nog een half uur bij tussen Linkeroever en Berchem. Daar is rechts dicht door een ongeval. In de file hou je nog altijd een reddingstrook vrij. Richting Gent op de Antwerpse ring nog 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een half uur op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Naar Hasselt op de E313 bij Geel-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel 25 minuten op de E40 tussen Zwijnen naar de N-Wetteren door een ongeval op de midden- en de linkerrijstrook. Voor de buitenring rond Brussel nog 20 minuten erbij tussen Vilvoorde en Grotbijgaarde. Op de binnenring een kwartier tussen Vorst en Grotbijgaarde en verder kleine vertragingen.
5: Dankjewel. Ik ga even moeten rekenen op jouw goede muzieksmaak, dus ik hoop dat je die bij hebt vanavond en dan zorg ik dat er goede plaatjes blijven komen.

Geronimo van Shepherd, jij mag weer jury spelen. M&M. Rate the song. Over een track die ik direct ga spelen voor jou. Sola van Henri PFR. Jij mag die punten op 10 geven. En als het gemiddelde van al die punten boven de 5 op 10 is, als die geslaagd is, dan mag je volgende keer nog eens meedraaien hier in Rate the Song. Super simpel. En het gaat heel goed tot nu toe voor Henri PFR. De voorbije rondes heeft hij altijd minstens 9 op 10 gehaald. I wish. Dat is ook niet om jou te sturen of zo in een bepaalde richting. Geef please gewoon je eigen ongezouten mening. Maar so far so good dus. Ik laat hem horen. Jouw punten op 10 voor Sola zijn welkom in de M&M-app.

0: Sola van Henri PFR. Ik haal de punten van de jury er even bij.
1: M&M.
2: Read the song.
0: Er is veel, veel doorgestuurd in de M&M-app. Jeroen de Lenaar uit Aartselaar die stuurt 10 op 10. Instant zin om met een cocktail op terras in het zonnetje te gaan zitten. Goed bezig daar. Mark Guzman uit Mechelen ook 10. Veel goede hits deze zomer, niet normaal. Eén iemand die minder fan is, Florian uit Brecht, die stuurt een leuke zomerse vibe, maar niet echt mijn genre. 6 op 10, dat is nog steeds een heel mooi cijfer. En Anne-Michel de Keuning uit Sint-Peters-Woluwe die stuurt, ik vind hem geweldig. Zowel het nummer als de DJ 10 op 10. En ik zie voor de rest ook echt 10, 10, 10. Er passeren zoveel tienen van Anne Rooms, ook uit Hamme. Ik zie een 8 op 10. Het zijn allemaal echt mooie, mooie, mooie cijfers. Dus als ik dat allemaal samen even optel, dan zitten we aan een 9,5 op 10. Dik, dik, dik geslaagd. Sola van Henri Pierre. Ga je dus morgen vroeg weer horen in Rate the Song bij Robin en Julie. Doet ie zo goed. Straks trouwens nog meer muziek waar jij op kan stemmen. Een zomerhitkandidaat die ik toch wel gun na I Had Some Help.

0: In een nieuwe keuken?
1: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. Zonde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Pearl. Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
1: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.

ze worden zo snel groot. Onze Judith, ooit M&M Rising Star, dropt op 2 oktober haar debuutalbum Panic First. Dat is altijd wel een grote stap voor een artiest, dat eerste album. Maar eerst heeft ze nog een drukke zomer voor de boeg, want ze is nog eens genomineerd voor VRT Zomerhit met I'd Love To Be In Love. En ze kan jouw stem sowieso nog gebruiken. Dus als je fan bent, op naar VRT Max.

0: Een Britse man die heel even koning was van Amsterdam. 10 keer de Johan Cruijff Arena aan het dansen kreeg. Jij krijgt hem zo meteen te horen. Intussen 109 kilometer file. Mirjam, waar is het nog moeilijk?
1: Ja, toch nog op een aantal plaatsen. Naar Antwerpen onveranderd, dat half uur op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Naar Hasselt op de E313 een kwartier bij Herentals en ook bij Geel-Oost, telkens door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel een dik half uur op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren, ook door een ongeval links. Verder ook 10 minuten op de E19 in Kontig door een defect voertuig links. En dan de buitenring rond Brussel nog een kwartier tussen Vilvoorde en Grotbijgaarden. Op de binnenring 10 minuten tussen Vorst en Grotbijgaarden. En verder vooral kleine vertragingen.
0: Dankjewel.

0: straks passeert er een American girl die pas getrouwd is in de misschien wel de bekendste arena ter wereld. En ook een song schreef voor mijn favoriete animatiefilmreeks. Maar nu hoor je eerst Wannabe.
1: This is the official sound of summer.

0: tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
5: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

David Guetta, Save Me Tonight. Straks neem ik je mee op een Pixar-wolkje. Dan gaan we daar samen wat op zweven. Maar je mag ook nog hogere sferen opzoeken met Oscar and the Wolf en het dromerige Angel Face.

0: Aha.
1: Wanneer is de laatste keer dat je nog eens alles hebt gegeven op een dansvloer tot je er niet meer uitzag? Zweten uit al je poriën, haar omzeep, outfit nog maar half wat het moest zijn. Laat Laura Tesoro jouw inspiratie zijn om dat te blijven doen. Laat het perfecte plaatje maar los, zegt ze in Plastic Paradise. Ook genomineerd voor WRT Zomerhit. Dus als je deze boodschap support, stem maar.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Ad Inferos. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Ze zijn officieel geopend.
7: This is de mosselen van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden. Een keuken binnen budget en op maat. Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
7: Eggo Keukens.
6: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
8: Ga met Studio Brussel naar Evil Dead Burn. Na het overlijden van haar man zoekt Alice troost bij haar schoonfamilie in een afgelegen huis.
9: We found you.
8: Maar wanneer het kwaad ontwaakt, verandert het samen zijn één voor één in een bloederige reunie uit de hel. Maak kans op tickets voor Evil Dead Burn. Check het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Vanaf 7 juli in de bioscoop.
10: Goedenavond, het is 7 uur,
11: 14 nieuws,
10: met Stijn de Vart.
12: Een veroordeelde slaat op de vlucht. Een man uit Aarschot die vanmorgen nog werd veroordeeld tot 14 jaar cel, heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Dat bevestigt het parket. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn ex-vriendin en haar moeder. Hij was hun woning binnengedrongen, had zijn ex-partner vastgebonden en haar moeder 50 keer gestoken met een mes. De man is vanmorgen ook niet opgedaagd in de rechtbank en wordt nu gezocht, zegt het parket.
13: We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband heeft doorgeknipt en nadien op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man zo snel mogelijk op te sporen en ook te arresteren. Dat is op dit moment nog niet gebeurd. De man is op dit moment dus nog altijd spoorloos.
12: Vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel en benzine. Diesel kost dan meer dan 2 euro per liter. Dat is bijna 14 cent meer dan nu. En voor benzine zal je maximaal 1,91 euro betalen, 6 cent meer dan nu. Het is van eind mei geleden dat de prijzen nog zo hoog waren. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de oorlog in Iran en het Midden-Oosten. De nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran duwen de prijzen opnieuw de hoogte in. Tadej Pogacar heeft de zesde rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij won solo voor Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd vierde. Achteraf was Evenepoel boos dat zijn ploegmaat Lipovic onvoldoende hulp bood tijdens de achtervolging.
14: Ik heb in Catalonië 30 kilometer op kop gereden. Ik vraag om 1 kilometer op kop te rijden en dat ging niet. Dus dat maakte me inderdaad wel boos. Dus dat zal wel eens goed besproken worden vanavond. Het is een beetje jammer dat die groep niet direct samenwerkt vanaf het begin van de laatste Valleiklim. Want dan denk ik wel dat we Jonas kunnen gaan terughalen. Maar over het algemeen wel een goed gevoel.
12: En over enkele uren spelen Frankrijk en Marokko tegen elkaar in de kwartfinale van het WK voetbal. In de wijk Brugse Poort in Gent kijken veel Marokkaanse voetbalfans samen naar de match in een jeugdhuis. Samir en Srita hopen op een verrassing tegen de topfavoriet.
15: Twee toplanden tegen elkaar. Een kleine revanche van 2 jaar geleden natuurlijk voor Marokko. Maken we kans? Natuurlijk maken we kans. We zijn ook een veel matuurdere ploeg dan 2 jaar geleden. Ik zou zeggen dat de beste mag winnen zeker vanavond.
16: Ik denk dat elke Marokkaan van de gemeenschap wat meeleeft met de Marokkaanse elftal. En hopelijk gaan we ook winnen. Alles is mogelijk.
12: Het wordt een zachte avond en nacht met minima tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm weer, morgen rond 30 graden. In het weekend en begin volgende week nog iets warmer, op sommige plaatsen tot 33 graden.
17: M&M.
10: Ik zie veel van mijn favoriete popgirlies die in aantocht zijn, van Kelly Clarkson tot Olivia Dean. Je gaat je niet vervelen, maar eerst richting Austin.
18: Sound of summer.
19: The official sound of summer.
18: M&M.

Birte Zeberman, de prinses van Zweden die voor het goede weer zorgt, die ga je straks te horen krijgen. Na de allereerste single van The Killers. Een van de eerste nummers die ze ooit schreven samen. En nog altijd de track waar iedereen het hardste op gaat natuurlijk. Mr. Brightside.

0: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off wat we zijn al.
1: Yoohoo!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken?
8: Ja, ik heb geen inspiratie.
6: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Mannekes, Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
10: Serieus?
9: Ja, ja. En het is weer nee.
11: Nee tegen BTW?
9: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
10: Nee.
9: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
12: Gelijk wij.
9: Wat gaan we doen?
12: We gaan gaan, hè.
9: En wat mogen we niet vergeten?
11: Ons kortingkaart van 5%.
10: Voilà.
13: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 9.

Ik vind het super grappig hoe elke hittegolf nu de schuld is van Zara Larsson. Omdat ze over een never-ending midnight sun blijft zingen. Het mag iets minder extreem. Dus straks krijg je Lush Life. Is cute. Net als deze van Olivia Dean. So easy to fall in love.

de zondag van Pukkelpop het Lush Live dansje doen op de mainstage met Zara Larsson. Staat op vele mensen hun bucketlist, denk ik. Benieuwd wie erin slaagt. Er valt veel liefde te rapen trouwens straks van onder andere Ariana Grande. Maar eerst even piepen naar Hasselt. Is op de E313 de weg vrijgemaakt bij Herentals en ook bij Geel Oost. En naar Antwerpen gaat het nog 10 minuten trager op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. Estranho.

Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Je vindt de liefde ook nog bij Wiz de MC. En Rihanna vindt die met Calvin Harris straks. Wat een teensbanger. Doet me ook instant denken aan die Super Bowl halftime show. Was zo

0: Maar sa, zonneschone lounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Drie nieuwe winkels.

0: De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
1: In Libelle naar...
2: De vijf beste looks van nu.
1: In Feeling of naar...
2: De hotste adresjes in je buurt.
1: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

supersterren skippen ons land steeds meer. Ik vind het niet nice. Voor Ariana Grande moet je zelfs helemaal naar Londen. Ze gaat daar 10 shows doen vanaf 15 augustus. En verder raken haar voeten het Europese continent niet. Vind ik echt heftig. Maar wel de moeite, I guess, voor de diehard fans. Haar nieuwe muziek blijft ook echt gewoon mega goed. Er is

0: keuken?
1: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. Eerst naar het kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan.

0: 8 uur, een heel goeie avond. 14 nieuws met Alain de Korte. Een man uit Aarschot die vanmorgen nog werd veroordeeld tot 14 jaar cel heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn ex-vriendin en haar moeder. De man is vanmorgen ook niet opgedaagd in de rechtbank. Ellen Durie van het parket in Leuven.
1: We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband heeft doorgeknipt en nadien op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man zo snel mogelijk op te sporen en ook te arresteren. Dat is op dit moment nog niet gebeurd. De man is op dit moment dus nog altijd spoorloos.
0: Buurtbewoners reageren verdeeld nu Club Brugge een vergunning heeft gekregen voor een nieuw voetbalstadion. Sommige buurtbewoners zijn er voor, 22 anderen hadden beroep aangetekend tegen die vergunning. Maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft dat beroep nu verworpen. Ton van Moerenbeke leidt het verzet en wil die beslissing nu nog aanvechten bij het Hof van Cassatie.
2: De oorlog is maar gedaan bij de laatste veldslag. Ja. Ik ga alle juridische middelen die eigenlijk voorzien zijn en waar de burger recht op heeft, elke burger, wel, ik ga die totaal tot op de grond, al was ik de laatste man, hè. En hier weg ga ik nooit.
0: Tadej Pogacar heeft nu al de macht gegrepen in de Ronde van Frankrijk. De Sloveen won de zesde rit solo voor Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd vierde. Achteraf was Evenepoel boos op zijn ploegmaat Lipovits omdat die onvoldoende hulp bood tijdens de achtervolging.
3: Ik heb in Catalonië 30 kilometer op kop gereden. Ik vraag om 1 kilometer op kop te rijden en dat ging niet. Dus dat maakte me inderdaad wel boos. Dus dat zal wel eens goed besproken worden vanavond. Het is een beetje jammer dat die groep niet direct samenwerkt vanaf het begin van de laatste valleiklim. Want dan denk ik wel dat we Jonas kunnen gaan terughalen. Maar over het algemeen wel een goed gevoel.
0: Evenepoel staat nu vierde in het algemeen klassement op bijna 3 minuten van leider Pogacar. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon zijn de finalisten bij de vrouwen bekend. Karolina Muschova en Linda Noskova plaatsten zich voor de eindstrijd. Meer uitleg door Glenn Martens.
4: Na 2 eenzijdige sets draaide het duel tussen Muschova en Goff uit op een ware thriller die pas beslist werd na een super tiebreak. Daarin kreeg Goff zelfs een matchpunt, maar het was toch de Tsjechische die de zege naar zich toetrok. 6-2, 1-6 en 7-6. Zo staat Muschova zaterdag voor de tweede keer in een Grand Slam finale. Daarin wacht een landgenote, want Linda Noskova rekende met 2 keer 6-4 af met de Oekraïense Kostyuk. Eén ding is zeker, we krijgen zaterdag een nieuwe Grand Slam kampioene en die komt uit Tsjechië.
0: En het is de eerste volledig Tsjechische Grand Slam finale ooit overigens. Morgen staan de halve finales bij de mannen op het programma met Sinner tegen Djokovic en Zverev tegen Ferry. Het is rustig en zacht vanavond en vannacht met minimaal tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm weer. Morgen rond 30 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
5: Ik hou je nog een uurtje gezelschap vanavond. Je bent misschien al aan het aftellen naar de match van vanavond ook. Niet voordat ik jou een paar bangers gun.

One Direction Forever. M&M. Frankrijk-Marokko straks om 10 in de kwartfinale van het WK. Ik ben daar zelf heel slecht in. Maar wat is jouw pronostiekje? Wie stot door? Let me know.

nasty pronostiekjes in de app van M&M. Mitch uit Antwerpen, die hoopt in de match van Frankrijk-Marokko vanavond op 1-2, maar denkt eerder dat het 2-1 of zelfs 3-1 gaat worden. Vincent uit Erpenmeren, gelijkaardig, die hoopt op 10-0, maar denkt dat het 2-1 gaat worden. Het is duidelijk, veel mensen gunnen Marokko die overwinning, en ik ook. Dus let's see wat het wordt om 10 uur. Straks blik ik trouwens met jou terug op een van de beste optredens deze zomer. Nu al, na Cameron Whitcomb.

onstopbare hitmachine die Bruno Mars is. Ik zag hem afgelopen weekend in Amsterdam en ik zeg het je, mijn stem is nog altijd niet 100% terug. Wat was dat? Ik ga mezelf even terug naar daar teleporteren met Risk It All. Komt er zo meteen aan. Eerst even één iets dat je moet weten en dat is in Aalst. Daar is de Zwarte Hoekbrug defect.

Een echte romantic Bruno Mars. En je krijgt hem back-to-back met Lady Gaga. Wauwie. Ik wou dat zij special guest was zaterdag, maar het is oké. Okay. Ik heb trouwens gisteren eindelijk The Devil Wears Prada 2 gezien, waar ze wel een appearance maakte. En ze zag er weer flawless uit, zoals altijd. Geniet maar eens extra hard van deze throwback van haar.

nog niet weten op wie je wil stemmen voor VRT Zomerrit. Je kan straks wat inspo opdoen. Intussen hoor je Gracie Abrams, die haar fans blijft voeden. Nieuw album over een dikke week. En daar is Hit The Wall de eerste track op. Bracht ze trouwens supermooi in de BBC Live Lounge een paar weken geleden. Dus ik ben alvast geprikkeld.

0: dit beeldje gaat lopen. Het zou zomaar kunnen. Dat mag jij lekker mee bepalen. Ik heb straks ook nog wat Nilly's bangers bij om jou de avond in te sturen. Eentje met een hele spannende wedstrijd. Geniet daarvan en wij horen elkaar maandagavond weer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 9 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Politie en parket waarschuwen voor een snelle toename van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan, zoals bijvoorbeeld grote aankopen te doen. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van dat soort fraude in ons land. Bedrijven en organisaties zouden daarom beter moeten controleren of er met een identiteitskaart gefraudeerd wordt. Dat zegt Peter Pereboom, cybermagistraat bij het parket van Antwerpen in Ter Zaken.
1: Er is een website bijvoorbeeld van de overheid, van Binnenlandse Zaken, CheckDoc, waar jij dus als iemand u een identiteitsbewijs voorlegt, kunt nagaan of dat de identiteitsbewijs gekend is voor fraude. En anderzijds, als iemand uw identiteitsbewijs vraagt, denk twee keer na aan wie je dat geeft. Is dat een betrouwbare instantie? Ja dan nee. We merken dat ook dikwijls in hotels. Ja, u bent niet verplicht om een kopie van uw identiteitskaart te laten nemen. Sorry, maar speel op veilig. Als het niet moet, doe het vooral niet.
0: Andy Burnham wordt nu vrijwel zeker de nieuwe leider van de Britse Labour-partij en daardoor ook de opvolger van de ontslagnemende premier Starmer. Vandaag tot eind volgende week konden de Labour-parlementsleden stemmen voor een genomineerde. Burnham heeft geen uitdagers. De laatste mogelijke rivaal gooide gisteravond de handdoek in de ring. En nu is ook al uit een eerste telling gebleken dat hij op één na de nodige 323 nominaties haalt in de partij. Maar dat wordt geen probleem. Andy Burnham is burgemeester van Manchester en had eerder al twee keer meegedaan aan de voorzittersverkiezingen. Bij een zware brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 werknemers om het leven gekomen. De reddingswerkers konden ook meer dan 200 mensen uit het gebouw nog halen. De eigenaar en enkele medewerkers zijn aangehouden, maar de oorzaak van de brand is voorlopig nog niet bekend. Xinjiang wordt wel eens de schoenenhoofdstad van China genoemd. Goed voor meer dan 1,2 miljard paar schoenen per jaar, of 20% van de wereldproductie. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon zijn de finalisten bij de vrouwen bekend. Carolina Muschova en Linda Noskova plaatsten zich voor de eindstrijd. Meer uitleg door Glenn Martens.
2: Na twee eenzijdige sets draaide het duel tussen Muschova en Goff uit op een ware thriller die pas beslist werd na een super tiebreak. Daarin kreeg Goff zelfs een matchpunt, maar het was toch de Tsjechische die de zege naar zich toetrok. 6-2, 1-6 en 7-6. Zo staat Muschova zaterdag voor de tweede keer in een Grand Slam finale. Daarin wacht een landgenote, want Linda Noskova rekende met 2 keer 6-4 af met de Oekraïense Kostyuk. Eén ding is zeker, we krijgen zaterdag een nieuwe Grand Slam kampioene en die komt uit Tsjechië.
0: Het is de eerste volledig Tsjechische Grand Slam finale ooit overigens. Morgen staan de halve finales bij de mannen nog op het programma. Het is rustig en zacht vanavond en vannacht met minima tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm ook. Morgen rond 30 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: M&M Live.

0: heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Politie en parket waarschuwen voor een snelle toename van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan, zoals bijvoorbeeld grote aankopen. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar het slachtoffer van dat soort fraude in ons land. Toch kan het parket vaak geen prioriteit geven aan die zaken. Dat zei cybermagistraat Peter Pereboom in Ter Zake.
1: De grootorde der dingen valt het in het niets met wat er op cybercrime-vlak allemaal gebeurt. Dan hebben we het ook over diefstallen van data bij bedrijven van niet één persoon, maar duizenden personen tegelijkertijd. Ja, die zaken die krijgen natuurlijk prioriteit op deze dossiers. Het is ook heel moeilijk om zo individuele gevallen te pakken. Je moet ze eigenlijk op heterdaad kunnen betrappen, want op zich het hebben van een foto van een identiteitskaart van iemand anders op je gsm-toestel is niet strafbaar.
2: Nee.
0: Dit jaar krijgen meer dan 250.000 kwetsbare gezinnen voor het eerst automatisch toegang tot een sociaal vakantietarief. De Vlaamse overheid stuurt hen een brief en ze moeten dus niet meer zelf de ondersteuning aanvragen. Zo kunnen ze aan een voordelig tarief op reis via het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Montserrat verblijft 5 dagen in een vakantiepark in Limburg nu, maar ze vertelt dat ze zich dat zonder die steun niet zou kunnen veroorloven.
3: Ik ben alleenstaande mama met 3 kinderen en op reis gaan, volledig betalen, hangt dat niet. En hier is het dan zo met goedkoop tarieven, dat ze je helpen. Op het moment dat je het dan hebt met je kinderen en een andere omgeving, die herinnering dat je maakt aan met hun. En je leert je kinderen dan ook kennen op een andere manier dan gewoon het thuis zijn en het dagelijkse routine. Dus is dat wel heel leuk.
0: Andy Burnham wordt nu vrijwel zeker de nieuwe leider van de Britse Labour-partij en daardoor ook de opvolger van de ontslagnemende premier Keir Starmer. Katrien van der Schoot, hoe weten we dat al zeker?
4: Wel, dat Andy Burnham na zijn terugkeer in het parlement veel steun zou krijgen was al duidelijk. Zijn enige 2 rivalen gooiden de handdoek al in de ring. Vanaf vandaag tot eind volgende week konden dan de Labour-parlementsleden stemmen. En daarnet is uit een eerste telling gebleken dat Burnham nu al op 1 stem na de nodige 323 nominaties haalt in de partij. Ach, we konden vandaag gewoon nog niet komen, zeiden een aantal parlementsleden. Hij heeft onze stem. Geen probleem dus, ook niet om ook nog de vakbonden en Labour-organisaties voor zich te winnen. Eind volgende week wordt de burgemeester van Manchester zonder twijfel partijvoorzitter van Labour en op 20 juli ook de nieuwe Britse premier die Keir Starmer zal opvolgen.
0: Dankjewel, Katrien. En op het wereldkampioenschap voetbal zijn Frankrijk en Marokko zo pas aan de eerste kwartfinale begonnen. Geert Heeremans, hoe verloopt die openingsfase?
5: Ja, wel, we zijn nog maar 2 minuten onderweg. Voorzichtig aftasten op het middenveld voorlopig. Frankrijk en Marokko, knappe affiche toch wel. Ze staan voor de 2e keer op rij tegenover elkaar op een wereldbeker. 4 jaar geleden in Qatar. Ook al toen in de halve finale zelfs gewonnen door Frankrijk met 2-0. Frankrijk is nu ook de favoriet met vooral vooraan de wereldtoppers zoals Mbappé, Olysee en Dembélé. En bij Marokko, jammer, geen Saibari. Hij is geblesseerd. En dat is toch een aderlating dat die nieuwe spits van Bayern München er niet bij is. Wel in de basis El Kanous en Talbi, ex-Racing Genk en ex-Club Brugge. De eerste minuten, de eerste 3 minuten zijn voorbij. Voorlopig nog niet al te veel gebeurt. 0-0 tussen Frankrijk en Marokko.
0: Dankjewel Geert. Je kan het verder verloop van die wedstrijd ook live volgen via Sporza op Radio 1. Droog vannacht met kans op wolken tussen 11 en 19 graden. Morgen en het weekend opnieuw hoogzomer. Met veel zon en hoge temperaturen tot 33 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
0: Geef me een pornoacteur met de eerste letter J.
1: Johnny Castle.
2: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
3: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
4: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
5: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: M&M Live.

0: 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de Brusselse gemeente Anderlecht is Lotfi Mostefa van PS herverkozen als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Mostefa is er ook schepen van huisvesting en ligt onder vuur na een reportage in ons magazine Pano onlangs. Daarin zaten getuigenissen van mensen die Mostefa beschuldigden van zich persoonlijk te bemoeien met de toekenning van sociale woningen in Anderlecht. Mostefa ontkent dat. De PS kreeg bij de stemming de steun van de partij Les Engagés, zodat hij dus werd herverkozen. In het Brussels parlement is er een onderzoekscommissie opgericht en ook het gerecht onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd door de Anderlechtse schepen. Politie en parket waarschuwen voor een snelle toename van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan. Zoals bijvoorbeeld grote aankopen doen. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van dat soort fraude in ons land. Bedrijven en organisaties zouden daarom beter moeten controleren of er met een identiteitskaart gefraudeerd wordt. Dat zegt Peter Pereboom, cybermagistraat bij het parket Antwerpen, in de zaken vanavond.
1: Er is een website bijvoorbeeld van de overheid, van Binnenlandse Zaken, CheckDoc, waar jij dus als iemand u een identiteitsbewijs voorlegt, kunt nagaan of dat de identiteitsbewijs gekend is voor fraude. En anderzijds, als iemand uw identiteitsbewijs vraagt, denk twee keer na aan wie je dat geeft. Is dat een betrouwbare instantie? Ja dan nee. We merken dat ook dikwijls in hotels. Ja, u bent niet verplicht om een kopie van uw identiteitskaart te laten nemen. Sorry, maar speel op veilig. Als het niet moet, doe het vooral niet.
0: En op het wereldkampioenschap voetbal zit de eerste helft in de kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko erop. Geert Heermans, hoe is die eerste helft verlopen?
2: Wel verlopen nog 0-0 na een eerste helft eenrichtingsvoetbal. De Fransen waren veel beter dan Marokko met veel kansen ook. 13 doelpogingen tegen 1. Maar die kansen werden 1-1 gemist. Zelfs van op de stip slaagde Kylian Mbappé er niet in om de goede Marokkaanse doelman Bounou te kloppen. Ook andere grote kansen voor Upamecano, voor Doué en voor Digne werden gemist. Marokko deed eigenlijk niet mee. Het speelde met te veel schrik. Maar het staat wel nog altijd 0-0 gelijk. Dus het kan nog alle kanten uit.
0: Dank wel, Geert. De winnaar van deze wedstrijd komt in de halve finale uit tegen de winnaar van het duel België-Spanje van morgenavond. Droog vannacht met kans op wolken tussen 11 en 19 graden. Morgen en het weekend opnieuw hoogzomer met veel zon en hoge temperaturen, telkens tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: bij Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: M&M Live.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Volgens Iraanse staatsmedia zijn er vanavond opnieuw bommen gedropt op verschillende doelwitten in de steden Bushehr en Konarak, dat is in het zuiden van Iran. Het Amerikaanse leger ontkende vanavond formeel dat het de aanvallen uitvoerde. Het is niet duidelijk of de raketten dan uit Israël kwamen. De Israëlische minister van Defensie liet eerder vandaag wel weten bereid te zijn Iran opnieuw onder vuur te nemen. Vanavond belde premier Netanyahu van Israël en de Amerikaanse president Trump in ieder geval wel met elkaar. De VS hervatte begin deze week de luchtaanvallen op Iran nadat het Iraanse leger onder vuur zou tankers onder vuur zou hebben genomen in de straat van Hormuz. In de Brusselse gemeente Anderlecht is Lotfi Mostefa van PS herverkozen als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Mostefa is er ook schepen van huisvesting en ligt onder vuur na een reportage in ons magazine Pano. Daarin zaten getuigenissen van mensen die Mostefa beschuldigden zich persoonlijk te bemoeien met de toekenning van sociale woningen. Mostefa ontkent dat. De PS kreeg bij de stemming de steun van de partij Les Engagés, zodat die dus herverkozen werd. In het Brussels parlement is er een onderzoekscommissie opgericht en ook het gerecht onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd door de Anderlechtse schepen. Twee weken na de dodelijke aardbevingen in Venezuela en Zuid-Amerika dreigt er een groot tekort aan drinkbaar water en goed sanitair. Daarvoor waarschuwt kinderrechtenorganisatie Save the Children. Veel mensen gaan naar het strand om zich te wassen en ook om hun behoeften in zee te doen. Volgens de hulporganisatie dreigen duizenden kinderen blootgesteld te worden aan zware gezondheidsrisico's. Bij de zware aardbevingen kwamen volgens de meest recente cijfers die zo net zijn vrijgegeven bijna 3.900 mensen om. Er vielen ook ruim 16.000 gewonden, maar er zijn ook nog duizenden mensen vermist. In Bangladesh in Azië zijn ondertussen al zo'n 750 mensen gestorven nadat een tijd geleden opnieuw een mazelenepidemie uitbrak. De dodelijke slachtoffers zijn vooral kinderen, vaak nog heel jonge baby's van enkele maanden oud. En mogelijk ligt het werkelijke dodental nog hoger, zegt de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF. Want veel ziekenhuizen zijn overbelast, zodat nog niet alle gegevens konden verzameld worden. Bangladesh is met zo'n 170 miljoen inwoners een van de dichtst bevolkte landen van Azië. Naar schatting 13.000 mensen liepen een mazeleninfectie op de voorbije maanden. De voorbije jaren werd er niet meer op grote schaal gevaccineerd, wat mogelijk nu die hoge cijfers verklaart. Na de eerste uitbraak in april is wel opnieuw een grote campagne opgestart, maar dat kon voorlopig dus nog niet verhinderen dat al honderden kinderen zijn gestorven. En naar het WK voetbal dan, want de kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko is zo net afgelopen. Geert Heeremans, verlos ons, wie wordt de eerste halve finalist?
1: Ja, Frankrijk is geplaatst. Het won met 2-0. Het was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op en Mbappé wist er zelfs een strafschop. Maar de goals die vielen na de rust en Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van meteen zijn achtste doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar één bal tussen de palen. Exit Marokko dus en Frankrijk als eerste geplaatst voor een halve finale tegen België of tegen Spanje.
0: Dankjewel Geert. Droog vannacht met kans op wolken tussen 11 en 19 graden. Morgen en het weekend opnieuw hoog zomer met veel zon. En hoge temperaturen ook tot 33 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws

0: Sound of Summer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Volgens Iraanse staatsmedia zijn er opnieuw bommen gedropt op verschillende doelwitten in de steden Bushehr en Konarak, dat is in het zuiden van Iran. Het Amerikaanse leger ontkende formeel dat het de aanvallen uitvoerde. Het is niet duidelijk of de raketten dan mogelijk uit Israël kwamen. De Israëlische minister van Defensie liet donderdag weten bereid te zijn Iran opnieuw onder vuur te nemen. Premier Netanyahu en president Trump hebben in ieder geval wel met elkaar gebeld over de situatie. De VS hervatte begin deze week de luchtaanvallen op Iran nadat het Iraanse leger schepen onder vuur zou hebben genomen in de straat van Hormuz. Het wereldberoemde tapijt van Bayeux is onderweg van Normandië naar het British Museum in Londen. Donderdag werd er gestart met de tijdelijke verhuis van het tapijt. Het gaat om een bijzonder delicate operatie die onder de strengste veiligheidsmaatregelen verloopt. Het tapijt wordt vervoerd in een speciaal ontworpen kist die in een andere kist wordt gestoken om zo de trillingen tot een absoluut minimum te beperken. Het tapijt van 70 meter lang en 50 centimeter hoog werd vermoedelijk vervaardigd kort na de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Het is tegelijk een kunstwerk en ook een historisch document. Het is ook een symbool van de banden tussen Engeland en het Europese vasteland. WK voetbal dan, topfavoriet Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Het versloeg Marokko met 2-0. Het verslag krijg je van Geert Hermans.
1: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op. Mbappé miste zelfs een strafschop, maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van, meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar één bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
0: In Antwerpen hebben ontgoochelde Marokkaanse supporters redelijk wat vuurwerk afgestoken op de Turnhoutse baan. Maar verder bleef het meestal rustig. Spreekwoordelijk vuurwerk is er hopelijk straks. Want dan is het aan de Rode Duivels voor hun kwartfinale tegen Spanje om 9 uur. Vanavond is dat. Vannacht minimaal rond 19 graden. Dan krijgen we opnieuw een erg zonnige en warme dag. Met temperaturen tot 31 graden. En in het weekend wordt het nog wat warmer, zaterdag en zondag. Met maximaal tot 33 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje, in de buurt van Almeria, zijn 6 doden gevallen. Een aantal van de slachtoffers werd dood teruggevonden in hun auto. De branden ontstonden donderdag namiddag en waren erg hevig. In de gemeente Beidar was er een algemene evacuatie, maar dat ging erg moeizaam, omdat een van de belangrijkste toegangswegen door het vuur was afgesloten. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd veel bosbranden. In de Savoie zitten meer dan 5000 mensen vast in 2 kleine bergdorpen. De toegangsweg is er afgesloten door een brand. Met behulp van een helikopter worden er medicijnen en voedsel naar de getroffen dorpen gebracht. 2 weken na de dodelijke aardbevingen in Venezuela dreigt er een groot tekort aan drinkbaar water en goed sanitair. Daarvoor waarschuwt kinderrechtenorganisatie Save the Children. Veel mensen gaan naar het strand om zich te wassen en ook hun behoefte in zee te doen. Volgens de hulporganisatie dreigen duizenden kinderen blootgesteld te worden aan zware gezondheidsrisico's. Bij de zware aardbevingen kwamen volgens de meest recente cijfers, die zijn vrijgegeven, bijna 3.900 mensen om. Er vielen ook ruim 16.000 gewonden. Maar er zijn ook nog duizenden mensen vermist. Topfavoriet Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. Frankrijk versloeg Marokko met 2-0. Het verslag is van Geert Hermans.
1: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op. Mbappé miste zelfs een strafschop. Maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van. Meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar 1 bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste.